0: waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. Die operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. De brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
0: Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. In Raren in de provincie Luik, vlakbij de grens met Duitsland, is een Duitse jongen van 13 jaar vermist geraakt. Hij werd het laatst gezien op de venbaan daar. De jongen zou een rode fiets bij zich hebben en een blauwe rugzak. Het parket en Child Focus hebben een opsporingsbericht verspreid. En in het tennis heeft Alexander Blok zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Blok verloor zijn halve finale tegen Alexander Zverev in 2 sets. Blok was de jongste Belg ooit in de halve finales van Masters 1000 toernooi. Dat is het op 1 na hoogste niveau. Hij klimt daardoor op de wereldranglijst naar plaats 35 en daar is hij blij om.
2: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn over hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen. En hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer. En lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken. Later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. De operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. Het geweld in Mali in West-Afrika blijft voortduren. Rebellen en jihadisten die banden hebben met Al-Qaeda zouden in het noorden van het land een belangrijke militaire basis veroverd hebben. Vorig weekend is het geweld in Mali geëscaleerd nadat de rebellen en jihadisten aanvallen uitvoerden op verschillende steden. Onder meer de Malinese minister van Defensie werd daarbij gedood. De regering van Mali kwam 5 jaar geleden aan de macht na een militaire staatsgreep en krijgt nu steun van buurlanden Niger en Burkina Faso, maar ook van Rusland. De brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
4: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
3: Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. En de 13-jarige Duitse jongen die de voorbije dag vermist was geraakt in Raren, in de provincie Luik, vlakbij de grens met Duitsland, is teruggevonden. Hij verkeert in goede gezondheid, dat meldt de politie. En dan nog het weer, vannacht bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien, temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand.

0: deze 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. De operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. In het westen van Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een bus. Die zou van de snelweg geraakt zijn en daarna gekanteld zijn. 6 inzittenden overleden ter plaatse, de andere dodelijke slachtoffers stierven in het ziekenhuis. Bij het incident zouden ook 10 gewonden gevallen zijn. Dodelijke busongevallen gebeuren wel vaker in Mexico. Vorig jaar vielen nog 41 doden toen een bus tegen een vrachtwagen botste en in brand vloog. Het geweld in Mali in West-Afrika blijft voortduren. Rebellen en jihadisten die banden hebben met Al-Qaeda zouden in het noorden van het land een belangrijke militaire basis veroverd hebben. Vorig weekend is het geweld in Mali geëscaleerd nadat de rebellen en jihadisten aanvallen uitvoerden op verschillende steden. Onder meer de Malinese minister van Defensie werd daarbij gedood. De regering van Mali kwam 5 jaar geleden aan de macht na een militaire staatsgreep en krijgt nu de steun van de buurlanden Niger en Burkina Faso, maar ook van Rusland. En de brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
0: En dan nog het weer, bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matthijs. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. Die operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. De Amerikaanse regering heeft ook nieuwe sancties aangekondigd tegen Cuba. Die sancties zijn onder meer gericht tegen buitenlandse banken die samenwerken met de Cubaanse regering, maar ook bijvoorbeeld tegen ambtenaren die worden geviseerd en op een sanctielijst gezet. De Amerikaanse regering blokkeert sinds begin dit jaar ook de levering van olie aan Cuba en bedreigt ook andere landen die het eiland van olie willen voorzien. Cuba zit daardoor in een diepe economische crisis. De Amerikaanse regering wil de Cubaanse regering zo onder druk zetten. De Amerikaanse president Trump liet op een bijeenkomst in de VS ook nog verstaan dat hij het eiland zou kunnen innemen als hij dat zou willen.
1: Cuba, Cuba's got problems. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, we'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, thank you very much, we give up.
0: In het westen van Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een bus. Die zou van de snelweg geraakt zijn en daarna gekanteld zijn. 6 inzittenden overleden ter plaatse, de andere dodelijke slachtoffers stierven in het ziekenhuis. Bij het incident zouden ook tientallen gewonden gevallen zijn. Dodelijke busongevallen gebeuren wel vaker in Mexico. Vorig jaar vielen nog 41 doden toen een bus tegen een vrachtwagen botste en in brand vloog. En de brandweer is de hele nacht blijven nablussen op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. Gisteren brak daar een natuurbrand uit. Ook de komende ochtend zal er nog worden nageblust. Er wordt ook een drone ingezet om te kijken of de brand niet opnieuw opflakkert. Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. En dan nog het weer, bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Ja, de koffie loopt, de vogeltjes die zijn al fluitend wakker geworden. Nu jij nog, en daar ga ik zo meteen voor zorgen. Goedemorgen.

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust nadat er gisteren brand was uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is. Er waren in elk geval geen schietoefeningen op het domein, zegt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufman.
1: Wellicht is de brand natuurlijk ontstaan. Vandaar dat we ook wel vermoeden dat er niemand voor de rest bij te pas gekomen is. Ik heb nu nog van de kampcommandant de bevestiging gekregen dat op dit moment code oranje blijft en dat ze enkel nu aan de target, dus wij hebben hier nog schietstanden waar dat we een schietclub hebben, daar is dan wel gezegd van dat die zondag niet meer mogen gaan schieten.
0: De burgemeester raadt mensen aan om niet te gaan wandelen in het gebied in Beverlo nu het zo droog is. En de brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opnieuw opflakkert. De federale politie op de luchthaven in Zaventem moet versterking krijgen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen na een recent incident tussen twee daklozen. Die gingen elkaar dinsdagavond te lijf met een mes, waarbij een van hen zwaar gewond raakte. Het incident toont volgens Diependalen opnieuw aan dat de veiligheid op de luchthaven beter kan.
2: Wij maken ons in elk geval al langere zorgen over inderdaad de veiligheid van de luchthaven en om meerdere redenen. We hebben bijvoorbeeld de onderbezetting van heel wat diensten die zorgen voor heel wat lange wachtrijden bij passagiers van buiten de Europese Unie die toekomen. Daar hebben we ook al voor aan de alarmbel getrokken. Maar nu ook dit er nog een keer bovenop. Er moet een algeheel plan komen om de veiligheidssituatie en eigenlijk de betrokkenheid van de federale politie op de luchthaven te vergroten.
0: De Amerikaanse regering gaat 5000 Amerikaanse militairen terughalen uit Duitsland. President Trump had daar eerder al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. Sporttennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het Masters 1000-toernooi in Madrid. Hij verloor in twee sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is met zijn 21 jaar de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000-toernooi, het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg. Een bewolkte start met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar tegen de late namiddag opnieuw buien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met mogelijk fel onweer erbij. Aan zee tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie.
4: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
3: Hey, een hele goede morgen. Zal ik die zaterdag eens een duwtje geven in de goede richting?

Ik word hier altijd een klein beetje nostalgisch van. Dat is omdat mijn mama toen ik jong was dit soort muziek en vooral Axel Red echt heel veel speelde. En ik dan deed alsof ik dat ook luidkeels kon meezingen, maar uiteraard was dat Frans met heel veel haar op. Zeg, goedemorgen allemaal. Wat denk je ervan als ik de dag eens begin met goed nieuws? Dat is altijd fijn, toch? Goed nieuws. Wordt de mens gelukkig van? Wel, het goede nieuws is dat Eddy Merckx weer thuis is. Jawel, de wielerlegende die heeft in het ziekenhuis gelegen voor zijn heup. Het ging allemaal niet zo goed, hij was geopereerd, dat was niet zo goed verlopen, moest gespoeld worden. Maar nu is het weer allemaal in orde, is hij thuis en heeft hij een opgewekte foto gedeeld met zijn dochter Sabrina, met daar de woorden bij. Geluk, voilà, kijk, dus dat wil zeggen dat hij heel tevreden is. En wij zijn ook tevreden als hij niet tevreden is, toch? En ook als K3 op de radio is. Een klein beetje toch.

klein beetje liefde, love, amour van K3 om de zaterdag te beginnen. Ik zie dat er al een paar vroege vogels zijn ook. Eva bijvoorbeeld, die doet iedereen de groetjes in de Radio 2-app. Ze schrijft, we zijn voor een verlengd weekend aan zee in Wenduin. We hebben gisteren een heerlijke dag gehad aan het strand. Ja, ik zag de beelden in het journaal. Amai, Eva was duidelijk niet de enige die naar zee ging voor het verlengde weekend. Volle terrassen, de horeca zal blij geweest zijn, veel mensen op het strand. Ik kan je zeggen dat het vandaag vermoedelijk toch wat minder druk zal zijn daar. En dat heeft met het weer te maken, want vandaag aan zee nog maar 18 graden. Dat is toch al een pak minder als je het mij vraagt. En meer kans op regen, zeker in de namiddag. Maar dat is allemaal niet zo erg. Dat laten we niet aan ons hartje komen, want het is verlengd weekend en dat is toch altijd een beetje een feestje.

0: doen het nog steeds samen. Maar ook af en toe alleen. Ik heb het over muziek maken, hè. The Starlings en Up All Night. Ik las ook dat Tom Dice komende donderdag na 8 jaar nog eens nieuwe muziek gaat uitbrengen. Dus blijkbaar had hij een beetje bang om zo nog eens een nieuw nummer uit te brengen. Ja, hoe gaat dat dan, dat soort dingen? Hè? Radio 2. Ik vertelde daarnet al dat het gaat regenen. Goh, ik heb koffie nodig. Gaat regenen vandaag. En dat heeft het blijkbaar al gedaan bij Lies in Zedelgem. Lies, goedemorgen.
1: Goedemorgen iedereen.
0: Dat is goed. Dat wil zeggen dat jij al wel wakker bent.
1: Ja, wakker bent. Ik ben al wakker van 3 uur en kon in mijn wens slapen. En om 4 uur is het beginnen regenen.
0: Oké.
1: Okay. En het heeft dan even goed doorgeregend en dan gestopt.
0: Ah ja, het was echt een hevige bui dan eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, het is lang geleden eigenlijk hè, dat het zo nog eens geregend heeft.
1: Ja. En het ruikt ook zo lekker, hè.
0: Oh.
1: Dat gras die dam die daarvan komt.
0: Ja,
1: dat is echt zo lekker.
0: Ja, hoe heet dat ook alweer? Iets met een P. Ik zeg het u, mijn hoofd is niet wakker vandaag. Ik kom er niet op. Maar inderdaad, dat ruikt zo lekker. Hè? Inderdaad, als het zo lang niet meer geregend heeft en het is nog een beetje warm en dan. Ja, Polly, ik weet het niet. Als je het weet, laat het even weten als jouw hoofd al wel wakker is in de Radio 2-app. En regen, dat is goed voor de plantjes. Hè. Dat is het allerbelangrijkste en dat hadden we nodig.
1: Ja.
0: Maak er nog een hele mooie zaterdag van vandaag, Lies.
1: Ja, dat doe ik.
0: Misschien nog een klein dutje, kan ook geen kwaad. Salut, hè.

0: Gisteren stond Sam Bettes nog in de Roma. En vanavond is de beurt aan deze wereldster. Fisher Z en So Long. Radio 2. Rudy uit Vraassenen. Rudy, held van de dag. Want hij was de eerste om het door te sturen. Ken je dat zo'n gevoel als je aan het zoeken bent op je woord en je vindt het maar niet? We zochten de geur als het geregend heeft. Hoe heet dat nu ook alweer als het zo na lange tijd geregend heeft en dan zo die geur die dan vrijkomt? Petrichor. Dat was het natuurlijk. Ik heb dat even opgezocht, wat de juiste betekening is. Hier staat, dit aroma ontstaat... Aroma, mooi hè. Wanneer regendruppels op droge grond vallen en olie vrijkomen die door planten en bacteriën in de bodem zijn geproduceerd. Ja, er staat ook bij, de geur wordt als fris zomers en aards ervaren. Ik zou het vooral omschrijven als lekker. Maar goed, heel blij. Heb jij misschien ook zo een favoriete geur? Iets wat je heel graag ruikt, iets wat je instant gelukkig maakt, deel het maar in de Radio 2. En
1: bedankt, Rudy!
2: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
3: Love to see you shine.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2.

0: De Scene en blauw. Het zal een beetje minder blauw zijn dan gisteren, de lucht. Wat meer grijs tinten, misschien wat meer wolken. Maar het is allemaal zo erg niet. Zeg, welke geur vind jij nu echt heel erg lekker ruiken? We hadden het daarnet over petrichor, de geur nadat het geregend heeft na lange perioden en dat zo nog die dampen die dan boven komen dan. Er zijn nog mensen die dingen doorsturen hoor, in de Radio 2-app. Iemand die zegt bloemen in huis, dat snap ik ook. Echt waar, bloemen in huis is ook zo een zalige geur dat als je binnenkomt en ook als je ze ziet staan, daar word je instant gelukkig van. En dan is er ook nog Francie de Martijn. Francie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Wat is voor jou een lekkere geur? Wat ruik jij graag?
1: Vers brood dat uit de oven komt.
0: Oh, dat snap ik ook helemaal. Ja, echt waar. Dat is een beetje een troostend gevoel zelfs zo, toch?
1: Een lekker gevoel. Dat blijft lekker ruiken.
0: Ja, jij zegt dat blijft lekker ruiken, want ja, jij bent eigenlijk bakker van beroep, hè?
1: Ja, handspel even al.
0: Ja, dus je wordt dat niet beu, de geur van brood?
1: Nee. Tenzij dat het te lang in de oven zit, dat zwart verbrand is, dan is het wat minder.
0: Dat snap ik. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Is het voor jou zelfs gaan slapen, Francie, na de nacht?
1: Rond een uur of acht zal ik in mijn bed liggen.
0: Ja, wel, voilà. Geniet er maar keihard van. Nog een geur die hier binnenkomt door Sarah van Haveren. Die laat weten de geur van vers gemaaid gras. Ja, dat snap ik ook. Alleen denk ik, om heel eerlijk te zijn, als je zo vers gemaaid gras hebt, ik denk dat niet iedereen daar heel erg blij mee is. Radio 2. Margot en Daan bijvoorbeeld, die gaan dat minder leuk vinden. Daar ben ik eigenlijk redelijk zeker van. Want die lopen hier al weken te niezen op de redactie. Die hebben allebei last van hooikoorts en van pollen. Ze hebben het er daar donderdag over gehad in Anne en Daan. Ja, het is heel opvallend. Je voelt het gewoon. Mensen met hooikoorts hebben er nu heel veel last van. En Margot die ging op bezoek bij huisarts Sophie Masselijn van Groepspraktijkcentrum Oostende. En die zei, trek naar de zee, want daar zijn minder pollen.
2: Wel, wat dat we denken is, door de wind en zo worden de pollen meer weggewaaid. Zeker als de wind vanuit de zee komt. En hier hebben we sowieso al minder bomen en minder grassen. Dus ik denk wel dat er daar iets voor te zeggen is.
0: Voilà, had je dus nog een excuus of een argument nodig om naar de zee te gaan, dan heb je dat nu van mij gekregen.
3: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
4: Sharon Slegers.
0: Graag gedaan hoor. Bedankt mij later maar. Nu wakker worden met Clean Bandits en Anne-Marie en Rockabye.

0: nog geuren die hier binnenkomen die graag geroken worden. Een heel herkenbare. Die van Sven Verhoeven. Die stuurt de geur van een nieuwe auto. Ja, dat verkoopt ze zelf, hè. In spuitbussen tegenwoordig, blijkbaar. Dat is echt waar, ja.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor
0: twee. Als parfum zou ik dat nu niet opspuiten, eerlijk gezegd. Maar goed, tijd voor het nieuws.
2: Het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar een natuurbrand uitgebroken. Het is nog niet duidelijk hoe de brand juist ontstaan is. Maar volgens de burgemeester waren er geen militaire schietoefeningen aan de gang. De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Dat is een reactie op kritiek van bondskanselier Merz over de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. Vandaag zijn er nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Binnen een half jaar tot een jaar zouden er 5000 moeten vertrekken dus. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor in twee sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Op weg naar de halve finale had Bloks een aantal grote namen uitgeschakeld. Hij wordt nu 35ste van de wereld en beste Belg. Eerst bewolkt met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ik dacht, ik ga ervoor zorgen dat hij goed wakker wordt. En dan helpt een beetje Paul Simon altijd met You Can Call Me Al. We hadden het over geuren die je gelukkig maken, die je heel graag ruikt. Er is hier al van alles voorbij gekomen hoor. Van de geur van nieuwe auto tot de geur als het net geregend heeft. Dorien de Wandel die stuurt ook nog kerstgeur. Dat is ook eentje die ik wel snap. Maar één die vaak voorbij kwam en die ik misschien niet helemaal snap, die komt onder andere van Martien Bernaerts. Martien, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Goedemorgen. Welke geur ruik jij graag?
1: Benzine.
0: De geur van benzine, Martien.
1: Ja, als je aan het tanken bent, ik hang altijd met mijn neus daarboven.
0: Maar je moet de radio even afzetten, want er komt een soort van echo op dit moment. Dus, ja, dus als jij gaat tanken, vind je dat eigenlijk leuk om de geur van het tankstation daar dan?
1: Ja, absoluut. Echt boven de tank gaan hangen.
0: Malen,
1: dat die gassen eruit komen aanzalig.
0: Word je daar high van? Heeft dat een effect op een mens?
1: Of... Nee, high niet echt. Nee, maar...
0: Ja, lekkere geur. Oké, ja, je bent duidelijk niet de enige, want er stuurde nog iemand dat. Alain Mertens, die zei ook meteen benzine. Heerlijke geur. Kijk, ik ga de volgende keer nog eens extra proberen te ruiken, maar ik snap het voorlopig nog niet, Martien. Moet er nog getankt worden vandaag? Of,
1: Wij hebben hem juist volgegooid, want wij zijn onderweg naar Davenstem.
0: Ah, dus je hebt al even gesnoven.
1: Ja. Ik ben al gesnoven.
0: Goed, dan kan de zaterdag beginnen, hè.
2: In de auto. Tijdens het koken.
3: Mamma mia, mamma mia.
2: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
4: Dit is de allereerste keer.
5: Volgende week mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio Bene Meezingers 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max en warm je stem alvast op.
5: Luister en zing mee.
2: Radio Bene Meezingers 500.
5: Vanaf maandag de hele week
6: Radio Bene.
5: Op Radio Bene.
7: Ruik je dat? Pure verdienmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Ik heb zin in...
9: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
11: Oki, taco doki.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Radio 2.
2: Radio 2.
0: Zeg, intussen blijft dat verlengde weekend maar doorgaan natuurlijk. Er blijft geen einde aan te komen en dat is zo zalig, hè? Laat mij eens weten. Wat ga jij vandaag nog doen? Wat zijn de plannen? En als je het eigenlijk nog niet zo goed weet, dan is dat ook niet erg. Want dan krijg je van mij zometeen een tip om iets te gaan doen bij jou in de buurt.

0: Nog zo'n klassieker uit de jaren 90. Fool's Garden. En de heerlijke Lemon Tree. Als je naar buiten kijkt, dan heb je het misschien al wel gemerkt. Het is een iets minder mooie dag dan gisteren. Maar dat was dan ook wat overdreven misschien. Vandaag meer wolken, met zeker in de namiddag kans op regen en onweer en zo'n 22 graden. Maar dan nog hoeft dat je niet tegen te houden om iets leuks te gaan doen vandaag.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Nog een leuke tip? Jawel, vandaag en morgen kan je weer binnenkijken bij kunstenaars tijdens Atelier in Beeld. Waarbij meer dan 2500 kunstenaars hun werkplek openstellen voor publiek. In Leuven doen bijvoorbeeld 27 kunstenaars ateliers mee. En ook in Dilbeek kan je bij heel wat kunstenaars binnen gaan kijken. Op atelierinbeeld.be vind je daar dan ook nog eens een handige kaart. En zie je waar je overal in Vlaanderen en Brussel welkom bent.
2: Oh,

0: dat wil ik wel eens weten. Enfin, nu moet ik echt wel door. Want dan ben ik hier zitten wachten. Ja, goed. Misschien zie ik u straks. Hè. Doei, dag.
1: Of dat ik graag een plantje of een bloemetje heb. Zeker wel. Wie heeft dat niet graag? Er zijn toch weinig mensen die het niet leuk vinden om bloemen in huis te hebben. Maar het allermooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb... ik denk eerlijk gezegd dat dat een fotoshoot is. Ja. Een hele tijd geleden, toen ik jarig was, heb ik dat gekregen. Fotoshoot niet alleen van mezelf, maar ook van mijn gezin. Van mijn kinderen dus en van mijn lief. Om foto's van ons te hebben. En ja, dat was echt een supermooi aandenken. Was ik heel blij mee. Wat is het mooiste cadeau dat jij ooit gekregen hebt? Dat mag je ook laten weten. Hè? Iets dat je nooit zal vergeten. Je weet het intussen in de Radio 2-app.

0: Wat doet jou glimlachen? Wat is het mooiste cadeau dat jij ooit gekregen hebt? Dat is de vraag vandaag. Heel veel mensen die reageren. De kinderen natuurlijk. Frankie van Durmen die zegt, mijn dochter Natasha was het mooiste cadeau dat ik ooit kreeg. En ook Mark Dazeleer zegt, de kinderen, het mooiste cadeau. Dat is wel zo natuurlijk. Hè? Maar denk eens verder, iets anders dat je nooit zal vergeten. Mag je laten weten in de Radio 2-app.
1: Ik ben Nathalie, Fintrobankier. Mijn tip, kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
2: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
3: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, zometeen mag weerman David de Heenau vertellen hoeveel regen en waar er precies regen zal vallen vandaag. En ik ga de zaterdag nog mooier maken met Sandra Kim en J'aime la vie.
7: Elke dag.
8: Goedemorgen, 14 Nieuws met Sophie van der Donkt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar een natuurbrand uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is, maar er waren in elk geval geen schietoefeningen aan de gang, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman. Ze vraagt om voorlopig niet in het gebied te gaan wandelen.
9: Het is wel zo dat bij Code Oranje er wel wandelaars op het terrein mogen. Maar we raden ook wel aan om eigenlijk nu niet te gaan wandelen in het natuurgebied. Het is veel te broos. Dus we doen eigenlijk ook wel een oproep om nu op dit moment, zeker nu het zo droog is, niet te gaan wandelen in het bos.
8: De brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opflakkert. De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. President Trump had daar al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 15% naar 25%. Volgens Trump komt de EU de afspraken uit de handelsovereenkomst met de VS niet na, maar Europa ontkent dat. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks was met zijn 21 jaar wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000-toernooi. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
10: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
8: Een bewolkte start met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
11: Maatkasten Online.
12: Radio 2, wat een weekend.
2: Sharon Slegers.

0: Goedemorgen, hopelijk nog heel hard aan het genieten van het verlengde weekend. Of dat nu aan zee is, in de Ardennen of gewoon thuis, pak het ervan, zou ik zo zeggen. En ontbijten, dat kan je dan straks samen doen met Ruben en met Ben Segers tijdens de Radio 2 Weekwatcher. Ben is Weekwatcher van dienst en die stuurde daarnet al een voiceberichtje. Hij vroeg ons, wat is het allermooiste cadeau dat je ooit gekregen hebt? Voor mij is dat een fotoshoot van mij en mijn gezin. Dat zijn herinneringen natuurlijk en mooie dingen die je dan voor altijd hebt. Dus dat is wel heel tof en dat was ook gewoon een heel leuk moment, die fotoshoot. Maar wat is dat voor jou? Carlos Bouters die stuurde een berichtje in de Radio 2-app met, denk ik voor velen wel, een herkenbaar iets. Carlos woont in Horebeke en zegt, het mooiste cadeau is dat voor Vaderdag mijn zoon mijn oude koersfiets volledig had gerestaureerd. En voor Patrick Bijn was dat zijn bromfiets die hij gekregen heeft op zijn 16e verjaardag. Zo die eerste bromfiets waar je dan met de vrienden op gaat rondchasen en veel te snel rijden en stoer doen en uitpakken bij de meisjes en dat soort dingen. Ja, heel herkenbaar natuurlijk. Dat kan ik helemaal, inbeelden. Maar er kwam ook een berichtje binnen van Chris de Bakker uit Merchtem. Chris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allermooiste cadeau voor jou, wat was dat?
1: Het allermooiste cadeau was dit jaar het bezoek van mijn dochter in Portugal.
0: Oké.
1: Okay. Het zit daar namelijk zo, ik woon deeltijds in Portugal.
0: Ja.
1: En de wintermaanden van januari tot maart en september tot november ben ik zeker en vast zonder problemen ginder. Maar nu, dit jaar, dan belt mijn dochter mij. Nee, ze stuurt mij een sms'je. Eind februari. Ik zou graag afkomen, maar ik vind geen vlucht meer.
0: Oké.
1: Okay. Meent jij dat? Ja, dan zegt ze. Zeg, wacht een keer. Jij geen vluchten meer vinden? Zal ik wel een vinden? En inderdaad, ze is dus die laatste week dat ik kinder was, is ze afgekomen en wij zijn samen terug naar België gekomen.
0: Ja, en dat was eigenlijk onverwacht, hè, dat ze dan er was.
1: Het
0: dus,
1: was totaal onverwacht.
0: Ja.
1: Ik had het nooit op gedacht, want ja, kom, Portugal is toch bijna 3 uur vliegen. Ze had dan geen directe vlucht. Ze moest in het varen overstappen. Ze heeft dan daar de trein genomen naar Monte Gordo, waar ik woon. Maar het was super. Daar kan je geen prijs op zetten. Daar kan je met niks vergelijken. Dat kun je niet zeggen wat dat met iemand
0: doet. Nee, dat is heerlijk natuurlijk. Dat is gewoon lekker quality time tussen moeder en dochter. Ook momenten en herinneringen die je dan maakt die je nooit vergeet. Dat kan ik me inbeelden.
1: Dat klopt. Ja.
0: Wat is dat en meer waard dan welk materiaal cadeau dan ook? Hè?
1: Oh, dat is enorm veel meer waard.
0: Ja.
1: En ik ben natuurlijk ook content en dankbaar dat haar man en haar dochter gezegd hebben, jullie twee verdienen dat.
0: Ja, absoluut.
1: Want hadden
0: zeker
1: zij nu gezegd, de dochter is 14 bijna, als zij gezegd, ja, maar mama, ik heb dat niet graag. Ik weet niet wat. Ja, maar het kan allemaal. Hoor.
0: Het kan zeker, maar dat toont alleen maar hoe graag dat ze jou zien, Chris. Dus dat is geweldig. Hè? Ik hoop dat je daar heel erg van genoten hebt. Ben je op dit moment in Portugal of niet?
1: Nee. We zijn dit moment in België. Maar de connectie met Portugal die is er nog altijd.
0: Ja.
1: Want ik moet zeggen, de sms'jes, de telefoontjes, de berichtjes van de vrienden en de buren, kinderen, ja, dat is ook onbeschrijfelijk.
0: Ja, dat zal wel. Dat kan ik me helemaal inbeelden, dat je daar dan ook een leven hebt natuurlijk. Hè. Zeg Chris, merci om dat met ons te delen. Jouw mooiste cadeau en geniet nog van de zaterdag.
1: Zal ik doen, jullie.

0: Morgen is het exact 40 jaar geleden dat Sandra Kim het Songfestival won met J'aime la vie, hier in de a cappella la versie. En vanavond treedt ze dan ook nog eens op met een jubileumconcert in het casino van Middelkerken. Dik feestweekend voor haar dus.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
10: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
9: VDK Bank.
10: Maak een afspraak op vdkbank.be.
11: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Ik heb zin in...
13: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
15: Oki, taco doki.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Het is bijna moederdag bij Cyparis Excel. Shop nu Lancôme La Viabel 100 ml voor maar 100 euro. Cyparis Excel.
9: Laat ze zien shine. Radio 2.
3: Elke dag telt voor 2.

0: nog eentje dan om het af te leren. We hadden het daarnet over het allermooiste cadeau dat je ooit gekregen hebt. Didier Duik uit Poperingen laat weten. Het mooiste cadeau dat ik ooit kreeg, dat was een kans op een tweede leven. Op 18 jaar een motor van een auto op mijn hoofd gehad. En normaal gezien had ik hier dus niet meer mogen zijn. Ja, dat komt binnen zeg. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Sharon.
0: Wat is het mooiste cadeau dat jij ooit gekregen hebt? Ben ik nu wel nieuwsgierig naar. Is er zoiets?
1: Ik weet nu niet wat het mooiste is, maar wat mij nu te binnen schiet, omdat ik straks ga ontbijten, het meest originele cadeau dat ik heb gekregen, is een bon bij een bakker voor 100 pistolets. Omdat ik eet dat graag. Ik eet graag koffiekoeken en pistolets. Ja. En dat was in nog geen maand had ik dat allemaal opgegeten.
0: Dat is niet waar.
1: Ja. Ik had vroeger een zondags ontbijt of zo. Dat waren 10 pistolets en een koffiekoek. Hè. En dan in de week ook. Ja, geloof dat niet, maar het is zo. Ik ben daar wel wat in geminderd, maar toch. Bakkers die verdienen aan mij.
0: Ja, ik wou net zeggen, hoe garme de mens die na jou komt in de bakker, die heeft geen pistolees meer, denk ik.
1: Waren er genoeg.
0: Maar wel origineel. Allee, goed, dus pistoleetjes. Ik schrijf het op, hè. Als wij ooit samen gaan ontbijten, dat er genoeg pistolees voorzien worden. Dat is al zeker.
1: Absoluut, ja.
0: Wat weer betreft, ja, gisteren, wat een dag. Vandaag zal het iets minder zijn. Want het was gisteren ook wat overdreven, laat ons eerlijk zijn.
1: Ja, het was lokaal meer dan 25 graden. Niet de nukkel, daar was het eronder. Maar een beetje gemengd beeld vandaag. Er zijn afgelopen nacht en nu ook nog een aantal lokale buien. Zit er eentje in de omgeving van Avelgem, Kortrijk, zo dat gepasseerd is. En dat verder trekt ook nog Zuidoost-Antwerpen, noordwesten van Limburg. En ja, dat verdwijnt wel. Dat trekt verder naar het noorden. Dus eigenlijk hebben we een groot deel van de dag dan droog weer. Met een mix van zon en wolken. En nog altijd behoorlijke temperaturen. Aan zee is het wel veel minder warm dan gisteren. Waar we 25 graden of bijna hebben gehad.
0: Ja.
1: Het wordt 18 graden warm. Elders zitten we tussen 22 en 24. Of misschien lokaal nog net 25 graden.
0: Ook nog heel
1: later
0: goed,
1: namiddag.
0: Hè?
1: Ja, dat is nog goed. In de later namiddag en vanavond. Ja, toch wel op meerdere plaatsen regen- of onweersbuien. Lokaal fel, mogelijk met hagel en een aantal windstoten daarbij. En dan in de loop van de nacht weer een beetje, of de latere avond weer wat droger en dan weer wat later wat buien. Morgen starten we met veel bewolking en wat regen, of regen toekoer. En dan in het westen, ja, daar gaat het wel uiteindelijk droger worden. Dat kan wel een poos duren. Daar breekt ook de zon geleidelijk aan door. Later ook elders. Temperaturen morgen rond 18 graden in het binnenland. 18, 19. Aan zee zitten we rond een 17-tal graden. En de komende dagen, dus maandag, ook wel nog een aantal plaatselijke buien. Dinsdag ook. Dan woensdag, donderdag, vrijdag heel vaak droog weer. Wel frisser, hè? Temperaturen die richting 13, 14 graden gaan. Midden van de week en dan eind van de week gaat het weer richting 18 graden. Met vaak zon daarbij, misschien dat er dan weer een regen- of onweersbui opduikt. Maar dat vertel ik volgende week dan.
0: Kijk, en we hebben echt niet te klagen. Hè? We hebben zoveel mooi weer al gehad. Het mag af en toe ook een beetje minder zijn. Dan apprecieer je weer die hoogtepunten. Dat is het belangrijkste, denk ik. Zeg, smakelijk eten zometeen.
1: Met pistolees, hè?
0: Met pistolees, ja.
2: Nee. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Radio 2, wat een weekend.
2: Sharon Slegers.

0: One Republic en I Ain't Worried. Stefan die maakt zich misschien toch een klein beetje zorgen, als ik het zo zie. Die is op dit moment aan het luisteren in Denderleeuw. En hij zegt, regen of niet, wij gaan tussen de buien door toch nog een barbecue doen vandaag. Dat is spannend. Hopelijk hou je het een klein beetje droog, Stefan. Zeg, en als je nu nog een leuk receptje zoekt of zo voor, ik weet niet, een hapje, ga dan zeker eens kijken op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Want onze chef Jelle Beekman, de Messi-chef, heeft daar gezorgd voor een heel leuk receptje. Pinkstos, dat is zo stokbrood met pindakaas, paté en druif. Ik weet het, het klinkt raar, maar dat het lekker is, daar hoef je niet aan te twijfelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: En bij de Pinkstos serveer ik graag een beetje nieuws.
3: Het is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar een natuurbrand uitgebroken. Het is nog niet duidelijk hoe de brand juist ontstaan is, maar volgens de burgemeester waren er geen militaire schietoefeningen aan de gang. De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Dat is een reactie op kritiek van bondskanselier Merz. Hij vindt dat de Amerikanen de oorlog tegen Iran zonder strategie aan het voeren zijn. Vandaag zijn er nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor zijn halve finale in twee sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Op weg naar die halve finale had Bloks een aantal grote namen uitgeschakeld. Hij wordt nu 35ste van de wereld en beste Belg. Eerst bewolkt met kans op enkele buien, daarna opklaringen. Maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen is het dan bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: blijft een lekkere meezinger, dit, hè? Veel heeft de kunst en Suzanne. Wat ga jij nog doen vandaag? Koen Bogaerts die laat weten. Wij gaan deze avond naar I Love the 90s van M&M in de AFAS Dome. Het wordt een dik feestje. En Maggie Sper die gaat dan weer naar Kunst op het Plein in Wommelgem. Ik heb ook al eens bekeken wat er vandaag allemaal te doen is. En je krijgt zometeen van mij een tip.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert.
6: Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed.
6: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
9: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
8: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
9: Waar zie je die giraf daar?
8: Of Zoo Plankendaal.
9: Oh, zo schattig.
8: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
10: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
11: Wow, de grootste schommel van de wereld.
12: En een avonturenparcours.
10: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
13: Bellewaerde!
10: Verkozen tot beste pretpark van België.
14: Mijn tante gaf haar hele leven om anderen een beter leven te geven. En nu ze er niet meer is, doet ze dat nog altijd. Dat is pas een nalatenschap.
15: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
16: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 €. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
17: Radio 2.
5: Radio 2.

0: Een beetje zot zijn doet geen zeer, zeggen ze dan, hè. Seal en Crazy.
1: Radio 2. Als je naar buiten kijkt, dan heb je het misschien al wel gemerkt. Het is een iets minder mooie dag dan gisteren. Maar dat was dan ook wat overdreven misschien. Vandaag meer wolken, met zeker in de namiddag kans op regen en onweer en zo'n 22 graden. Maar dan nog hoeft dat je niet tegen te houden om iets leuks te gaan doen vandaag.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
1: Nog een leuke tip? Jawel, vandaag en morgen kan je weer binnenkijken bij kunstenaars tijdens Atelier in Beeld. Waarbij meer dan 2500 kunstenaars hun werkplek openstellen voor publiek. In Leuven doen bijvoorbeeld 27 kunstenaars ateliers mee. En ook in Dilbeek kan je bij heel wat kunstenaars binnen gaan kijken. Op atelierinbeeld.be vind je daar dan ook nog eens een handige kaart. En zie je waar je overal in Vlaanderen en Brussel welkom bent.

0: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Fijne muziek om mee wakker te worden op deze zaterdag. En nog steeds een verlengd weekend. Vol, maar dan ook vol met plannen als ik zo kijk naar de Radio 2-app. Radio 2. Bij Lydia Wouters bijvoorbeeld, die laat weten, wij kijken uit naar een geweldig feestje vandaag. Want onze oudste kleindochter Lexi, die doet haar vormsel om 1 uur in de kerk van Kampenhout. De champagne staat koud en de barbecue staat klaar. Ja, zo is dat dan, hè. Het is wel de tijd van de vormsels en de communies en de plechten, weet ik veel wat allemaal nog. Anne de Jager, die laat alweer weten, vandaag onze laatste dag stappen van Kevrij naar Valenciennes op weg naar Compostela. Het is ook die tijd van het jaar van de bedevaart, wandelingen en dat soort dingen. En Marleen Hooidonks uit Heusden-Zolder, die stuurde ook een berichtje. Marleen, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Charles.
3: Want jij staat voor een stevige uitdaging binnenkort.
4: Ik mag deelnemen aan de 1000 kilometer Pokémon tegen kanker.
3: Ja.
4: En ik doe de rit mee voor 125 kilometer niet te rijden.
3: Ja.
4: Met de fiets.
3: Je gaat er vandaag voor trainen samen met een vriendin. Beetje fietsen in de omgeving van Sint-Truiden, want dat is inderdaad 125 kilometer. Ik ga er ook eentje meedoen binnenkort, Marleen. Die van mij is die van Wingenen naar Mechelen. En nu hoopte ik dat jij mij een paar tips zou kunnen geven. Maar het is voor jou de eerste keer ook.
4: Voor mij is het de allereerste keer en ik denk dat het vooral heel belangrijk is, Charlotte, dat je op de fiets blijft zitten.
3: Ja.
4: Dat je er niet van afvalt.
3: Dat is zo, dat is zeker zo. Ja, ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt, want ik heb net een nieuwe koersfiets gekocht en ik heb nog nooit met klikpedalen gefietst. Dat is er één met klikpedalen, dus ik ga ook nog een klein beetje moeten oefenen, denk ik. Maar komt allemaal goed. Marleen, iedereen daar, die heeft een verhaal. Iedereen kent wel iemand met kanker. Hoe is dat bij jou?
4: Ja. Ik zit in datzelfde clubje. Jammer genoeg, mijn beste vriendin of een goede vriendin, die heeft borstkanker gehad.
3: Mm-hmm.
4: Een andere vriendin die heeft slokdarmkanker gehad. En ik zal u niet zeggen hoeveel mensen dat ik ken, die ook kanker gehad hebben.
3: Ja.
4: Dus jammer, maar helaas is dat het verhaal dat achter deze rit en ondersteuning zit.
3: Absoluut. Ik moet zeggen, Marleen, ik heb mezelf echt al afgevraagd, ga ik dat überhaupt wel kunnen, 125 kilometer fietsen? Ik heb dat nog nooit gedaan, ben daar ook voor aan het oefenen en zo. Maar tegelijkertijd denk ik, als ik op die fiets zit, dan ga ik gewoon op moeilijke momenten denken, ja, maar er zijn mensen die kanker hebben, die het veel moeilijker hebben, Sharon. Dus je moet doorgaan. Dat sleurt mij erdoor. Is dat voor jou ook zo?
4: Ik denk dat dat de motivatie is.
3: Ja.
4: Ik durfde ook niet nee zeggen toen ze het aan mij gevraagd hebben. Al die mensen die met zoveel plezier in zitten. Het is eigenlijk heel mooi dat ik mag deelnemen. En ik denk ook wel dat dat de beste motivatie is om mee te rijden.
3: Ja, absoluut. Ik heb mij dan ook nog eens geregeld, omdat dat gebeurt dan na een ochtendshow, want ik heb hier dat weekend een ochtendshow, dus ik ga daarna ook nog eens 125 kilometer fietsen. Maar het gaat, met alle plezier, met de glimlach ga ik afzien daar en ga ik dat echt graag doen en luisteren naar de verhalen van mensen die te maken hebben met kanker op de een of andere manier. En daar doe ik het tenslotte voor. Ik hoop dat het droog blijft, Marleen.
4: Ik hoop dat we wind mee kunnen rijden, dat het droog blijft, dat de zon schijnt en voor de rest heb ik eigenlijk geen wensen.
3: Ja, en vandaag ook, hè, tijdens de training.
4: Ja.
3: Maar misschien toch voor de zekerheid een regenjasje meenemen of zo. Dat kan geen kwaad, denk ik.
4: En dat zie ik erop.
3: Zeg, heel veel plezier vandaag. Goed trainen.
4: Dank je.
3: En wie weet zien we elkaar toch op die 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Zou ik heel fijn vinden. Dag, hè.
4: Heel fijn en heel veel succes voor iedereen.
1: Radio 2, wat een weekend.
5: Sharon Slegers.

0: Justin Bieber. Toen hij nog een klein Justin Bieberke was met een beetje babyvet en dat soort dingen. En baby. Dat was heel fijn opstaan deze ochtend.
1: Vanavond op VRT1.
2: Het zit wel in mijn aard om dingen te benoemen, maar de flapuit is maar later gekomen.
3: En ook daar, Maaike, zijn beelden van.
4: Kan jij algemeen Nederlands?
5: Naar verluidt met DT.
1: Op VRT1 is flapuit Maaike Kafmeijer op bezoek in Daar zijn beelden van. Op VRT Canvas, in Trigger Point, begint er een nieuw seizoen vol explosieven. En op VRT Max staat de bom elke dag op barsten in Knok of 3. Veel kijkplezier.
6: Sommige muziek hoor je niet, die voel je. Het meesterwerk van Karl Orff. Een beleving die je nooit meer loslaat. Carmina Burana. Een groot symfonisch orkest, een indrukwekkend volwassenenkoor, een 35-koppig kinderkoor en 3 solisten onder leiding van Paul Dinewit. Dit voorjaar in Antwerpen, Gent en Brussel. Tickets via musichall.be, samen met Radio 2.
7: Tom & Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom & Co, voor onze familie is niks te veel.
8: Brico, Brico City.
9: En Brico Planet zijn jarig.
8: Al onze winkels zijn nu zondag open.
9: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
8: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Kopen elektrische tweedehandswagen zonder tweede rangsboten. Check eerst de CarPass met SOH-rapport over de staat van de batterij en nog veel meer. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpass.be. Knaldi!
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knalwieprijs van maar €3,39.
12: Check, check, check. Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
14: Elke dag, telk voor 2. BRT Radio 2.
15: Het is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Tocht. Er is de hele nacht nageblust op het militair domein in Beverlo. De Amerikanen gaan 5000 militairen weghalen uit Duitsland. En tennisser Alexander Bloks strandt in de halve finales van het toernooi in Madrid. Op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar brand uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is. Het lijkt op een natuurbrand. Er waren in elk geval geen schietoefeningen aan de gang, zegt de burgemeester. De brandweer heeft het domein vannacht goed in de gaten gehouden, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
16: Er is de hele nacht nu controle geweest door de brandweer. Er zijn telkens nog wel wat opflakkeringen gekomen. Maar dan heeft men de bosbrandwagens ingezet. Dat zijn eigenlijk 4x4 wagens die echt op het terrein gaan om dan onmiddellijk te blussen. De brand wordt goed in het oog gehouden door drone-camerabeelden, warmtecamerabeelden. Maar alles is eigenlijk onder controle.
15: Transportbedrijven zijn de voorbije maand vaker het slachtoffer geworden van brandstofdiefstal. Dat meldt het laatste nieuws. In april werd naar schatting al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. Door de oorlog in het Midden-Oosten is diesel een stuk duurder geworden. Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
17: Uit een rondvraag bij onze leden blijkt dat alleen al in de maand april 1 op de 5 transportbedrijven slachtoffer werd van dieseldiefstal. En dat er zo toch wel gemakkelijk meer dan 10.000 liter diesel eigenlijk gestolen wordt. Men boort openingen in die dieseltanks, men legt daar slangen in en men pompt dan eigenlijk de diesel uit in vaten. En men vervoert die dan om, denk ik, op de zwarte markt te verkopen.
15: De federale politie op de luchthaven in Zaventem moet versterking krijgen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Deze week was er een steekincident tussen 2 daklozen. Ze gingen elkaar te lijf met een mes en 1 van hen raakte zwaar gewond. Het incident toont volgens Diependalen opnieuw aan dat de veiligheid op de luchthaven beter kan.
18: Wij maken ons in elk geval al langer zorgen over inderdaad de veiligheid van de luchthaven en om meerdere redenen. We hebben bijvoorbeeld de onderbezetting van heel wat diensten die zorgen voor heel wat lange wachtrijden bij passagiers van buiten de Europese Unie die toekomen. Maar nu ook dit er nog een keer bovenop. Er moet een algeheel plan komen om de veiligheidssituatie en eigenlijk de betrokkenheid van de federale politie op de luchthaven te vergroten.
15: De Verenigde Staten gaan 5000 Amerikaanse soldaten weghalen uit Duitsland. De Amerikaanse president Trump heeft daar al vaker mee gedreigd, maar nu lijkt het ernst. Wellicht heeft het te maken met uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran, zegt correspondent Gim Balduk.
19: De bondskanselier Merz heeft bij een bezoek aan een school vrij kritisch uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump. Ogenschijnlijk ook op een manier dat hij dacht dat dit niet voor de publieke media zichtbaar was. En Merz heeft gezegd dat wat hem betreft de Iraniërs sterker zijn dan verwacht. En dat de Iraniërs zelfs de hele Amerikaanse natie heeft vernederd. Vrij stevige woorden. En daarvan kun je ook voorstellen dat Trump daar vrij veel op reageert.
15: Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 15% naar 25%. Volgens Trump komt de EU de handelsafspraken met de VS niet na, maar Europa ontkent dat. Acteurs die gecreëerd zijn met artificiële intelligentie kunnen geen Oscar winnen. De Academy, die de filmprijzen uitreikt, heeft een aantal regels aangepast of verduidelijkt, onder meer dus rond het gebruik van AI. Alleen echte mensen komen in aanmerking voor een Oscar en dat geldt ook voor scenario-schrijvers. Sporttennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-5. Bloks was met zijn 21 jaar wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000-toernooi. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
20: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
15: In het mannenvolleybal heeft Mazeik de eerste wedstrijd van de titelfinale gewonnen. In en tegen Roeselare werd het 1-3. Dinsdag is de tweede wedstrijd. De ploeg die als eerste 3 keer kan winnen is landskampioen. Aan de droogte komt een einde vandaag. Deze voormiddag al kans op enkele buien, daarna opklaringen. Maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Vooraan in het nieuws de brand op het militair domein in Leopoldsburg. Er waren vannacht nog opflakkeringen, maar de brandweer kon die snel blussen. Alles wordt nu in de gaten gehouden met drones. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Radio 2. Radio 2 Weekwatchers.
22: Ruben van Gucht.
23: Elke dag telt voor 2.
24: Het is zaterdagochtend, tijd voor koffie en pistolet. Al 11 jaar lang zijn wij er op Radio RT.

0: Vrienden en vriendinnen, een hele goede morgen. Radio 2 Weekwatchers zetten opnieuw de bloemetjes buiten. Letterlijk en figuurlijk, want vanochtend zijn wij te gast op de Floraliën in Gent. En ik mag opnieuw een schoon boeket aan gasten ontvangen. Om te beginnen, een ferme Weekwatcher met een al even ferm campus accent. Hij is een acteur, een muzikant, een theatermaker. Maakt graag reclame over saus. Alleen dat al verdient een groot applaus. Goedemorgen, Ben Segers. Uiteraard is er ook muziek en vanochtend worden wij in de watten gelegd door iemand die alles weet over de bloemetjes en de bijtjes, want binnenkort wordt hij opnieuw vader. Goedemorgen, Tom Dice. En zoals iedere week is er iemand die ons nauwlettend in de gaten houdt om dan een bloemlezing te geven van de vele hoogtepunten en soms ook de dieptepunten van de show. Onze watcher van de Weekwatchers, Joost van Hifte. Geen viooltjes in ons boeket, wel bas, percussie en piano. Dat is de Weekwatchers Band. Graag een geweldig applaus voor David Pieffoor, Jan-Chris Vinken, Pieter van Malderen en Cato.
1: Olé, Radio 2, Weekwatchers bij Radio 2.
0: Let's go. Dag Ben Segers, welkom.
2: Dag Ruben.
0: Alles opzetten, jongen.
2: Alles opzetten.
0: Dat is gevaarlijk, soms.
2: Ik ben helemaal in shape.
0: De meeste mensen weten het misschien niet, maar dit is een thuismatch voor jou.
2: Ja.
0: Ja, wij associëren jou altijd maar weer met die campen, maar je woont al jaar en dag in Gent.
2: In Mariakirke bij Gent. Fijn, de groene rand van Gent.
0: De campen verlaten.
2: Ja, jong. Maar al heel lang, hè.
0: Vaandelvlucht.
2: Vaandelvlucht, Ruben. Ik ben er al meer dan 30 jaar weg, hè.
0: Oké. Gent heeft dus weinig geheimen voor jou. Maar jij hebt misschien nog wel geheimen voor ons. Geen enkel probleem. Wij gaan jou de komende 2 uur natuurlijk beter leren kennen. En we vliegen er meteen in, beste Ben, met een snel rondje vragen. 1 minuut.
2: Oké.
0: Een klokje loopt. Okay. Zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden.
2: Oei.
0: Here we go. Voor welke rol zeg jij onmiddellijk ja?
2: Godverdomme.
0: Sneller.
2: Pastoor.
0: Oké. Welke rol heb je ooit geweigerd?
2: Geen in ene, denk.
0: Oké. Stel, je bent terug 18 jaar. Welk advies zou je je 18-jarige zelf geven?
2: Rustig blijven, Ben.
0: Oké. Welke vraag ben je beu ondertussen?
2: Zeg het maar in het campus.
0: Oké. Welke vraag heb je nog nooit gekregen, maar zou je graag wel eens willen krijgen?
2: Ben, wil je meegaan met mij?
0: Ben, wil je meegaan met mij?
2: Oh, Ruben.
0: Ja, kom. Wij zijn weg. Dag iedereen. Wat mag er op jouw grafschrift staan?
2: Grafschrift? Belgisch acteur.
0: Een gewoon Belgisch acteur.
2: Ja.
0: Een uitzonderlijk Belgisch acteur wil ik daarvan
2: maken. Oh, la la.
0: Welk misverstand heerst er over jou, Ben?
2: Oh, dat is moeilijk. Dat het maar te grappig is of zo.
0: Ah, ja. Dat mag ook gewoon. En we gaan naar het einde van die klok. Ik had nog wel een aantal vragen. Maar dat waren ze voorlopig.
2: Oké.
0: Voorlopig.
2: Dank u wel.
0: Deze ochtend draait er natuurlijk altijd om 1 belangrijke vraag, beste Ben. En die schuilt onder deze rode knop. En je mag die al eens even testen of hij wel werkt vandaag.
2: Mag ik die al eens beroeren?
0: Toucheer hem maar eens.
2: Oh my.
0: En je mag hem ook induwen.
2: Nu?
0: Ja, doe maar.
1: Je mag me alles vragen.
0: Het blijft een geweldig nummer.
2: My Flip Robrecht.
0: Dat is zo, dat magie. Is,
2: ja.
0: Elke zaterdag, beste Ben, krijgt mijn gast 1 keer de kans om mij een pittige, straffe, opvallende vraag te stellen.
2: Ja.
0: Waar wij zomaar eens mee in de boekjes zouden kunnen geraken. Dat gebeurt hier wel eens natuurlijk.
2: Tuurlijk.
0: Het enige wat je dus moet doen, is die rode knop indrukken. 1 kans krijg je tot 10 uur en je mag die indrukken wanneer je wil.
2: En wat moet ik hier dan doen? Drukken?
0: Drukken, hè. Dus drukken is dat. Hè.
2: Dat is drukken.
0: Dat heet drukken.
2: Okay.
0: En dan mag je mij een vraag stellen.
2: En mag je dan een vraag stellen?
0: Eender welke vraag.
2: Over wat?
0: Over van alles.
2: Over het leven?
0: Ja, over het leven.
2: Aan
0: wat
2: u?
0: Je aan
2: de mensen?
0: Wil vragen. Ah, nee, aan de mensen niet. Het is aan mij.
2: Het is aan u.
0: Ja, maar als je die knop indrukt, mogen wij ook 1 vraag terugstellen aan jou. Die wordt bepaald door de luisteraar. De luisteraar mag nu al via de app van Radio 2 de vraag aan het adres van Ben Segers insturen. Het mag een opvallende vraag zijn, het mag een pittige vraag zijn, whatever. Is dat allemaal duidelijk? Min of meer?
2: Min of meer?
0: Ik leg het nog een paar keer uit.
2: Oké.
0: Mocht het zijn dat je de knop toch niet indrukt, dan heb je een tegenprestatie aan je broek aan het eind van de show. Stel je wil vluchten, dat kan niet in deze show.
2: Vluchten kan niet.
0: Voilà, dat waren een paar protocollen. Het is tijd voor iets anders. Ben jij ooit in Oslo geweest?
2: Oslo?
0: Noorwegen.
2: Nooit.
0: Nee, geen enkel probleem. Daar neemt onze muzikale gast ons even mee naartoe. Naar Oslo.
2: Alright.
0: 16 jaar geleden. Toen stond hij daar op dat grote podium om ons land te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Ja. Alleen met zijn gitaar vanochtend samen met mijn Weekwatchers Band. Me and My Guitar. Graag een groot applaus voor Tom Dice.

0: Het blijft een prachtig nummer en het blijft een prachtige zanger. Tom Dice, Me and My Guitar. En over die gitaren valt straks nog wel het een en het ander te vertellen. Lieve Ben Segers, wat vind je van mijn outfit?
1: Prachtig.
0: Ja, is in orde, hè?
1: Het is gestreken, het is prachtig. Uw schoenen zijn ook heel oogverblindend benauwd.
0: Ja, lakeetjes, hè?
1: Laké. Ja.
0: Het heeft allemaal een reden en die wordt straks ook wel duidelijk. Ik sta hier niet zomaar in deze outfit voor de mensen die naar televisie aan het kijken zijn. Denken, wat staat er daar als een aangeklede aap te doen? Nee, dat wordt straks allemaal wel duidelijk.
1: Okay.
0: Ben jij gevoelig voor kritiek? Lees jij wel eens recensies van programma's of producties?
1: Nee, niet meer.
0: Dat is dan
1: vroeger
0: heel
1: wel.
0: Goed.
1: Ja, okay.
0: Vanochtend is er helaas geen ontsnappen aan. We hebben een recensent in eigen rangen. Ja. Real life bij ons. De man die jou in de gaten gaat houden.
1: Oei, oei.
0: Onze watcher van de week, watchers. Goedemorgen, Joost van Ifte.
2: Dankjewel.
0: Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom Joost, het is bijzonder lang geleden.
2: Ja, het is lang geleden, ja, dank u. Maar ja, ik ben ook heel duur natuurlijk.
0: Dat is zo. Wij weten dat, want wij moeten de facturen betalen.
1: Frank Meer,
2: ja.
0: Wat vind je van de locatie?
2: De locatie is fantastisch. Nu moet ik eerlijk zeggen, ik heb blijkbaar een briefing gemist. Ik heb er 6 smokings liggen thuis. En blijkbaar hebben we allemaal zo'n soort van fout kostuum aan vandaag. Ik wist dat niet.
0: Ik geloof er geen fluit van.
2: Ja, maar ja, de locatie is prachtig. Wel zeggen, was er juist een klein beetje gênant. Het is zo'n beetje een familiemoment. Het was leuk voor hier komen. De geur van Petri Goor. Zo de eerste regendrup, dat kende je niet.
0: Ja, wel. Dat is de geur die vrijkomt.
2: Ja, dus ja, ik zag je zo kijken, Ben. Ja. Dat is de eerste geur van...
1: Van de lente.
2: Van de regen.
0: Nee, van die regen die lange...
1: Ah, die geur. Ja.
2: Petri Goor.
1: Ah, oké.
2: Ik heb het ook opgezocht.
1: Oké. Okay.
2: En dan is mij vandaag opgevallen dat Ben niet goed wist. Drukken kan ook iets anders zijn. Hè. Voilà, dan kan ik goed gaan scheiden zijn. Maar het is ook soms gewoon duwen op de knop. Het was een gênant momentje van de morgen. Ik was hier, ik dacht, ik pak mijn familie mee naar de Ferrari.
0: Mooi.
2: En heel een bloemetje geplukt vandaag, jongen.
0: No further questions. Ja.
2: En die lakeerschoen, daar zoek je echt voor onder de rok naar de foefjes te kunnen kijken. Dat was vroeger zo. Daar heb ik zo'n spiegelschoentjes. Kijk eens. In de carré. Ja, dat. Maarten. Maar het was een beetje gênant. Ik stond hier te kijken. Dacht, ik pak van eerst mijn schoonmoeder mee en mijn vrouw. Heel een bazaar.
0: Okay.
2: Ja, en wij stonden te kijken naar een grote, mooie bloem. En... kom zo'n klein manneke naast mij en zegt die kleine, is dat de geur? Is dat zo die stinkende reuze arendskalk?
0: Ja.
2: Want dat ruikt naar rotte eieren en vert vlees. Ja. Want dat was de pamper van mijn schoonmoeder die vol was.
0: Ja, okay. Dat is een ander paar mouwen.
2: Maar voor de rest, ik kijk er nog naar uit.
0: Ja, waar ga je allemaal op letten? Waar kan Ben punten mee scoren?
2: Heel moeilijk, want ik ben een grote fan. Ik vind het echt een ongelooflijke, innemende toffe
0: man. Dat is zo.
2: Maar wat ik niet wist, voor mij was dat de Campen all the way, maar die woont hier in Mariakerk achter de Noek.
0: Blijkbaar.
2: Dus heb ik toch iets voorbereid, Ben. Samen met mijn vriendin daar van de socialisten. Deze keer... een paar Gentse woorden. Ken je oude Gentse woorden of ken je dat niet?
1: Goh, ik vind dat wel een heerlijk dialect.
2: Leuk, hè? Ja. Slijkenstijker, ken je dan? Slijkenstijker. Moet ik zo mee schieven muilen?
1: Uflaat.
2: Dat is een beetje een Emil Goelenmuil. Een slijkenstijker. Dat is de portemonnee.
0: Allee.
1: Ja. Ah, ja, dat heb ik wel geweten.
2: Een dekoveetje, ken dan?
1: Dekoveetje,
2: dat is over je naaiwerklos te pietsen.
1: Zo'n haak.
2: En hier voor jou, bestaat echt een pruitenkoeler.
0: Een pruitenkoeler? Hoeveel kost dat?
2: Ja, dat is te zien hoe breed dat is. Dat is een Ardennendorpel, dat is echt waar. Het is vrouwen zaten vroeger, de man ging
1: buiten. Een dorpel?
2: Ja, de man ging buiten op bankje gaan zitten. En als de vrouw het af was gedaan, want zo hoort dat ook. Van
1: is op
2: een
1: dorpel.
2: En dan ging de vrouw achteraf gaan bijzitten op de dorpel. En dat was een pruitenkoeler.
0: Voilà, en daarmee zijn wij helemaal mee in het Gentse dialect.
2: Hij is weer een pruitenopwarmer, maar een pruitenopwarmer. Tot straks één dag.
0: Zoek naar goede woorden een plekje. We horen jou graag straks terug, Joost van Ifte.
3: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
4: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
5: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
4: Goedemorgen, Maxime.
6: Doe jij dagcrèmpjes?
4: Ja, dagcrèmpje.
6: Ah,
4: ja,
6: een avondcrèmpje ook.
5: Zie je wel, mooi glow heb je.
6: Heel
5: dat is waar, hè.
4: Siska Scooters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
7: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
8: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
9: Goedemorgen.
10: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
9: Waarom?
10: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
11: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
12: Slim naar Antwerpen presenteert...
13: De Wegwijzer.
12: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route.
9: Dan zegt onze wegwijzer...
14: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
9: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
15: Vrouw Wies.
16: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
17: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
18: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
19: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
18: Maar dank u.
17: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
20: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
17: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
21: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
22: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
23: Grando, Grando, Grando.
24: Elke dag telt voor twee.

0: Een one-hit wonder uit de jaren 80 en een favorietje van Ben Segers. Words.
1: Hoe weet jij dat?
0: Ik weet alles.
1: Jij weet veel.
0: Alles ja,
1: dat
0: weet
1: is wel
0: ik.
1: Goeie. Ja, dat is mijn jeugd.
0: Voilà, van F.R. David. Ja, hè?
1: Ja.
0: Je mag dus die rode knop indrukken. Tot 10 uur, wanneer je maar wil, wanneer de vraag binnengecijpeld is.
1: Aha.
0: Laat je gaan, zou ik zeggen.
1: Ja. Okay.
0: We zitten gezellig op het vierjaarlijkse bloemen- en plantenfestival Floraliën in Gent. Nog tot en met 10 mei, Ben, kan je hier verdwalen in de kleurrijke bloemen- en plantenpracht. En je kan komen kijken naar nationale en internationale kwekers, sierteelers, floristen, enfin, noem iets dat met bloemen en planten te maken heeft. En je moet hier zijn. Heb jij groene vingers, Ben?
1: Niet echt.
0: Niet echt?
1: Nee.
0: Dus je kan hier geen fluit komen doen.
1: Of
0: je koopt wel eens graag een bloemetje?
1: Ja, maar te weinig. Hè.
0: Ah, ja.
1: Ik koop te weinig bloemen.
0: Allee, zeg.
1: De madame.
0: Ja, dan moet je daar werken.
1: Maar ik doe dat wel bij momenten, maar te weinig.
0: Kan je punten mee scoren, nogthans?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Ik denk dat ik weet waarom Lenny het heft zelf in handen neemt.
1: Aha.
0: Want je bent blijkbaar niet altijd de grootste held geweest in dus bloemen cadeau geven.
2: Toen Ben en ik pas samen waren, toen gaf hij mij altijd een beetje bizarre cadeautjes. Ik kreeg soms cadeautjes uit de souvenirshop van het Dino Museum. Of wat hij ook vaak deed, was mij bloemen geven van het naftestation langs de autostrade. Dat hij bijvoorbeeld
1: niet waar,
2: een verjaardag vergeten was en dan op de laatste knip nog een boeketje kopen in het naftestation. Ja, ondertussen heeft hij wel geleerd, maar die eerste rode rozen van de naftestations, die ga ik toch niet snel vergeten.
0: Ja, wat ben je een meester romanticus?
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar ja, ik wil dat toch even heel kort verduidelijken.
0: Wil je dat nuanceren?
1: Mag dat? Ja,
0: zeker,
1: kleine nuance aanbrengen. Moederdag, wanneer is dat?
0: Dat hangt er vanaf in welke provincie.
1: Ah, daar zijn we al. 15 augustus is dat voor mij. En bij Lenny is dat 10 of 11 mei of zo, binnenkort. En ik was die 11e mei vergeten, of de 10e mei vergeten. Dus ik heb het recht gezet op de 15e augustus, maar er was geen winkel open.
0: All right.
1: De bloemen, daar had ik niet aan gedacht. Dus ik was met mijn zoon naar de Atomium geweest, naar Mini Europa.
0: Klopt.
1: Ik heb in die shop iets gekocht voor haar.
0: Ja, het was overmacht.
1: Dat is zo van die Chinese bro.
0: Eigenlijk.
1: Ja, het was overmacht.
0: Ik begrijp het.
1: Voilà.
0: Maar ik kan het jou ook niet kwalijk nemen, Ben. Ik weet waarom jij vroeger bloemen kocht voor Lenny bij een tankstation. Dat was eigenlijk om haar terug te pakken voor deze gebeurtenis.
2: Ik ben zo iemand die niet altijd mijn restjes in de frigo wegdoet. Zo van flessen die daar nog half leeg staan. En zo restjes eten. Soms durf ik dat wel een keer laten staan. En de eerste keer dat dus Ben bij mij bleef slapen, in de ochtend had hij heel veel dorst. Hij rende naar de frigo en hij nam daar zo'n fles druivensap. En hij begon daarvan te drinken. En ineens had hij zo een hele schimmelbel in zijn mond. Dus ik had niet direct een goede reputatie.
0: Ja, goedemorgen. Smakelijk.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hallo, zeg. Wie doet vandaag het keuken?
1: Zo'n draap schimmel in mijn mond.
0: Wie doet vandaag het keukenmanagement ten huize, Segers?
1: Dat doen we een beetje samen, denk ik.
0: Oké, ja. Genoeg over schimmels. We focussen ons vanochtend natuurlijk volledig op de bloemen en de planten. En vooral ook op jou, Ben. Ik wil jou heel graag in de bloemetjes zetten. Want je bent natuurlijk een te vieren acteur. Ben je daar zelf ook bewust van de indrukwekkende, ja, het indrukwekkende palmares dat je ondertussen hebt opgebouwd?
1: Goh, maar ik ben nog zo jong.
0: Ja, maar toch, er ligt al zoveel achter je.
1: Ja.
0: Ik zal eens beginnen opsommen. Het grote publiek kent je natuurlijk van reeksen als Wat Als, Loslopend Wild, De Zonen van Van As, Droge Voeding Kassa 4, Safety First, Ouch, en ik kan zo nog wel even doorgaan. Wat is de favoriet voor Ben Segers van al die titels?
1: Van al die titels? Goh, ja, dat is heel moeilijk.
0: Is het zoals kiezen tussen je kinderen?
1: Ja, dat is moeilijk, hè. Nee, ik wil geen afbreuk doen aan andere dingen. Ik heb alles heel graag gedaan.
0: Ben, we hebben ons deze week wat verdiept in jouw leven, in jouw carrière. We hebben met heel veel collega's van jou gebeld. En als er één ding duidelijk is, dan is het dat jij gevierd moet worden. Dit zijn de woorden van jouw goede vriend en collega Axel Dazeleren.
3: We kennen de Oscars en dichterbij huis de Ensors. En dat zijn prijzen, appreciaties voor acteerprestaties. Maar ik vind dat er een apart segment zou moeten komen voor humor. Met andere woorden, dat we de prijs uitreiken voor het beste humorprogramma, de beste humoracteur en of actrice, de beste cartoon, noem maar op. En ja, de eerste lifetime achievement zou moeten uitgereikt worden naar Ben Segers.
0: Ben, voel je hem al stil aankomen? Waarom ik hier zo sta vandaag?
1: Ah, oké. Okay.
0: Begint de Frank
1: stilaan. Is het daarom?
0: Het is daarom. Wij vinden dat jij gevierd moet worden. Je krijgt een nieuwe kans om dingen te winnen. Want je dacht misschien dat je deze ochtend gewoon bij de Radio 2 Weekwatch te gast was.
1: Het, ja.
0: Maar nee hoor. Je bent in feite te gast bij de Radio 2 Oscar-uitreiking. En dat gaat uiteraard gepaard met deze geweldige tune. Goedemorgen, dames en heren. Van harte welkom bij de Radio 2 Oscars. Geweldig om hier vanochtend samen te zijn op deze bijzondere plek, de Floralien in Gent, om verschillende mensen in de bloemetjes te zetten. Vandaag eren wij de grootste talenten die ons de voorbije jaren hebben geraakt. Het is een hele eer om hier te mogen zijn. Er moeten enkel nog een paar vestimentaire aanpassingen gedaan worden vooraleer wij van start kunnen gaan. Kan jij dit strikje aandoen, Ben? Ik zal het zo meteen ook doen. En intussen zijn mijn bandleden zich ook verder aan het optaloren. We zijn dus piekfijn uitgedost om helemaal in feeststemming te komen. Ben je ooit al eens naar de Oscars geweest, Ben?
1: Nee, maar wel naar de Emmy Awards.
0: De Emmy Awards, dus je weet ongeveer hoe het er aan toe gaat.
1: Ja. Dat zo doen, is dat goed?
0: Dat is helemaal goed. Geen verrassingen meer voor jou. En zometeen vliegen wij er dus volop in en gaan we Oscars beginnen uitreiken. Het wordt een doldwaze ochtend, mensen. En vergeet natuurlijk ook niet
1: dat
0: er een rode knop is.
1: Oké.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Ondertussen stromen de vragen aan het adres van Ben Segers binnen via de app van Radio 2. Straks gaan we er uiteraard eentje uitpikken als hij de rode knop indrukt, tenminste. En voor wie nu pas luistert, dit zijn de Radio 2 Weekwatches, maar dit zijn ook vooral de Radio 2 Oscars. Ik heb dus Ben Segers te gast, een acteur die voorlopig nog geen grote noemenswaardige tv-film- of acteerprijzen heeft gewonnen. Daar moet dus dringend verandering in komen, zegt Axel Tazeleren.
1: Ja, ik ben wel al heel vaak genomineerd.
0: Ja,
1: dat is waar.
0: Wel, ik vermoed dat hij vanochtend terug een paar keer genomineerd zou kunnen worden. We gaan beginnen met een eerste Oscar. De Oscar voor beste acteur in een comedyrol. Lieve mensen thuis en daarbuiten, dit zijn de vier genomineerden. Jacques Vermeire als DDT in FC De Kampioenen. Rick Verheijen als Nonkel Willy in Nonkels. Ben Segers voor verschillende rollen in Wat Als. En tot slot Donald Trump als zichzelf op eender welke persconferentie. Ik heb een enveloppe. Zo gaat het altijd natuurlijk. Kunnen wij even een deuntje krijgen, jongens? En de winnaar is... de Oscar. Beste acteur. In een comedyrol. Ben Segers voor verschillende rollen in Wat Als, dames en heren. Daar gaat ook een Oscar mee gepaard.
2: Nice.
0: Ben, ik nodig jou voor jouw eerste reactie uit aan de desk voor de persconferentie. Wat zijn jouw eerste woorden na het behalen van deze prachtige prijs toch wel?
1: Werken die allemaal?
0: Ja, die werken.
1: Of bedoel ik de mijne?
0: Nee, ze werken.
1: Ze werken? Ja. Ah, ja, ze werken.
0: Oh. Een klein woordje misschien.
1: Ben ik geëmotioneerd? Echt waar. Waaraan heb ik dat toch allemaal te danken? Ruben. Aan u eigenlijk. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Dank u. Ja, ik ben een beetje in de war nu. Hè. Ja, dat zie je wel. Ik wil gewoon zeggen, ja, bedankt hè, jongens, allemaal. Bedankt om te kijken. Bedankt om... ja, om voor mij te sporteren en ik zou zeggen, blijven kijken. Hè. Dank u wel.
0: Applaus.
1: Dank u.
0: Dat zal wel zijn.
1: Allemaal. En ik kan mensen vergeten zijn. Hè, maar, ik zeg daarom, dank u wel allemaal.
0: Ja, misschien krijg je nog wel kansen. Zoals Pommelien Thijs, die moet ook 30 keer met Mia gaan ophalen. En dan moet die verschillende keren praten.
1: Kun je bij u komen, Rudy?
0: Ja, zeker. Tuurlijk. Ben, voor de mensen die jou goed kennen. Het stond deze week bij de kijf dat je deze categorie blijkbaar zou winnen. Beste comedyrol, want hoe je het ook draait of keert. Jij bent dus de sfeermaker van de groep. Iedere keer.
3: Ik heb Ben op de Kilimanjaro leren kennen als een geweldig fijne mens. Een hele warme mens. Die er wel in slaagde om als de groep helemaal tegen het canvas lag. Met één kwinkslag, één mop, één zin, één woord, één blik. Iedereen weer uit de modder te trekken en goesting te geven. Om aan de volgende dag of de volgende uitdaging te beginnen. Hij was ons gembershotje.
0: Hela. Leuk, toch? Mooie woorden.
1: Ja, mooie woorden van Xavier.
0: Ja, het wordt een ochtend van mooie woorden.
1: Amai, joh.
0: Ja, dit wordt jouw ochtend.
1: Dat heb ik nooit niet verwacht.
0: Ben, dit wordt een van de meest speciale ochtenden in jouw leven. Even terug naar Wat Als. Voor wie dat nooit gezien heeft, dat waren natuurlijk verschillende losse sketches die telkens met de vraag begonnen, Wat Als? Prachtig programma.
1: Ja.
0: En dan stel ik zelf de vraag, wat als scenaristen en acteurs nog eens rond de tafel zouden gaan zitten?
1: Wat als?
0: Ja, niet als sketch, maar gewoon wat als er nu nog eens een vervolg zou geschreven worden. Mogen ze dan bellen? Ben je daarvoor te vinden?
1: Ja, dan mogen ze altijd bellen, ja.
0: Bellen mag altijd, maar je gaat misschien geen ja zeggen. Of heb je wel interesse?
1: Ja, interesse heb ik altijd. En dan bellen ze en dan zien we wat dat er...
0: Maar voorlopig...
1: Wat ze in petto hebben of
0: geen
1: zo.
0: Geen plannen klaar, of wel?
1: Nee, geen plannen. Denk ik niet. Nee, okay, toch niet bij mij weten.
0: Het programma werd dus tussen 2011 en 2019 uitgezonden. Ondertussen ook alweer 10 jaar geleden. De wereld is wel wat veranderd natuurlijk. Jullie hebben verschillende sketches, de enige al gevoeliger dan de andere gemaakt. Welke zou er vandaag bijvoorbeeld niet meer passeren, denk je?
1: Oh, dat is een goede vraag. Ik weet wel dat er ooit een sketch is opgenomen in het een soort Belgians Got Talent variant. En dat was een wat als homoseksualiteit niet bestond.
0: All right.
1: En dan ging ik samen met mijn collega Nico Sturm op de bühne.
0: Welke acteur ook.
1: Ja, geweldig. Fantastisch, een acteur. Ging ik samen met Nico de homoseksualiteit dat wij zogezegd hadden uitgevonden presenteren voor een volle zaal en voor het kijkend Vlaanderen op tv. En ik herinner mij dat die sketch is
0: verdwenen, afgevoerd?
2: Ja, die is een tijd even offline
0: gehaald. Ja, ja.
2: Vanwege dat dat toch
0: gevoelig
2: begrijpen. Maar ik zie dat ze nu terug wel online is. Blijkbaar.
0: Zullen we het zelf ook even proberen? Of ik bedoel,
2: Ruben, nee,
0: doet dat toch niet?
2: Doet dat niet!
0: Is dat zoiets? Wordt dat vaak gevraagd nog als je mensen tegenkomt? Van kijk, wat als en dan improviseren een sketch?
2: Nee.
0: Nee, het wordt niet gevraagd. Was dat eigenlijk improvisatie of was dat allemaal wel strak
2: geregisseerd? Dat was toch allemaal vrij strak geregisseerd. Okay. En er was hier en daar was er misschien wel eens even een uitschuiver dat je wat kon improviseren, maar toch weinig.
0: Okay. Je wordt natuurlijk heel vaak geassocieerd met het humoristische genre. Ik heb begrepen dat je nee zegt als ze jou opbellen voor een grappige rol.
2: Nee, dat is niet.
0: Dat is overdreven.
2: Oh, dat is overdreven. Nee, ik sta voor alles open. Okay. Ik sta voor alles open.
0: Toch maar kalm blijven.
2: Pas op, Ruben, ik zie je weer zien.
0: Ja, vind ik een gevaarlijke uitspraak.
2: Nee, ik sta voor alles open. Hè. Voor humor ook, zeker en vast. Ik vind dat heel fijn. Ik vind dat ook belangrijk, humor. Maar andere zaken, als dat wat dramatischer is, vind ik dat ook heel fijn.
0: Oké, straks een nieuwe categorie, nieuwe Oscar-nominatie en een nieuwe kans voor Ben Segers om weer een Oscar te winnen.
4: Ik ben Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
5: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
6: Extra veel zalm? Zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
14: Voor de planeet.
15: Ah ja, tof.
14: Voor je streek.
15: Ook goed.
14: En voor als je druk bezig bent en nog moet gaan padellen.
15: Ah.
14: En met de kinderen naar de muziekschool moet en nog boodschappen moet doen. En...
15: Ah, je bedoelt dat ik alles met een app kan doen?
14: Ja. Ook. Maar vooral dat onze kantoren op zaterdagvoormiddag gewoon open zijn.
15: Ah, gezellig. Zal ik dat koffiekoeken meebrengen? Hè?
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
14: Voor jezelf, je streek en de planeet.
13: Verica Bank.
14: Klaar voor nog eens 100 jaar.
16: Elke dag telt voor 2.
0: Twee. Vrienden en vriendinnen, ondertussen stromen die vragen dus binnen aan het adres van Ben Segers via de app van Radio 2. En het gaat een bepaalde richting uit, Ben. Misschien ben je wel geïnteresseerd. Van Amanda Kennis bijvoorbeeld. Ben, je staat opvallend regelmatig met je kont bloot. Vind je dat leuk? Je hoeft er niet op te antwoorden natuurlijk. En Annie Aarts stelt dan weer de vraag, waarom draagt Ben altijd op tv die grote witte onderbroeken in plaats van een sexy boxershort? Dus ik heb het gevoel dat we zijn een richting
2: gaan. Gaan we die kant uit?
0: We gaan die kant helemaal uit.
2: Moet ik daar... U kan daar op antwoorden.
0: Waarom sta je graag met je kont bloot?
2: Maar dat is niet van graag, hè. Als de regisseur...
0: Van moeten?
2: Dat is van als de regisseur dat voorstelt en dat dient het verhaal of de scène in kwestie, dan heb ik zoiets van, ja, dan doet het dat toch. Ja. Of zoiets.
0: Ik ben ook regisseur in bijberoep voor spectaculaire televisie en een viraal snippet stellen wij nu ook voor dat je... Sorry. We zijn aanwezig op de Gentse Floralie, mensen, het Bloemen- en Plantenfestival bij uitstek. De perfecte setting natuurlijk om de carrière van acteur Ben Segers te vieren. We zijn bezig met de Radio 2 Oscars. Ben is al in de prijzen gevallen zo meteen en straks maken we nog genomineerden bekend. Maar op elke Oscar-uitreiking, Ben, zijn er ook muzikale kleppers aanwezig. Dat is zo, hè. Er wordt live gezongen en dat is vandaag niet anders. Met gloednieuwe muziek, eergisteren uitgebracht. Graag je applaus voor Tom Dice.

0: Wauw. Nieuwe solo muziek. Voor het eerst sinds 2018, potverdorie. En het is een geweldig nummer. Het is catchy, het zit meteen al in de geest. Beste Tom, waarom heeft dat in hemelsnaam zo lang geduurd?
1: Ik had een bandje genaamd de Starlings.
0: Ja, ja, dat zegt mij nog iets.
1: Dat was er even tussen gekomen. En inderdaad, ja, we hebben dan 3 platen gemaakt. Nu zijn we op pauze, dus het heeft sinds dan geduurd.
0: Je hebt ruimte terug.
1: Ja.
0: De nieuwe single heet Done, So Long, Goodbye. Dat klinkt als een afscheid, of moet ik het anders zien?
1: Nee, het is inderdaad een afscheid. Voor alle duidelijkheid niet van Cato, maar het gaat over een vriendschap. Het is een soort combo van dankbaarheid, maar toch, het is genoeg geweest.
0: Oké, Het is uit het leven gegrepen?
1: Ja.
0: Oké. Is er ook al verteld over welke vriendschap het gaat, of is dat het geheim van het nummer?
1: Dat is het geheim van het nummer, en ik vind het ook mooi om het gewoon zo te zeggen via het nummer.
0: Het is een beetje meer meta. Iedereen kan uiteindelijk zoiets
1: voor,
0: meemaken.
1: Voor iedereen betekent het iets anders, denk ik.
0: Ik heb mij ook laten vertellen dat jullie solo-carrière vooral heel praktisch is.
1: Heel praktisch?
0: Ja, als een koppel kinderen heeft, dan moet er soms ook wel eens daarover nagedacht worden.
1: Ja, dat
0: natuurlijk.
1: Klopt ook wel. Ja, dat is een van de redenen, niet de hoofdreden of zo. We hadden ook wel 3 platen uitgebracht en nu willen we ook schrijven voor later. Maar met een kind... Is dat toch anders? Want elke keer als je weg bent naar een optreden, zijn ze ook samen weg. Dus je moet ook samen altijd een oplossing zoeken. En dat is nu afgelopen.
0: Ja, voilà.
1: Nu hebben we elk ons momentje.
0: Zeg, we moeten jou nog geweldig feliciteren natuurlijk. Er is een nieuwe baby op komst. Zullen we de man daarvoor toch nog maar eens een uitgebreid applaus geven?
1: Dank je wel.
0: En wat de nieuwe baby betreft, valt er ook een primeur te delen. En als dat woord in de show uitgesproken wordt, Tom, zit er daar rechts een kale knikker van mij, Pieter van Malderen. En die begint dan plots dit te doen.
2: De primeur van de week.
0: Jullie hebben een knoop doorgehakt.
1: Ja, klopt.
0: Kan je er ook wat meer over vertellen?
1: Ja, ik was de spanning aan het opbouwen. We hebben een naam.
0: Allee zeg.
1: Ja.
0: Verdorie.
1: Ja, we zijn
0: en wanneer
1: eruit.
0: Is die beslist?
1: Maand geleden al, denk
0: maand
1: ik.
0: Maand geleden.
3: Ja. Ben.
1: Ja.
0: Ja.
3: Ben?
1: Hoorde bij de opties.
3: Ja.
1: Is het net niet geworden?
3: Net niet geworden.
0: Als laatste gesneuveld. Als laatste kandidaat gesneuveld. Mag ik vragen wie de grootste invloed heeft gehad? Want je hebt dat soms, hè, dat iemand... Ja, iemand moet toch met het idee komen, hè?
1: Ik denk dat Cato met het idee kwam. En het had wat tijd nodig bij mij, maar ik vond het... Leuker en leuker.
0: Oké, je bent er geleidelijk aan ingerold.
1: Ja.
0: Jullie hebben natuurlijk al een dochtertje, Nova. Korte naam, mooie naam ook. Moet dat daar dan bij passen? Hebben jullie daar ook over nagedacht?
1: Ja, vind ik wel, toch? Je kunt niet Nova en Julien. Dat vind ik niet.
0: Of nu Nova en dan iets met een dubbel samengestelde naam die dan heel lang is. Kan dat ook niet? Of...
1: Wordt het ook niet.
0: Ja, heb je al een letter? Mogen we al iets met een...
1: Nee. Heb ik ook niet voor jou.
0: Ben, help me out there, man. Ben, help me, jongen. Kunnen we nog iets doen?
3: Maar gaat het de naam zeggen, ja?
1: Nee, bij de geboorte wel, maar nu nog niet.
3: Nu nog niet.
0: Je staat hier naast een zeer ervaren vader. En ik heb het niet over mezelf, maar ik heb het over de heer Segers, Ben. Vader van 3 kinderen, 2 grote dochters en een zoon, Jeanne. Ja. En de dochters heten Cato. En Marilou, mooie naam, ik had het wel goed gekozen. Ja. Zullen we aan Ben vragen om jou wat advies te geven? Ik ga jou een dilemma voorschotelen en dan kunnen we Ben natuurlijk een beetje gebruiken als meester in de vaderkunst.
3: De pamperkunst.
0: Ja, je peuter en je pasgeboren baby zijn allebei aan het wenen. Wie geef je het eerst aandacht? Oelala.
3: Het eerst, ik denk ja.
0: Tom, je mag ook antwoorden, hè, als je wil. Hè.
1: Ik denk de oudste eerst... Omdat die het meer beseft.
0: Ah ja. En de baby die laten we wel ergens liggen in een kamer.
1: Nee, maar terwijl je naar de baby stapt, zeg je van baby, ik kom, want...
0: Baby, ik kom, hè.
1: Ja, maar dat is blijkbaar belangrijk
0: dat
1: voor het andere kind.
0: Dat je vrouw aan het praten bent. Baby, ik kom, hè.
1: Dat is blijkbaar belangrijk voor het andere kind, dat die weet dat die ook belangrijk is.
0: Allee, zeg. Okay,
3: ik zal bijna denken van tegen het oudere kind zeggen van, wacht nu even, want... Jouw kleine broertje of kleine zusje.
0: Dankt er misschien vanaf hoe
3: misschien
0: oud.
3: Kunnen we samen eens gaan kijken.
0: Hé, de verbeelding. Ik voel al dat de verbeelding in te spelen. Volgend dilemma. Je kind wil niet eten wat je hebt klaargemaakt. Geef je toch gewoon een boterham met choco? Of stuur je hem zonder eten naar bed? Nu gellen.
1: Ben.
3: Eten of toch maar voor gemakkelijkheid.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: Simpel, hè, jongens?
3: Mooi. Gewoon mooi zeggen.
2: Gewoon mooi.
3: Echt mooi. En wie... Ja, wie. En het kind vraagt van wie heb ik getekend.
2: Ja, weet je wie ik getekend heb, papa?
3: Ja, dan ga je omwegen zoeken. Hè. Heb je mij getekend?
2: Ah ja, omwegen.
3: Als ze dan zegt, ja, papa, ja, dat is heel mooi, ik zag het.
2: En als hij dan zegt, nee, dat was mama?
3: Ja, maar dat was om u te testen, hè.
2: Ik vind het goed. Heb je er iets aan gehad aan de
4: laatste? Ja, vooral die laatste ga ik onthouden.
2: Ja, zeker.
4: Vind ik een hele goeie.
2: Tom, ik wil jullie er toch even aan herinneren dat we vooral vanochtend bezig zijn met een Oscar-uitreiking. Dat is exact de reden waarom we hier staan in onze smoking. In de categorie beste naaktscène gaan we ook de genomineerden bekendmaken. Tom, aan jou de eer om de genomineerden voor te lezen.
4: Oh. En de genomineerden zijn... Matteo Simoni, naakt op straat in de film Marina. Ah ja, het komt op beeld. Oké, top. Koen de Graven, naakt op de fiets in de film De Helaasheid der Dingen. Ben Segers, naakt op het zijspan van de motto in de reeks Ouch. En Kevin Janssens, naakt op een camping in de film De Patrick.
2: Zo dadelijk maken wij de winnaar bekend.

0: Bij deze ook een kleine smeekbede om nog vragen in te sturen aan het adres van Ben Segers. Voor mocht dus die rode knop ingedrukt worden. We hebben nog een vol uur te gaan natuurlijk. Voor de rest zijn wij vanochtend vooral bezig met de carrière van Ben te vieren. Ben had tot een half uur geleden nog nooit de noemenswaardige acteerprijs gewonnen. Wij vonden dat schandalig. Daarom hebben wij bij de Radio 2 Weekwatchers Oscars meegenomen. En we gaan die ook uitreiken. En het wordt opnieuw spannend, vrienden, want wie wint in de categorie beste naaktscène? De genomineerden waren dus Matteo Simoni, Koen de Grave, Ben Segers en Kevin Janssens. Ik heb een envelop bij. En de winnaar is Ben Segers, naakt op de zijspan van de moto in de reeks Ouch. En voor deze beste vertolking van een naaktscène hebben wij ook een passende beker meegebracht. Alsjeblieft.
1: Bedankt.
0: Jij mag zo meteen al naar de plaats gaan waar je de mensen kan toespreken. Ik zal zeggen, denk er al maar eens even over na wat je
1: wat ik wil zeggen
0: over deze prijs. Maar wij zien ondertussen de prachtige Cato klaarstaan om ons een muzikaal overzicht te brengen van wat er deze week allemaal is gebeurd. Gent, graag een groot applaus voor Cato en voor O.

0: Wat een week.
1: Een nieuwe moordpoging op Trump. Ook die ging dit keer mis. Boccaccia won terug op zijn fiets, schrijft weer geschiedenis. Het bedevaartseizoen, dat start. De jeugd weet wat te doen. En Pico Koppes is niet meer, blijft

die loop je nu in minder dan 2 uur. En Walvis Timmy maakt Europa toch wat overstuur. Een leeuw in Bellewaerde Park met heel veel superzaad. En Pommelien, die breekt

0: wat een week van Cato. Beste Ben Segers, je hebt net een prijs gekregen. Ik ga jou de laatste halve minuut geven om te zeggen wat je te zeggen hebt over deze prijs. De andere microfoon gebruiken, Ben.
1: Welk?
0: Ja, de andere.
1: Ja, ik weet het. Bedankt. Ik ga het heel kort houden. Ik vraag me... Bedankt sowieso, hè. Maar is dat geen vergissing, Ruben?
0: Nee, we hebben dat
1: zijn
0: goed
1: je daar heel zeker van?
0: We hebben onze bronnen gecheckt.
1: Ja? Twee keer gecheckt, want dit vind ik... Ja, ik kan wel iets zeggen over die bepaalde...
0: Tot straks, Ben Segers. Ja! Amai, check die foto van Trump naar Rolato.
2: Ja, check die foto van Trump naar Rolato. Huh? En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
4: Ah, serieus?
2: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. 14 Nieuws, helemaal helder.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Elke dag telt voor twee.
2: Hey. Radio 2.
7: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Zelfbouwmarkt straffe badkamerradiatoren om uw gat aan te warmen. Of gewoon om uw handdoek op te drogen. Nu tot 50% korting op radiatoren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Zelfbouwmarkt.
7: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
9: Bij getuigd.
10: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
11: Zin in een lentewandeling dwars door de mooiste natuurgebieden, zoals het Zwin Natuurpark? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op, dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
12: Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en anekdotes over dit natuurpark.
11: Download VRT Potwalks en wandel mee in het Zwin Natuurpark.
0: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
2: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
0: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
2: Bij twijfel, ga naar check in de app van 14 Nieuws. 14 Nieuws, helemaal helder.
13: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Afgelopen nacht zijn er nog enkele kleine opflakkeringen geweest van de brand op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg. 20 hectare natuur is daar vernield en de brandweer blijft het gebied goed in de gaten houden, zegt brandweerkapitein Niels Bouwens.
1: We hebben ook continu bewaking gedaan met drone- en warmtebeeldcamera's. Nu, buiten de grenzen die we vannacht hebben gezet, zijn er geen nieuwe brandhaarden meer geweest. De rook gaf nog wel hinder. Enkele ongeruste bewoners in de Polsbrug hebben hiervoor de brandweer gebeld. Maar deze was steeds afkomstig van een natuurbrand. En dus niets om zich zorgen om te maken. Naarmate we vandaag kunnen afblussen, zal deze rook en deze geur hinder verminderen.
0: Transportbedrijven zijn de voorbije maand vaker het slachtoffer geworden van brandstofdiefstal, dat meldt het laatste nieuws. In april werd naar schatting al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. Door de oorlog in het Midden-Oosten is diesel een stuk duurder geworden. De diefstallen kunnen overal gebeuren, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
2: We zagen dat voornamelijk een fenomeen dat gekend is op Franse parkings. Maar recentelijk waait het eigenlijk toch ook over naar Vlaanderen. En dat is niet enkel langs snelwegparkings, dat gebeurt ook in industrieterreinen. Maar recentelijk ook eigenlijk toch wel enkele voorbeelden waar gewoon in woonwijken de chauffeur die een voertuig meeneemt naar huis en dat daar eigenlijk ook ja, 's nachts de diesel wordt leeggepompt.
0: De Verenigde Staten gaan 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland. President Trump had daar al vaker mee gedreigd, maar nu is de beslissing genomen. Wellicht heeft het te maken met uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran. Hij zei dat de Amerikanen geen strategie hebben en dat de Iraniërs er sterker uitkomen dan verwacht. En er zijn nog spanningen tussen de VS en Europa over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 15% naar 25%. De EU is daar verontwaardigd over. Volgens Trump wacht de EU te lang met de goedkeuring van de handelsdeal tussen beide landen. Dat is slecht nieuws, zegt professor internationale economie aan de KU Leuven, Jan van Hoven.
3: We worden hier geraakt in onze Achillespees van de Europese economie. En dit kan absoluut ook leiden tot een recessie in de Europese Unie als die doorgaat. Want wat we niet mogen vergeten, de autosector is heel belangrijk. 7% van ons BBP, 14 miljoen jobs, die worden toegeschreven direct en indirect aan de sector. Dus met andere woorden, als we hier geraakt worden, worden de autoproducenten geraakt, maar ook de ruime Europese economie. Dus het risico op een handelsoorlog is nu heel reëel geworden.
0: Acteurs die gecreëerd zijn met artificiële intelligentie kunnen geen Oscar winnen. De Academy, die de filmprijzen uitreikt, heeft een aantal regels aangepast of verduidelijkt, onder meer dus rond het gebruik van AI. Alleen echte mensen komen in aanmerking voor een Oscar en dat geldt ook voor scenario-schrijvers. Tennisser Alexander Bloks is uitgeschakeld in de halve finales van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor met 6-2 en 7-5 van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks won in Madrid tegen verschillende topspelers. En hij was met zijn 21 jaar de jongste Belg die tot in de halve finales van een Masters 1000 toernooi is geraakt. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij wordt nu 35ste op de wereldranglijst.
4: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat mij ook ja, meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen. En hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: Het weer, kans op enkele buien in de voormiddag. Daarna een tijdje opklaringen. Maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Radio 2 Weekwatchers.
6: Ruben van Gucht.
7: Het is zaterdagochtend, tijd voor koffie en pistolet.

0: Radio 2. Vrienden en vriendinnen, opnieuw van harte welkom. We zitten altijd live in Gent op het vierjaarlijks bloemen- en plantenfestival De Floralien, zoals dat heet. De perfecte plek om acteur Ben Segers in de bloemetjes te zetten. En dat doen wij ook. Ben had tot een uur geleden nog nooit een echte grote prijs gewonnen in zijn carrière. Wel, wij hebben daar verandering in gebracht. Dit zijn de Radio 2 Oscars eigenlijk. En we hebben er al een paar gegeven. Beste naaktscène en beste acteur in een comedyrol zijn voor Ben Segers. Maar blijft hij die favoriete rol waarmaken? We gaan het zo meteen ontdekken. Welkom bij de twee Weekwatchers. Tot 10 uur zijn wij hier op uw radio, op tv. Olé, olé, Radio 2. Weekwatchers bij Radio 2. Jawel, en hier zijn we alweer. Ben Segers, hoe voelt het om eindelijk in de prijzen te vallen?
1: Ja, dat is wel bijzonder.
0: Ik begrijp het.
1: Dat is wel niet van...
0: Ja,
1: dat,
0: wat een dag, wat een dag.
1: Ja, wat een dag eigenlijk.
0: Och, en hij is inderdaad nog niet voorbij.
1: Hij is nog niet voorbij, we hebben nog een uur.
0: We moeten het ook even hebben over pijnlijk nieuws.
1: Ja.
0: Ik zal zeggen, ouch. We maken het officieel, beste Pieter van Malderen, met een primeur jingle.
2: De tweede primeur van de week.
0: Beste Ben.
1: Ja.
0: Ik heb begrepen dat er een kink in de kabel zit tussen jou en jouw vriendin.
1: Jij geeft de voorzet al. Jij heb jij de boekjes gelezen?
0: Nee, nee, bronnen.
1: Ja, kijk. Ik ga hier iets... Een primeur.
0: Een trieste primeur.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Een pijnlijke primeur.
1: Maar ik moet het toch gezegd hebben. Ik dacht,
0: zo.
1: Ik kan het nu beter zeggen voor
0: dan
1: Radio 2.
0: Dat de boekjes erachter komen.
1: Tuurlijk. Het is niet gemakkelijk om te zeggen, eigenlijk. Hè.
0: Neem je tijd, hè.
1: Ja. Ik,
0: Ja, hoe zeg je zoiets ook, hè? Ja, begrijp het wel, hè.
1: Ruben, ik kan niet meer terug, hè. Ik moet het zeggen. Hè.
0: Je moet het zeggen.
1: Ja, ik zeg, ja. Ik zal het zeggen. Nee.
0: Maar neem vooral je
1: William
0: tijd
1: Bouva zit al mijn vrouw.
0: Wat? Die had ik zelfs niet zien aankomen.
1: Ja. William Bouva prutst aan mijn vrouw.
0: Wow.
1: Ouch, zo te zeggen.
0: Ja, hoe heftig is dat?
1: Maar het is ook in ouch.
0: Ah, ja, inderdaad, ja, tuurlijk. Ik had niks anders verwacht.
1: Tuurlijk. Nee, ik ga het even duiden.
0: Dat is nodig nu even, denk
1: ja,
0: ik,
1: dat is nu even nodig, want het wordt echt heel pijnlijk stil. Nee, William Bouva zit effectief aan mijn vrouw. Maar in ouch, want wij beginnen binnenkort...
0: Aan.
1: Dat is al wel geweten... te filmen voor de langspeelfilm van Ouch.
0: Geweldig. Dus jouw vrouw bedriegt jou in de film met William Bouva.
1: Of
0: heftig.
1: Of
0: heel
1: William
0: heftig.
1: Zit al mijn vrouw.
0: Ja, daar,
1: je kunt, je verstaat wat ik wil
0: potato
1: zeggen.
0: Potato tomato.
1: Jij verstaat dat. Nee, goed. Nee, maar... Nee, Ruben. Nee.
0: Ja,
1: goeie vrienden wij, hè. Nee, dat... Hey. Nee, dat... Dat is een van de verhaallijntjes binnen van de film van Ouch. Dus binnenkort beginnen
0: wanneer
1: wij
0: beginnen jullie met draaien?
1: Begin juni, denk ik.
0: Begin juni?
1: Ja.
0: Echt zo 1 of 2 juni?
1: 1 of 2 juni beginnen we. En de film begint met het verhaal start eigenlijk. Ben wordt 50 jaar.
0: Ja.
1: Ik heb een gigantisch groot feest, ja, zeg maar.
0: Ja, en ik heb begrepen dat er veel BV's ook aanwezig zullen zijn en zo.
1: Ja. En op dat groot feest komt mijn vrouw dat zeggen. Is er iets?
0: Ja, nee. Ja, veel BV's aanwezig op dat feest. Ja.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja, maar je moet dan met Notto naartoe komen. Hè? Wij kunnen nog geen geen shuttles voorzien.
0: Een goede beslissing. Nee, goede beslissing.
1: Nee, ik wil jij echt komen, dan babbelen we zelfs. Ja, wel. Jij mag ook
0: goed
1: komen.
0: Dat is helemaal goed.
1: Ja.
0: Straks zetten wij onze Oscar-uitreiking ook verder, Ben. Het is hier nog niet gedaan.
1: Nee.
0: En onze goede vriend Stan van Samang, die is er ook een klein beetje bij.

0: Lieve Bent Segers, je hebt daarnet tijdens het nieuws proberen nadenken over een vraag voor de rode knop. Is die al binnengecijpeld ondertussen?
1: Ik hou de spanning nog een beetje hoog. Je bent nog in de vraag is aan het rijpen. Zeker en vast.
0: Wat een cliffhanger wordt er hier geïnstalleerd.
1: Die gaat komen, die vraag.
0: Mensen, u mag nog altijd vragen insturen aan Ben via de app van Radio 2. Het zijn vooral vragen die richting boxershorts en blote konten gaan voorlopig. We gaan zien of dat blijft.
1: Straf.
0: In de categorie beste weersvoorspeller op zaterdag 2 mei 2026 in de Gentse Floraliën zijn dit de genomineerden. Sabine Haagdoorn, Jacotte Brokken en Bram Verbruggen. En de award gaat naar Sabine Haagdoorn, dames en heren. Ongelooflijk.
2: Goedemorgen. Dankjewel.
0: Sabine, alsjeblieft.
2: Ma, kijk eens hier.
3: Ja. Zit jij altijd hier? Sta jij hier altijd?
2: Ja, maar dat maakt niet uit. Ik ga staan waar het plaats is.
3: Okay, goed.
2: Zeg, maar dat is de eerste keer dat ik een award krijg. Weet
0: ik
2: wou net
0: zeggen, ben je al
2: ik
0: vaak
2: heb in
0: de...
2: heel mijn leven nog nooit iets
1: zo. Ik heb direct 2 gekregen al sinds.
2: Kijk.
1: Zo'n kleintje ook.
0: Ja, dat was, voor, dat was voor de naaktscène.
2: Ah, oké. Okay.
1: Dat was dan ook een vergissing.
2: Maar deze is goed hoor.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Okay.
0: In alle geval, prijzen. Ja, ik ben blij dat we jullie in de prijzen kunnen laten vallen. Maar vallen er ook prijzen te verdienen met het weer van de komende dagen?
2: Ik denk het wel, zeker. Het is veel te lang droog gebleven. En het, het was veel te warm de vorige maand. Dus daar moet iets aan veranderen. Oh. Dus ik heb prijzen mee onder de vorm van een aantal buien die op dit moment nog over de provincie Antwerpen trekken.
0: Jij komt eigenlijk regen met een glimlach verkopen. Eigenlijk.
2: Absoluut, want heel wat regentonnen zijn gewoon helemaal leeg.
0: Dat is waar.
2: En die moeten gevuld worden. En dat, komt, dat gaat gebeuren deze week.
0: Goed zo.
2: Ja, voilà. Dus die buien die nu nog zo van het centrum over Antwerpen trekken en over het Zuidoosten van het land zijn er op dit moment ook wel buien. Hier in Gent was er ook eentje, maar die is gepasseerd een uurtje geleden. Dus eventjes blijft het droog. Zijn er ook opklaringen, stilaan wat meer opklaringen ook, maar het is tijdelijk. Want in de loop van de namiddag en avond stilaan gaan er meer buien komen. Vanaf de Franse grens meer. Intenser ook. Daar kan hagel bij horen. Daar kan het donderslag bij horen. Dus hier en daar, het zal niet over, dat heb je met buien natuurlijk. Sommige vallen dan in de prijzen en die regenton wordt dan een beetje gevuld. Terwijl anderen nog even moeten wachten. Want de komende dagen komt er ook nog wel wat neerslag hoor. We kunnen nog in t-shirt en korte broek rondlopen. Met paraplu dan wel, weliswaar misschien af en toe. Want de temperaturen die gaan wel nog naar 20 graden en zelfs meer. Het kan gaan richting 25 graden. Dus
0: oei,
2: nog wel.
0: Zo wel laf.
2: Warm. Ja, een beetje laf.
0: Laffig.
2: Ja, klopt.
0: Mooi. Ja,
2: matige zuidwestenwind. Aan zee draait hij wel naar het noord-noordoosten. Dus als je het wat minder zwoel wilt, dan moet je richting kust gaan. Want daar zal het een temperatuur zijn 17 of 18 graden. Dus wat koeler. Vanavond nog hier en daar een paar felle onweersbuien. Vannacht wordt het dan droger, blijft wel bewolkt. Temperaturen 10 tot 15 graden. En het is nog niet gedaan, ik heb het daar straks al gezegd. Dus er komen nog verschillende golven met neerslag. En eentje daarvan hebben we dan morgen. Van west naar oost trekt regen over het land. Dan weer eventjes wat opklaringen. Dat is van de kust naar de Ardennen. Hè?
0: Zo is het.
1: Ja. Ik denk altijd van Amerika richting China.
2: Ja, voilà.
1: Zo
2: ook,
1: denk ik altijd.
0: Ja, dat is ook juist.
1: Ik ben een
0: globalist.
2: Dat is ook juist.
1: Een trotteren.
2: Je ziet het altijd waar voilà. En dan na die opklaringen zijn er opnieuw buien, kans op onweer. En toch al wel wat koeler, want 20 graden gaan we niet meer halen. Het zal eerder 18 of misschien lokaal nog een 19 graden zijn. En dan voor maandag in het westen van het land al droger weer. Dus de westen van Brussel. Als je richting Ardennen gaat, is de kans op een bui hier en daar wat groter. Misschien lokaal nog met een donderslag. Tot 21 graden, dus een tikkeltje zachter. Dinsdag, dat wordt een dag om het binnengezellig te maken, denk ik. Regen, buien, niet meer dan 16 graden. Matige noordenwind, dus doordat die wind draait naar het noorden, krijgen we die koudere lucht. Woensdag, niet verder dan 14 graden, met eerst buien, later wel wat droger. En dan stilletjes aan gaat die luchtdruk opnieuw stijgen. En dat betekent dus opnieuw wat meer opklaringen, meestal droog weer. En tegen het einde van de vrijdag, het weekend, zou het opnieuw waarschijnlijk wel wat warmer en wat zonniger worden. Maar eerst hebben we dus dat zeer wisselvallige geregeld bui. Goed voor de plantjes.
1: Voor de plantjes.
0: Goed, dat was alweer een geweldig weerbericht.
1: Ja,
0: je wou je agenda nakijken?
1: Ja, ik wou met een app optrekken van het weer.
4: Je lag me alles vragen.
0: Dat over de schieten zijn mensen.
2: Daar.
1: Ja, ik dacht...
0: Daar zat een zekere woede in.
1: Ik wil eigenlijk eens aan Sabine nu in dit geval eigenlijk eens vragen...
2: Ja, maar dat is niet voor mij die rode knop.
0: Je mag alleen vragen aan mij stellen.
1: Ja, ik kan het aan u vragen en jij kunt het vragen aan u.
2: Waarom pak je dat hier over?
1: We zijn toch collega's onder elkaar.
0: Allee, kom, vertel het.
1: Oké, wat ik wil weten... Is er ooit al een weerman geweest of onvoorbereid en je moet ineens live dingen doen dat je toch maar rap zijn gsm is gepakt hebt? En dat dan, want klopt dat eigenlijk ook met geen...
2: Ben je op de juiste aan het kijken? Ja, van het KMI wel. Is wel een hele goeie.
1: Ah, wel, ja, ik zit hier gewoon van een iPhone.
2: Ik denk dat je op een andere zit.
1: Ja, gewoon van een
2: iPhone.
1: Ik herken
2: het niet.
0: Maar de vraag was dus, ben je ooit al voor de leven gegooid?
1: Ja, zo onvoorbereid en dan zo van, oh fuck, ik heb me eigenlijk niet voorbereid. En ik moet zelfs op de radio misschien. En, want ik zie dat je nu heel goed voorbereid
2: bent. Ja, maar er is zoiets als een wekker en die loopt dan af en dan sta je
1: en
2: op.
1: En dan
2: die
1: pillen plat, hè?
2: Ik zet er altijd twee. Dus.
1: En als die een tweede de pillen plat zijn ook...
2: Nog niet gebeurd.
1: Nog niet gebeurd.
2: Dat niet gebeurd.
1: Oké. Okay.
0: Voel een sketch
2: aankomen. Kijk, wij volgen dat wel elke dag. Dus stel dat ik op een dag niet moet werken en ze bellen mij op, kun je direct een weerbericht geven, dan kan ik wel de grote verhaallijnen wel meenemen.
1: Maar dat is nog nooit gebeurd dat je zo ergens live...
0: En dat is een professional.
1: Vroeger misschien, met Armand Pien tijdperk nog of zo.
2: Ja, dat was het Armand Pien, hè. Dan hoefde ik er niks voor te bereiden.
0: Moet je aan normaal vragen. Hè?
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat is ook weer waar.
0: En toen waren er ook geen apps.
1: Toen waren er ook geen apps. Ja.
0: Nee. We zijn richting donkere gangen in het geheugen aan het sturen. Ja. Het was een fantastisch weerbericht. De award is meer dan verdiend,
2: Dankjewel,
0: Sabine.
2: Hoor,
0: een groot applaus voor
2: prachtig.
0: Sabine Hagedoren. Ja.
2: Dank je wel.
4: Spelletje. De zoete inval.
5: Je gaat altijd slimmer buiten bij de zoete inval dan dat je binnengekomen bent. Ja?
6: Toch?
7: In mei komen ze alvast naar Aartselaar en Zonhoven.
8: Ook niet-Limburgers zijn welkom.
7: Dan is goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
9: Een komkommer, dan hoef ik dat niet speciaal te zien of zo.
10: Er bestaat veel verschil in komkommers.
7: Nee. Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
11: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
12: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
11: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
12: Waar zie je die giraf daar?
11: Of Zoo Plankendaal.
12: Oh, zo schattig.
11: Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
13: Radio 2. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo number 5 van Lou Bega. Ben Segers rond ondertussen de FaceTime videocall af met het thuisfront.
1: Ja.
0: Jij wou nog even de zoon bellen.
1: Ja, mijn zoon heeft een fantastische video gemaakt. Die maakt stop-motion video's. Hè.
0: Prachtig.
1: Van zijn dino's aan had er een gemaakt terwijl dat de uitzending bezig was.
0: En de vader in jou dacht, ik ga hem onmiddellijk laten weten dat ik het mooi vond.
1: Kan ik dat niet op tv laten verschijnen, papa? Maar,
0: moeilijk.
1: Op YouTube.
0: Moeilijk.
1: Kijken op YouTube, mijn
0: absoluut.
1: Kanaal.
0: Voilà. Mooie oproep al gedaan. Ja. Tot dusver is mijn weekwatcher Ben Segers al 2 keer in de prijzen gevallen vanochtend. En we zijn alweer toe aan een nieuwe categorie. En dat is de categorie Beste Bewaker. Dit zijn de genomineerden. Ben Segers als Luc Tuurlinks in Safety First. Ben Segers als poortwachter Roland in Zot. Ben Segers als lakei Kei in de film K3 en het IJsprinsesje. En tot slot Ben Segers als bewaker in een shoppingcenter in de reeks Wat Als. Ja, en de winnaar is... Beste bewaker, Ben Segers, dames en heren.
1: Het is niet waar, hè.
0: Ongelooflijk.
1: Het is niet waar, hè.
0: Ja.
1: Moet ik terug naar daar gaan?
0: Ja, zeker, tuurlijk. En je mag zelf kiezen welke rol dan de beste bewaker effectief was.
1: Ja, het wordt om een duur saai. Hè? Ik win hier precies alles. Nee, echt ook weer bedankt. En nu wil ik wel eens even serieus een paar mensen bedanken. Ik ga gewoon een lijstje afgaan. Eigenlijk alle regisseurs waarmee ik al heb mogen werken. Bijvoorbeeld Tim van Aalst... Ook mijn vrouw, Lenny van Wezenmaal, waar ik mooie dingen heb mee mogen doen. Fantastische madame, fantastische regisseur. Jeroen Perceval, Jevon Lambrechts. Oh, goh. Dat zijn al de belangrijke. Geoffrey Enthoven, Mariano van Hoof. Heel veel mensen, heel veel regisseurs eigenlijk.
0: Het is toch niet zo gemakkelijk in een speech geven, hè?
1: Dat is niet zo gemakkelijk, godverdomme. Ja. Ronnie Commissaris, ja, allemaal mensen. Ja, dat is niet gemakkelijk. Ja, omdat je zo weinig tijd hebt.
0: Ja,
1: ik wil dat zo rustig uitleggen, maar ja.
0: Neem alle tijd die je wil. Maar goed, je hebt al veel namen bedankt. En wie weet val je nog in de prijzen vanochtend. Want
1: het is dat.
0: Je voelt dat je op de juiste flow zit.
1: De meneer is aan het filmen, ja.
0: Jazeker. Hey. Dit zijn de Oscars van Radio 2. Ben, we moeten natuurlijk ook even de tijd bewaken. Iets anders. Waar was jij? Oh, lekker man. Lekker, even met die beker in mijn kont. Even iets anders. Waar was jij op 3 mei 1986?
1: 3 mei 1986. Ik was
0: weet
1: toen
0: jij nog
1: 12,
0: waar je was?
1: 13, wacht, hè.
0: En wat gebeurde er op die dag?
1: Mei, begin mei. Ja, dat is zoiets...
0: Het is s'avonds gebeurd.
1: S'avonds?
0: Ja. 3 mei 86.
1: Ah, ja. Ik kan me eigen inbeelden. Ja, mei, dat is zo... geen voetbal, WK. Dat was toen, dat was in juni. Songfestival?
0: Ja, jongen, helemaal goed. Straf, sterk.
1: Songfestival.
0: Sandra Kim won toen voor ons land het Eurovisie Songfestival. 12 jaar was ze.
1: Verliefd.
0: Morgen is het dag op dag precies 40 jaar geleden dat ons land voor het allereerst het Eurovisie Songfestival won. Een grootse gebeurtenis die wij op een grootse ochtend als vandaag graag nog eens herhalen. We hebben onze eigenste Sandra Kim erbij gehaald met een eigen interpretatie van J'aime la vie. Is hier Cato.

0: J'aime la vie. En wij houden van cadeau. Loop vooral niet te ver weg. We hebben jou zo meteen nog nodig. Het heeft alles te maken met de setting, de Floraliën. Het vierjaarlijks bloemen- en plantenfestival in Gent. Het is een ware bloemenhappening. Ben, wist je dat koningin Mathilde hier een dag of twee geleden haar eigen azalia heeft gekregen? Naar haar naam genoemd.
1: Nee, ja, ik heb er half niet van gelezen. Maar ik weet ook dat de broer van mijn vrouw, die staat daar met knipscharen.
0: Alsjeblieft.
1: Even klaar maken.
0: Een fediveitje.
1: Voilà, snoeischaren. even meegeven.
0: Is er ooit al iets naar jou vernoemd, Ben?
1: Een plant.
0: Nou, of iets anders. Of nog niet?
1: Nog niet, denk ik. Nee.
0: Daar kunnen we allemaal verandering in brengen, natuurlijk. Hè.
1: Ja, ja.
0: Keoni Bloks zegt jou wel iets, denk
1: Wie?
0: Ik. Keoni Bloks, collega acteur van jou.
1: Keoni Bloks, die ken ik.
0: Die heeft een suggestie om iets naar jou te vernoemen. En het zijn geen bloemen.
1: Oei.
2: Het ritueel dat mij echt het allermeeste is bijgebleven, is denk ik dat hij toch wel, denk minstens twee keer per week, na een voorstelling zou zeggen, tegen mannen. Wat denkt u van een goede fruit met een boulet en koude curry? En ik durf het bijna niet zeggen, maar ik ben dus maar één keer met een bende fruit gaan eten. Maar dat was wel goed.
0: Ja, een boulet met koude curry. Frituuristen door niet uit zou zeggen met kinnikenskak.
1: Met kinnikenskak?
0: Koude curry, ja.
1: Ja, is dat kinnik? Ah, zeg. Dan ga ik nooit nog een boulet met koude curry.
0: Maar we kunnen het ook een Ben Segers noemen, want blijkbaar is dat dus jouw vaste bestelling.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is een traditioneel voor mij, ja.
0: Ja, maar ja. Swat, Bent, is tijd voor onze wekelijkse challenge. Ook dat doen we hier nog, mekaar uitdagen. Ik dacht eerst nog om ter meest fritten eten, maar dat gaan we op dit vroege uur toch niet doen.
1: Ja.
0: Iedere week speel ik dus tegen mijn weekwatcher. Jij speelt voor de groep, ik speel voor mezelf. Het staat 17-21.
1: En ik moet met de groep spelen?
0: De groep, jij vertegenwoordigt de verschillende gasten die al te gast zijn geweest.
1: Okay.
0: Voilà. En elke week kan je punten scoren. Jullie hebben al 21 punten gescoord.
1: Okay.
0: Ik 17.
1: Okay.
0: Vandaag een nieuwe herkansing voor mij. En ik heb me laten inspireren door deze plek, de Floraliën in Gent. De challenge van vandaag is simpel. Wie van ons tweeën maakt het mooiste boeket bloemen? Tegen de klok. Ela, ba. En jij...
1: Ela.
0: Ela. Ja, geen groene vingers, als ik het goed begrepen heb.
1: Dus jij gaat nu een dingen maken en ik.
0: Ja, en het mooiste boeket zal winnen. En we hebben een muze uitgenodigd.
1: Jij gaat dat beoordelen.
0: Cato.
3: Ja.
0: Ja, die wordt mama. Het is binnenkort moederdag.
1: Oh, ja.
0: We gaan dus een boeket voor Cato maken.
1: Ja.
0: Het mooiste boeket, zij mag oordelen wat het mooiste boeket is. Waarmee kunnen we jou zo plezieren, Cato?
3: Ik vind zo, maar ik weet niet wat ze hier staan natuurlijk. Zo wat veel verschillende kleurtjes vind ik leuk.
0: Dat blijkt redelijk moeilijk te worden, want ik heb vooral geel en geel en geel.
3: En geel, maar geel vind ik ook leuk.
0: Geel vind ik ook leuk.
1: Ja, rood, vind je rood ook goed?
3: Want toch meer geel. Toch meer geel.
1: Ja. Geel. Oké. Okay.
3: Ja.
0: Geel, jongen.
1: Geel.
0: Yeah.
3: Geel.
1: In dingen, als het dan toch in het campus kan, geel.
0: Ja, geel, jongen.
1: Geel. Ja. Dat is geel.
0: Tegen mol.
1: Geel, hè? Ja, tegen mol.
0: Ben, we gaan eens een passend plaatje starten. En na dat plaatje moet ons boeket klaar zijn.
1: Moet dat klaar zijn?
0: Ja. Okay, ja. Ik stel voor dat we dus meteen aan beginnen. Dat de beste mogen winnen, jongen.
1: Ja. Oké. Daar gaan we.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag.

0: Ja, ja, ja, Ben, jongen. Deze was hem, jongen. Sam. Oké.
1: <Okay. lacht> Ik stel voor dat jij dat nachtstation gaat.
2: Ja, maar je moet eerlijk zijn. Ja, maar ik vind... Ben, ik vind het goed, maar ik vind zo... De takken zijn zo wat triestig. Of ligt er nu aan mij? Die hangen er zo wat bij. Je moet die een beetje hoger. Ah, ja, ja, ja. Dat is veel beter.
0: Ik heb ze nog niet ingebonden.
2: Ik moet eerlijk en zeer objectief beoordelen dat Ruben zijn boeket wel mooier is. Sorry, Ben. Maar je hebt echt heel hard je best gedaan.
1: Dankjewel, Cato, voor deze strenge, maar rechtvaardige opinie. En ik ga dan nu toch de ruiker in de handen heb. Heel even triomfantelijk met de bloemen hier op het podium in Gent te paraderen. Het staat 18-21. 18-21, ja, er is nog niks verloren, hè. Maar dat is ook het enige
3: alles
1: punt...
3: Alles kan nog, alles kan nog.
1: Het enige punt dat vandaag verdiend kan worden.
3: Oké. Okay.
1: Verdorie, en in 3 minuten tijd hebben we dat gedaan. Het is tegen de klok natuurlijk.
3: Ik heb dat nog nooit gedaan, ja.
1: Goed. Lieve mensen, het is alweer tijd voor een volgende Oscar-uitreiking. Ach, jongens.
3: Jongens,
1: Andere vallen wij hier. We moeten heel snel naar een volgende categorie. De Oscar voor beste avonturier. Of zoals ik het noem, beste blijtende BV in het buitenland. Dit zijn de genomineerden. Ben Segers in de rugzak. Natasja van Kerkvoorde in The Real Housewives of Antwerp. Tanja Deksters in Expeditie Robinson. En tot slot Sam Goris in Expeditie Goris. Het wordt alweer spannend. Wie zou het dit keer kunnen zijn, dames en heren? We weten het niet. Maar ja... Goh, beste avontuur. Ben Segers in de rugzak, dames en heren.
3: Hey, jongens.
1: Ongelooflijk. En een beker en ander bovenop. Hier zijn jongen.
3: Jongens, ja. Ik zal allemaal naar daar gaan zeker.
1: Je kent het, hè?
3: Ik ken het, ik ben er al thuis.
1: Dichter bij Pommelin Thijs ga je niet
3: komen. Nee, denk het ook niet. Die is al wat groter. Ja, dankjewel. Dankjewel, ja. Beste avonturier. Ja, dat ga ik nooit niet worden, hè. Als het dan gaat over die Kilimanjaro.
1: Een woordje van dank.
3: Ja, een woordje van dank. Hallo. Ja, Goh, dat had ik nu niet gedacht. Ja, dat was een pittige reis. Maar ik ben wel blij dat ik dat heb mogen doen, hè. Daar niet van, hè. Dat was... dat is ongezien, hè. Tanzania. Ik ben heel... Ja, ik zeg je dankbaar ook weer dat ik dat heb mogen doen. Oké, er zijn daar wat tranen gevloeid. Van mij niet zo heel veel, hè. Maar ja, ook wel een paar, hè. Maar ja, je kunt dat daar niet wegdenken, hè. Die traantjes, hè. Die camera stond er dan op. Ik wist dat op voorhand. Ja, oké, ja. Maar toen dat overkwam... Dat overviel mij, ja, dat was toch wel... Dat was even pittig, toch. Ja. En daar stonden dan camera's op. Zwat, whatever. Mocht niet uit. Ik ben heel blij dat ik dit heb mogen doen. Dank u wel.
1: Alsjeblieft. Je hebt al sinds de meerderheid van de stemmen gekregen, maar niet van Veronique de Kok, vertelt ons Xavier Taverne.
4: De ochtenden op de Kilimanjaro die begonnen meestal met een toiletbezoek van Ben Segers, die daar dan in de ontbijttent trots over kwam vertellen. Volgens mij het woord bratsen gebruikte. En vooral Veronique de Kok vond dat redelijk onsmakelijk en liet haar lepel in de pap vallen. En het was klaar met ontbijten. Maar de rest heeft goed gelachen. En dat hebben we vaak gedaan met Ben op de berg.
1: Dus jij bent een soort drolverslaggever eigenlijk.
3: Goh, maar ik niet alleen denk. Maar ik denk wel dat ik dat
1: in gang heb gezet. Toch?
3: Ah, ja, om het ijs te breken. Om de drol te breken.
1: Oh, prachtig.
3: Gelijk dat we dat zeggen. Ja, ja, dat voilà, ja. Ja, en ik moet ook wel zeggen, dat was bijzonder om naar het grote toilet te gaan in Tanzania. Maar toch zeker op die expeditie. Dat was niet van de poes.
1: Oh ja?
3: Nee.
1: Kan je er details over kwijt?
3: Ja, jongens. Dat was met 180 man. Nou, ik overdrijf natuurlijk, doe er daar dan nog eens 40 af. Hè. Dat was met meer dan 100 man op één pot. Hè.
1: Allee, jong. Hola.
3: Dat was eigenlijk een Excel voor nodig, om dat even... Maar ja...
1: Verdorie.
3: Dat was er daar niet. Geen computers.
1: Jullie waren zelf pittig. Jullie eigen Kilimanjaro aan het aanleggen.
3: Zo kunnen... Ja, en ik kan u nog een sappig detail vertellen.
1: Graag.
3: Ja, de Kilimanjaro naar de top... Als het dan toch over stoelgang gaat...
1: Licht bezaaid.
3: Prachtig. Hoe dat je dat nu zegt. Ja, dus zo zou ik het niet door gezegd hebben.
1: Eufemistisch uitgedrukt.
3: Ja, maar dat lag daar inderdaad
1: bezaaid. Het is kijken om niet in een stroom te
3: absoluut.
1: Trappen.
3: Ja, ja. Ja,
1: dat voor was de rest wel, smakelijk pittig. Iedereen thuis.
3: Smakelijk.
1: Dus alweer
3: een... Die chocoladebroodjes zijn zeer lekker.
1: Zeer lekker. Tas toe.
3: Dat geef
1: tas
3: ik even toe.
1: Ja, steek het maar in de mond.
3: Nog een koffieke bij. Ja.
5: Tom & Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel.
1: Radio 2. U mag altijd vragen blijven insturen voor Ben Segers via de app van Radio 2. De knop is ingedrukt, dus ja, je hebt het aan je broek. Ik druk hem straks ook in. Voor jou, je moet in de microfoon praten. Dit is radio.
3: Ah, dit is weer live? Oké, okay, ja, ik dacht dat er al een muziek... Nee, nee, maar moet ik hier nog drukken?
1: Je hebt gedrukt. Je hebt de vraag aan Sabine gesteld. Je hebt eigenlijk de boel een beetje omzeild. Je mag niet meer drukken, het is voorbij. Ja. Het is tijd voor muziek, Ben. En na vanochtend kunnen we Tom Dice met zekerheid de Vlaamse Ed Sheeran noemen. Want hij gaat zo dadelijk met een loop station aan de slag. Ken je dat, een loop station?
3: Ja, dat ken ik.
1: Ah, voilà. Tom gaat dus zo dadelijk een lied helemaal van nul opbouwen, mensen. Hij neemt een stukje muziek op, laat dat herhalen in een loop. En daar komen telkens nieuwe dingen bij. Stap per stap, laag per laag. En ik stel voor dat we het samen gaan ontdekken. Hij staat klaar voor ons om een geweldig nummer te spelen. Hier is Tom Dice met Viva La Vida. Woehoe.

0: Dankjewel.
1: Eén man. En het klonk alsof het een heel orkest was. Deze zomer op tournee in Vlaanderen. Tom Dice met de Loop Sessions. Met hits zoals daar zijn van Ed Sheeran, Taylor Swift, Bruce Springsteen. En we krijgen ook al een geweldige Viva La Vida van Coldplay. U kan daar dus naar gaan kijken. Tom, geweldig veel succes. Beste Ben, je hebt gezegd... Je zei het mij eerder vandaag, als de regisseur of als het verhaal erom vraagt, dan ga ik wel eens in mijn blootgat staan. Als het het verhaal dient, dan doe ik dat. Ja, toch, hè? Dat heb je gezegd, hè?
2: Ja, als dat, nodig blijkt. Ja,
1: ja, weet je welke dag het is vandaag?
2: 2 mei.
1: Inderdaad. En dat is de internationale dag van het naakt tuinieren. We hebben bloemen.
2: Dat dacht ik al morgen.
1: Ja, dat dient het verhaal natuurlijk. Maar ik heb begrepen dat je er precies toch een beetje van afziet. In alle geval, wanneer de ene het podium verlaat, gaan we er een andere bij halen. Het is tijd voor de eindevaluatie door onze watcher van de week, watchers, Joost van Hieften.
3: Nee! Goedemorgen terug, zeg.
1: Een zeer goedemorgen.
3: Hallo, Gus.
1: Doe jij wel eens mee aan de dag van het naakt tuinieren?
3: Het naakt tuinieren? Ja, ik ben zelf ook wel naturist, dus ik doe dat graag.
1: Oké. Okay.
3: Maar als het te koud is, is het heel gênant. Want ik kan hem goed wegsteken. Dus een beetje, ja.
1: Begrijp het. Wat vond je van de ochtend?
3: Fantastische ochtend, ja. Tom Dice net zien vertrekken.
1: Mooi,
3: fantastisch, mooi, ja. Tom Dice, het verschil is, Tom Dice, als die een kleine maakt, dan hoort het daar jaren niks meer van. Als jij een kleine maakt, verkoop de boekjes gelijk zot, hè.
1: Dat is een feit.
3: Dus, allez, dit is,
1: ik lever de maatschappij heel veel op.
3: Van Ben hebben we geleerd dat de Kilimanjaro de Kakamanjaro is. Dat hebben we ook net opgestoken. Dank je wel daarvoor. En voor de rest, ja, we hebben het allemaal gezien. Ja, trouwens, over Tom zijn een kleine, een Nova. Dat blijkt dan het Latijns te zijn voor nieuw.
1: Ja, dat is zo.
3: Bij mijn moeder was dat een wafelijzer, een Nova. Ja, een Nova. En meer in uw rayon, het is ook de Nederlandse Orde der Advocaten. Je kunt hier nood hebben als je daar een keer mee stukken in kloten hebt op de rij. Als je er maar Heineken gezopen hebt. Ja, wat hebben we nog allemaal? Ja, ouch, het format wordt nu een film. Dat is heel goed nieuws, dank je wel.
1: Ja.
3: Dus uw vrouw in de reeks zegt dan dat ze bedrogen is.
1: Met ja. William Boos.
2: Nee, dat ze niet bedrogen is. Dat kik wordt bedrogen.
3: Ah ja, oei. Ik dacht even dat een Kroaat...
2: Eigenlijk wil mijn vrouw van mij vanaf.
3: Ah ja, ik dacht dat een Kroatisch format was, maar het is een deze.
2: Nee, het is puur van hier. Ja. Oh,
3: wat hebben we nog allemaal gezien? Het spreekgestoelte voor de Oscars doet mij een beetje denken aan Pico Coppens. Maar goed, het is een ander verhaal. Het is een beetje een doodskist. Hè. Maar goed, dat is voor de kind. Dan de tekeningen vond ik interessant. Het is leuk om te zien dat als je een tekening toont aan je kind en dan gevraagd aan wie is mama. Ja. Ja, als je dat bij de Van Gucht doet, dan vraagt die klein waar is papa? Dat is een beetje waar is Wally tekening die hij moet maken. En, maar om in schoonheid af te sluiten, ik ben wel heel blij dat we vandaag toch de werkelijkheid gekozen hebben. De bloemboeket trok toch echt in de zak. Ben, sorry dat ik het zeg.
2: Nu, het was wel wild.
3: Ja, het was wel wild. Het was wel wild.
2: Dat is gelijk dit, hè. Deze is toch ook wild.
3: Ja, dit is... Ja.
2: Maar dat is wel kunst.
3: Dit is, ja.
2: Dat van mij, dat was wild.
3: Het deed mij plezier om te zien dat Ruben dan toch hier vandaag met de prijs gelopen is. Want meestal wordt dan bij de radio zo toch aan u die prijs gegeven. Maar het was duidelijk, hij is gewoon... Mm. Het ging hem ook goed af. Dat is echt waar. Als je zo... Wat als een nieuw format... Wat als Ruben van Gucht een homo zou zijn? Dat zou de prijs van de vaseline zou gelijk de mazoet zijn. Hè? Dat is nu gewoon een keer. Maar zoals een profetisch kalender mij ooit heeft gezegd, Ruben, de eerste keer doet pijn en een tweede keer kun je er geld mee verdienen.
1: Tot slot, hoeveel punten er voor mijn week was je bij
3: 11 op 10, want ik ben fan van Ben.
1: Dankjewel.

0: Ik maak me zorgen.
1: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.

0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: De Krunners met radio. Vond je het een leuke ochtend op de radio, Ben?
1: Ja, heel leuk.
0: We zijn er bijna door, jongen. Leuk, we zijn er bijna door. Het zit er bijna op, maar we moeten toch nog eerst iets afhandelen. Dit namelijk.
2: Je mag me alles vragen.
0: Er zijn veel vragen binnengekomen en ik ga deze eruit pikken van Doris de Cler. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen, Ruben. Ruben, je schittert in je pak. Dankjewel, Doris. Ben, welke rol zou je geven aan Ruben in een reeks die je zelf regisseert? Over wat zou je graag eens een reeks maken en welke rol kan ik dan opnemen?
1: Ik denk, Ruben, dat er in u een hele mooie pastoorsrol zit.
0: Dat
1: maar zo wel aan een vieze.
3: Een van het kleedje omhoog.
1: Een van het kleedje omhoog, met die laké schoentjes. De Joost die mij op idee gebracht. Ja, zo, ja, zoiets.
0: Oh, ja.
1: Zo, een hele vrome man, want je bent wel een mooie man.
0: Maar, ja, maar ik zou dat wel graag doen, omdat dat dan volledig niet is wat je bent.
1: Ik kan Sebbes naar huis, ik begin te schrijven.
0: Oké, jongen, hou me op de hoogte, we bellen nog.
1: Jawel.
0: Jij gaat zo meteen nog zingen voor ons, wat wordt het?
1: Saragossa,
0: mannetjes.
1: Van Jimmy Frey.
0: Het wordt een feest. We gaan er met een feest uit. Ik laat je naar de microfoon gaan, Ben. Ondersteund door Kato en onze week wat je bent. En iedereen hier aanwezig in Gent is hier de one and only Ben Segers met de one and only Saragossa. Applaus.

Ongelooflijk, mensen. Ik ga mijn gasten allemaal bedanken. Ik bedank ook u natuurlijk. Maar graag een daverend applaus voor Ben Segers, voor Tom Dijs, Joost Anichte, Sabine Hagedoren, Kat O, de Weekwatchers Band. Volgende week, vrienden, gaan wij naar Brugge, waar we de nieuwe kunsthal Brusk openen. Weekwatcher van dienst is Dominique Persone. En ook Kato komt opnieuw mee, want ze trakteert ons op nieuwe muziek. Zometeen is er de zoete inval. Wij zijn er volgende week terug. Maar we gaan even met z'n allen nog lekker...

0: telt voor twee.
1: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Zelfbouwmarkt straffe badkamerradiatoren om uw gat aan te warmen. Of gewoon om uw handdoek op te drogen. Nu tot 50% korting op radiatoren. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Zelfbouwmarkt. Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bij gedacht.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Zin in een lentewandeling dwars door de mooiste natuurgebieden, zoals het Zwin Natuurpark? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op, dan zorgt Arnoud Hoube voor de mooiste wandelroutes.
6: Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en anekdotes over dit natuurpark.
5: Download VRT Potwalks en wandel mee in het Zwin Natuurpark.
7: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
8: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
9: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
10: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
9: Huh?
10: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
11: Onwaar.
10: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
9: Ah, serieus?
10: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. 14 Nieuws, helemaal helder.
12: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht verschillende transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen van Bredene en in een bestelwagen in de Pannen. Gouverneur Karel de Kaluwe.
1: We hebben een 30-tal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een kamionet in de Pannen, opgemerkt door ons cameraschild. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat er toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
0: De politiediensten waren afgelopen nacht extra alert, omdat er bij mooi weer meer mensen proberen over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Duitsland heeft gereageerd op de Amerikaanse aankondiging dat er 5000 militairen weggehaald worden uit Duitsland. Trump is niet tevreden met recente uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran. Veerle de Vos, wat is de reactie van Duitsland?
2: Wel, de Duitse minister van Defensie merkt op dat de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Duitsland in het belang is van Europa, maar ook van Amerika. Maar, zegt de minister, we gingen ervan uit dat de VS op termijn zijn troepen zou terugtrekken. Bovendien is het de taak van Europa om voor zijn eigen defensie in te staan. Duitsland bijvoorbeeld breidt zijn troepen uit en spendeert meer aan bewapening. En voor toekomstige missies gaat Duitsland nauwer samenwerken met andere bondgenoten zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië.
0: Paus Leo XIV heeft een voormalige migrant zonder papieren in de Verenigde Staten benoemd tot bisschop in West Virginia. De man is geboren in El Salvador en kwam in 1990 naar de Verenigde Staten op de vlucht voor het geweld in zijn land. Hij werd toen opgepakt in Mexico, maar betaalde smeergeld om weer vrij te komen en verder naar de VS te reizen. Bultrug Timmy is opnieuw vrijgelaten in de Noordzee. De walvis werd in een groot bassin met water naar de zee gebracht door een sleepboot. En vanmorgen vroeg is hij vrijgelaten, zo'n 70 kilometer voor de kust van Denemarken. Timmy raakte eind maart vast op een zandbank voor de Duitse kust. Met een reddingsactie, betaald door twee privéondernemers, is het gelukt om hem los te krijgen en naar zee te vervoeren. Maar of Timmy de hele reddingspoging zal overleven, is nog onzeker. Kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. We halen tot 18 graden aan zee, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.

0: De Zoete Inval.
1: Het legendarische spelprogramma van Radio 2.
0: Luc Appermond.
2: Een heel goede morgen gewenst vanuit Cultuurhuis Herbakker in Eeklo. En de Zoete Inval wordt vandaag gespeeld door Kat Luiten, Stan van Samang en Margriet Hermans. Ja, Kat, tegenwoordig ben jij ook veel aan het schrijven. Hè? Niet alleen boeken, maar ook columns, heb ik me laten vertellen. Waarover?
3: Columns vind ik altijd leuk, wat er op dat moment eigenlijk in mijn leven speelt. Dus ik ga daar altijd wel vrij persoonlijk in. Ik had bijvoorbeeld vorige week eentje geschreven over de gevaren van AI. Ik heb daar eventjes mijn gedachten over geventileerd.
2: Krijg je daar reacties op?
3: Jawel. Meestal wel positieve. En de negatieve, die lezen we niet.
2: Jullie ooit gevraagd om een column te schrijven? Margriet, Stan?
4: Ja, ik heb jaren een column geschreven in De Woef.
2: Dat is een magazine?
4: Een hondenmagazine.
2: Ja, en waar schreef je dan over?
4: Meestal over honden, maar soms ook over poezen. Soms ook over wat er gebeurde in de actualiteit. En ja, er gebeurt elke maand wel iets. En bijvoorbeeld, we zijn dan in Alaska geweest voor die grote
2: sleehonden
4: races. En daar heb ik ook over geschreven en van alles. En
2: Stan, ik zie jou van links naar rechts kijken naar die twee dames.
5: Ik vind
2: dames.
5: Het allemaal heel interessant. Ik heb er nog geen column geschreven. Ik weet wel liedjes, dat er los van De Woef ook De Fweet is. Een magazine over, ja, vogels. De Fweet.
2: Ik heb een pak nieuwe vragen van onze luisteraars. Straks de eerste.

0: Vandaag bij ons de gast Margriet Hermans, Kat Luiten en Stan van Samang. Een vraag van Carla Dont uit Meerhout. Waar heb je last van als je lijdt aan het syndroom van Ambras?
1: Ah, moeten we daar echt op antwoorden, Luc?
0: Ja, ja.
1: Het gaat om oneenigheden, hè?
0: Nee. Wacht even. Ah, jij denkt aan Ambras maken?
2: Ja, ja.
0: Nee. Ambras, dat is de naam van een kasteel in Oostenrijk. Schloss Ambras.
2: Het zou ook een goed biertje kunnen zijn.
1: Ambras.
0: Waar heb je last van als je lijdt aan het syndroom van Ambras?
1: Heeft het iets te maken met dat kasteel?
2: Een soort hoogtevrees. Dat kasteel ligt op een klif.
0: Nee.
3: Is het een medische term?
0: Ja, Margriet. Medisch, ik ben geneigd om ja te zeggen.
2: Maar dat wil zeggen dat er fysisch medisch of psychisch?
0: Nee, fysisch.
2: Fysisch medisch. Maar dat soort patiënten vonden wel een onderkomen in kasteel Ambras.
0: Ja, dat kun je zo stellen. Straks wordt het duidelijk.
1: Ze werden daar verzorgd.
0: Als je de officiële naam wil horen, hypertrichosis lanuginosa.
1: Hypertrichosis lanuginosa.
3: Dan
1: heb je last van...
0: Als je dat hebt, dan heb je inderdaad het syndroom van Ambras.
1: Ben je ergens bang voor?
0: Nee.
2: Is iets dat te hard gaat of te snel gaat?
1: Is het iets te veel? Iets te weinig?
0: Iets te veel.
1: Iets te veel. Te veel lucht, te veel wind, te veel...
2: Deden ze dat kasteel op slot? Konden ze nog weg? Mochten ze nog weg?
0: Nee. Het kasteel is eigenlijk een permanente herinnering aan patiënten die lijden aan het syndroom van Ambras.
3: Heeft het ook fysische kentekenen, uiterlijk?
0: Ja.
2: Te veel sproetjes?
0: Nee, geen sproetjes.
1: Lachen.
0: Nee, geen lachen.
3: Je huid?
0: De huid heeft ermee te maken.
1: Ja. Zweten.
3: Gevoeligheid van de huid.
1: Jeuk.
3: Allergisch voor
0: daglicht. Ik ga de mensen hier in de zaal een foto tonen en dan heb je het antwoord. Als je last hebt van syndroom van Ambras, dan zie je er zo uit.
2: Oei.
3: Maar zeg.
2: Maar eigenlijk stopten ze die dan weg in dat kasteel.
3: Heel dat gezicht is behaard.
2: Garme.
1: En toch weinig baard op de kin. Allee.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Beschrijf het eens even.
3: Dus die man, of vrouw, ja, ik denk dat... Is een vrouw?
0: Heeft een zeldzame genetische aandoening...
3: Namelijk?
0: Waarbij iemand extreem veel haar heeft... over bijna het volledige lichaam... en ook op plaatsen waar normaal weinig of geen haar groeit. Zoals bij deze persoon op het bovengedeelte van het gelaat.
2: Echt? En bestaat dat nog?
0: Ja, dat bestaat nog. Al sinds de 16e eeuw worden in het kasteel, in het Schloss Ambras... portretten bewaard van mensen die lijden aan deze aandoening. En vandaar dat dat in de volksmond de naam is. En die mensen die werden ook later weerwolven of aapmensen genoemd. En die konden aan hun broodwinning komen... vooral als publiektrekkers van rondreizende circus- en kermisattracties. Ja. Heb jij veel last, Margriet, van Ambras?
3: Haring? Nee. Ik heb zelfs al jaren geen okselhaar meer. En mijn echtgenoot zag dat de eerste keer. En die, schatje, jij hebt geen okselhaar. Ik zeg, nee. Maar ik hoef het niet te hebben, ook niet. Hè. Je hebt er alleen maar last mee. Met alles waar haar staat.
2: Dat is waar, hè?
1: Maar ik wou het zo lang mogelijk uitstellen, maar ik heb alleen...
0: Scheer jij elke week je hoofdhaar?
1: Ja. Het is eigenlijk allemaal de schuld van Jan Verheijen.
0: Hoezo?
1: Ja, lang verhaal, maar we hebben tijd, hè. Zijn er mensen die op tijd naar huis moeten? Ik speelde mee in een feuilleton, Vermist. En op een bepaald moment kwam er een lichtman in de studio. En ik zat aan een bureau, aan een computer. Mijn personage deed veel aan de computer. En die kwam zo boven mij staan en die zei... Ja, dat is deze spot hier. En die schijnt hier gewoon recht door deze haar... Dat is dat zo blinkt in de shot van die camera daar hier naar hier. Ah nee, die is gewoon kaal, zei die. En de Jan Verheijen kwam naar mij en die zei... Ja, we hebben echt een beetje last van reflectie, van spots op uw kop. Ik zeg, ja, hoe kunnen we dat oplossen? Ja, zegt de Jan. Kun je eventueel tegen volgend seizoen dat allemaal afscheren? Dan is dat veel makkelijker.
2: Serieus?
1: Dan kunnen we dat gewoon mee schminken.
2: Ja.
1: Dan heb je gewoon één lang voorhoofd.
0: Teken van intelligentie.
1: Ah, nu zijn we er. En eigenlijk had ik zoiets van, ja, maar ik deed dat vroeger. Als we met Giro op kamp gingen, dan deden we dat. Elk kamp deden we dat wel brosken of deden we dat wel heel kort. Maar ondertussen is het zo dat ik hier, het kruintje zo, daar groeit niet veel meer bij mij. Maar hier nog wel, maar ik scheer dat af, ja.
2: Maar kalende mannen, die redenen. Worden niet ouder. Die blijven er altijd even jong uitzien.
1: Ga door.
3: Ja, dat maar dat is
2: waar,
3: zo.
2: Dames en heren.
3: Ja, dat is zo.
2: Niemand weet dat hij 63 is, toch?

0: Zijn vorige single was er nog eentje samen met Maxime, maar nu is hij terug solo. Guus Meeuwis en We leven nu. Van Samang, Margriet Hermans en Kat Luiten. Met welke beroemdheid zouden jullie graag eens een dag willen ruilen? Kat.
1: Wel, ik zou heel graag ruilen met Trump.
2: Om te
1: zeggen, ik treed af en ik stel Barack Obama terug aan en ik trek mij terug in de luwte. Daarom.
2: Stan? Moet het een beroemdheid zijn?
3: Ik zou
2: heel graag eens een vrouw zijn. Ja, maar wacht. Op de dag dat ik moet bevallen. Maar wel 's middags.
4: Maar 's morgens zit er nog niet in vorm.
2: Nee, 's morgens nog niet. En dan heb je heel die dag nog... Nee. 'S middags.
0: Margriet.
4: Wel, ik weet één ding zeker. Dat is in de dag van vandaag zou ik nooit nog een politieker willen zijn. Als die mensen... Nee. Het materie interesseert mij nog steeds. En ik ben daar nog altijd bedreven hier weer in mijn hoofd. Maar dan denk ik de ondankbaarheid die wij hebben. Hoe die pers daarop springt dat die mensen nog geen zelfmoordneigingen hebben. Dat begrijp ik niet. Nee.
0: Straks heb ik een vraag niet over een vrouw, niet over een politieker, maar over een wereldberoemd iemand. Sweet
5: Caroline. In de auto. Oh, oh, oh. Tijdens het koken.
6: Mamma mia, mamma mia.
5: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
7: Dit is de allereerste keer.
8: Volgende week mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio BNE Meezingers 500.
5: Stem nu via het Radio BNE kanaal op VRT Max en warm je stem alvast op.
9: En ik wil je.
8: Luister en zing mee.
5: Radio BNE Meezingers 500.
8: Vanaf maandag de hele week
9: Radio BNE.
8: Op Radio BNE.
10: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
11: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
12: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
11: Maar dank u.
10: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
13: Je hebt deals. En je hebt TUI deals.
14: Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
15: Boerenkost op grootmoeders wijze, dat kan tellen.
16: Viva, bomba, pataten met saucissen.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Radio 2.

0: Vandaag zijn mijn gasten Stan van Samang, Kat Luiten en Margriet Hermans. Een vraag van Geraldine Engels uit Heist op den Berg. De 15-jarige Deense jongen Palle Hoele won in 1928 een wedstrijd. En hij mocht op wereldreis. Hij trok naar China, Japan, Rusland, Noord-Amerika. En die jongen werd daardoor een echte media-hype. Alle kranten wilden hem interviewen en overal werd zijn foto gepubliceerd. En die foto die inspireerde een Belg om iets te creëren dat op zijn beurt ook de wereld rondging. En dat is de vraag van Geraldine. Wat? Dus het is een heel moeilijke vraag,
1: vraag
0: misschien.
1: Zeg. Amai.
0: Ja, het was een excentrieke foto. Die jongen was apart gekleed.
1: Had hij bijvoorbeeld hele grote voeten?
0: Nee.
1: Heeft iemand geïnspireerd om dan...
0: Maar hij was een wereld... Hij trok naar alle uithoeken van de
1: kon,
0: wereld.
1: Omdat hij kon, omdat hij...
0: En heeft daar een boek over geschreven, ook trouwens.
2: Het was toch niet bij de Dalai Lama?
0: Nee. We schrijven 28.
2: Ja, toen was er ook al een Dalai Lama.
0: Ja, maar die kenden wij toen.
1: Hoe oud was die jongen? 15.
0: Ja.
2: Maar die foto, was het de plek die belangrijk was?
0: Nee.
2: Of de persoon waar hij mee opstond?
0: Nee, hoe hij eruit zag.
2: Ah,
0: en dat was een Belg, we schrijven 1929, een jaar later. En die ziet die foto en die krijgt plots een ingeving.
1: En
0: een inspiratie.
1: Ik ga hem helpen, want hij heeft fysiek iets aan de hand.
2: Die schreef de romans van Poirot, het
0: snorretje. Nee, maar het wordt wel warm. Hij werd geïnspireerd door die foto en hij creëerde een figuur die de hele wereld rondgaat. Waarop wij Belgen heel fier mogen zijn. Goed geraden door Stan van Samang.
2: Hergé.
0: En waarom zeg ik, Hergé is de creator, tuurlijk. De schrijver.
1: Amai.
0: En die zag in die tijd de foto van dat jongetje. En dat inspireerde hem zo erg dat je nu de foto gaat zien van het jongetje en van Kuifje.
2: Oh, zeg, die kleding. Ja. De pet klopt niet, want bij Kuifje is het een Kuifje.
0: Ja.
2: Maar
0: de schrijvers de rest.
2: Hij heeft een pofbroek, korte pofbroek aan met van die lange... kousen onder, hè, zoals dat vroeger was. Kniekousen, of tot over zijn knie. Heeft Kuifje ook aan. En die prachtige lange mantel.
0: Helemaal Kuifje.
2: Oh, mooi, ja.
0: Dus de foto van die Deense jonge
1: Maar dat
0: gast.
1: Is dingen, dat is Pelle...
0: Pelle Hoele.
1: Hoele, ja.
0: Ja,
2: Pelle Hoele.
0: Ja. Hij heeft de hoofdprijs gewonnen. En die was gebaseerd op het boek Reis om de wereld in 80 dagen. Hij heeft die reis gemaakt in 44 dagen, die jonge gast. En die heeft op zijn beurt daar een boek over geschreven.
1: Dat was te rap terug eigenlijk.
0: Wow. Ja. En dat kwam in de handen van Hergé. En Hergé dacht, dat is het. Ik ga een reporter creëren, Kuifje genaamd. En ik ga die helemaal inspireren op die jonge wereldreiziger.
2: Want dat Kuifje is ook overal in de wereld eigenlijk geweest.
0: Dat bedoel ik.
1: Zelfs de maan.
0: Ja, ik zei zelfs, hij heeft iets gecreëerd... wat nu ook op zijn beurt de hele wereld heeft mogen zien.
2: Ja.
0: Fan van Kuifje, Margriet?
2: Als kind had ik dat niet door eigenlijk. Ik kende het niet goed genoeg. Het was meer bekend in Wallonië dan hier. Ja. Maar ik heb wel een paar boeken gelezen, strips gelezen van Kuifje natuurlijk. Hè. Vooral met die kapitein Haring en zo. Ik vond dat wel... Ja, dat was wel leuk. Heel leuk.
0: Stan, was dat jouw favoriete stripfiguur? Of heb je er andere?
1: Nee, niet meteen. Ik denk dat ik ook ouder ben moeten worden... om het te gaan begrijpen en te gaan appreciëren.
0: Kat, jij stripfiguren?
3: Nee, ik was op zich geen Kuifje-lezer, maar ik vind het wel tof dat het een nationaal exportproduct is. En als je dan in Zaventem de raket ziet, als je thuis komt, dan weet je dat je thuis bent. Hè?
0: Zo. Het was een echte look-alike van Kuifje. Heb jij, Margriet, een look-alike? Heb jij iemand die helemaal op jou lijkt?
2: Ik hoop voor die persoon van niet.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
0: Met de zomer in aantocht wordt er veel opgetreden in parken, op pleinen en aan zee. En ongetwijfeld zul je hem daar kunnen horen met zijn nieuwe single Wat blijft er over? Hier is Luc Steno.

0: Luc Steno.
1: Dank u wel.
0: Wat een originele, stevige song, hè? Mooi, hè?
1: Is mooi?
0: Ja, heel mooi. Ik vind het heel mooi. Heel verrassend ook, hè?
1: Wel, het is zo. Het is een nummer dat ik in 1994 al opgenomen had. En mijn nieuwe producer, Mark Kortens, die vond dat fantastisch nummer en die wou dat helemaal opnieuw arrangeren. En dat hebben we dan gedaan. En dat is nu de nieuwe single.
0: Heel mooi, ja. Ja, de zomer voor de deur, hè, ja. Straks. En ja. Wat zijn de plannen?
1: Heel veel optreden. Ik heb eind juni nog mijn verjaardag. Ik verjaar op 28 juni.
0: Heel
1: dus
0: goed.
1: 28 juni staan we in Oostkamp met een heel groot concert.
0: Heel veel succes in elk geval. Heb je zin om mee te spelen met ons panel?
1: Ik kan dat niet zo goed, maar ik wil het wel eens proberen.
0: Ah, veel succes.
1: Dank u wel.
0: Een vraag van Helga de Sager uit Lier. Willen jullie even meeluisteren?

0: jullie hebben het ongetwijfeld herkend, hè, Kat?
1: Mick Jagger, Rolling Stones.
0: Ja, Satisfaction. Mm-hmm. Is dat iets voor jou, Luc?
2: Ja, ik ben nu niet grote fan van de Rolling Stones. Ook
0: meer
2: niet van
0: Beatles?
2: De Beatles.
0: Ook
2: nee,
0: niet?
2: Nee, nee. Maar af en toe, dan vind ik het wel leuk om naar te luisteren. Maar om te zeggen van, ik ga naar een concert kijken van de Rolling Stones. Ik heb ooit eens in een bed geslapen waar de week ervoor Mick Jagger ingeslapen had.
0: Oh. En hoe rookt dat?
2: Nee, dat waren propere lakens, maar echt gebeurd.
0: En waar was dat?
2: In Bali. In Ubud.
0: Helga schrijft, jullie kennen natuurlijk allemaal dit lied van de Rolling Stones. En het werd geschreven door Keith Richards. En nu is de vraag van Helga, wat was er zo bijzonder aan het schrijven van deze hit? De manier waarop hij het schreef is een beetje apart. En dat moet
3: hij wist achter. Het niet meer.
0: Hoe bedoel je?
3: Hij was zo stoned gemaakt en ja, de volgende dag had het werd opgenomen. En zei, amai Keith, dat is goed wat je geschreven hebt. Ik heb helemaal niks geschreven.
4: Hij was helemaal stoned.
2: Ja, hij was helemaal vol met cocaïne.
0: Dat is iets te ver, maar het begon goed. Dan,
4: Hij heeft dat voor de vrouwen geschreven.
1: Want heel veel, eigenlijk al op
4: heel veel vrouwen
2: voor vrouw
4: hebben nooit satisfaction. Ja, dat was... Ja, ik bedoel, het is voor een vrouw moeilijker om klaar te komen dan voor de man, hè.
2: Ja, die hebben langer tijd nodig, hè.
4: Het vergt iets meer techniciteit ook, hè. Maar...
0: Hoezo?
4: Ja, Luc, dat gaan we straks.
1: Ja, ja,
4: Luc,
1: wat was een tijdloop? Hij schreef het als vrouw. Hij had zich ingebeeld dat hij een vrouw was.
4: Voilà, als hij vrouw was en ik couldn't get any sense.
3: Het is eigenlijk geschreven door de vrouw van Keith Richards.
0: Nee, de omstandigheden waarop hij dit nummer geschreven heeft zijn een beetje apart.
3: En in vrouwenkleren?
0: Nee. Ik verdenk sommigen van jullie dat misschien ook aan om op die manier iets te creëren en te componeren en te schrijven.
1: Hoe? In uw blootje. Ja.
0: Nee. Veel van die...
3: In het midden van de nacht, hij werd wakker en hij dacht... Godverdikke.
0: Heb jij dat niet naast je bed, zo'n boekje?
1: Een schriftje. Jawel.
0: Wacht. Ja, Kat.
1: Een schriftje, mijn pen en het nachtlampje gaat aan op het moment dat je een idee hebt. Ik mag dat niet vergeten.
0: Het was geen schriftje, maar als je me nu zegt wat daar was...
2: Een bladje papier?
0: Nee.
4: Een condoom?
1: Maar wel iets om niet te vergeten.
4: Ja.
3: Een pakje sigaretten.
1: Nee, een band opnemen.
0: Goed geraden door Kat Luiten, die het helemaal afmaakt.
1: Band opnemen.
4: Een band opnemen.
0: Hij lag in bed. En zoals elke goede componist dan, had hij een tape recordertje op zijn nachtkastje. En hij werd 's nachts wakker. En hij was toch bij verstand, want hij had een melodie in zijn hoofd. En hij mompelde op die melodie zoiets van... I can get no satisfaction. En hij viel weer in slaap. Toen hij wakker werd, stond die tape naast gesnurk... vol met gemompel en gezang, waaronder deze tekst. Mick Jagger heeft dat in handen gekregen en die heeft het verder uitgewerkt. En dat werd hun eerste nummer 1 hit in de VS.
4: Ja, ja.
0: I can get no.
4: Ik weet dat nog alsof het gisteren was.
0: Het was 65, Margriet.
4: Oh my god, het begint zeer te doen.
0: Bijna 65 jaar geleden, inderdaad, hè. Ja. Luc, krijg je soms ideeën dat je denkt, god, dat wil ik...
2: Wel. Ja.
0: Dan spreek je dat toch in.
2: Dan ga ik eerst naar het wc en dan begin ik te zingen. Hè.
4: Ja, ik dan zeg ik het al kwijt.
3: Maar het mag me niet. Hoeveel meemokers dat je zo hebt... En dat je echt de volgende dag denkt, maar wat
4: dacht ik dan denk niet, maar u het vuilbak, alsjeblieft.
0: Luc Steno, hartelijk dank om mee te spelen. En heel veel succes met dit prachtige nummer.
2: Dank u wel.
0: Luc Steno.

0: Margriet Hermans, Katluiten en Stan van Samang. Wat is jullie favoriete lichaamsdeel? Kat.
1: Oh. Het hart. Daar komt zoveel liefde uit. Dat kan ook zoveel liefde ontvangen. Maar het hart vind ik wel een cruciaal en mooi lichaamsdeel. Ja.
0: Stan?
2: Ik vind het een moeilijke vraag. Van mezelf? Bij een ander?
0: Jouw favoriete lichaamsdeel bij jezelf.
2: Mag ik daar eens een weekje over nadenken?
0: Ja. Kom terug volgende week.
2: Ik vind ogen natuurlijk... Je kijkt iemand aan en als die terugkijkt... dan gebeurt er wel iets bijzonders natuurlijk.
0: Margriet?
3: Ik heb zoveel favoriete lichaamsdelen.
2: Waarom niet?
3: Maar voilà. Noem mij één waar ik niks mee kan doen. Mijn appendix. Want die heb ik nog. Dat is ook zo wat enige wat van binnen er nog in zit, denk ik. Maar, Luc, ik durf het niet zeggen, want ik weet dat jij zit te azen... dat ik er weer intrap, hè.
2: Maar... Je bent bezig.
3: Ja, dat is waar.
0: Maar... Dat ik waar intrap.
3: Ja, in mijn vuile parler, hè. Maar ik ga dat niet doen deze keer, maar dat hoort er ook bij.
0: Enfin, ik wou alleen maar verwijzen naar een vraag... die gaat over oksel, rug, lies, borst en buik. Straks.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
6: Oh, dat klinkt goed.
5: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
6: Ja, maar dat klinkt nog beter.
4: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knalprijs van maar €3,39.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Je luistert naar De Zoete Inval met katluiten Margriet Hermans en Stan van Samang. Een vraag van Nathalie Provoost uit Moerzeke. Sommigen doen het via de oksel. Anderen gebruiken de lies, de rug, de borst, maar ook de buik. Wat is het?
1: En heeft dat met de seksen te maken, mannen of vrouwen?
0: Het heeft met het eerste deel van jouw...
1: Het heeft wel met seks te maken.
0: Stop, ja.
1: Oké. Sommige seksen via de oksel.
2: Stop.
0: Ja, bij Margriet
2: wordt
0: dan
2: het
0: ook...
2: zwijgen opgelegd.
1: Ik weet
2: seks,
1: dat.
2: Stop.
1: Dat zijn plekken die erogene zones die heerlijke geuren kunnen afscheiden. En die opwinden als afrodisiak werken. Dank u wel, Luc. Nee, dat is het dus niet.
3: De voortplanting.
0: Ja, dat heeft het alles mee te maken.
2: Maar sommigen doen het bijvoorbeeld...
0: Wie zijn die sommigen?
2: Oh, ja, verschillende diersoorten, hè?
0: Nee, niet verschillende
2: diersoorten. Het zijn echt mensen die...
0: Nee. Jawel, je zit goed bij dieren, ja, maar niet soorten.
1: Het is niet per se mensen.
0: Nee,
2: nu zijn we...
0: Dat valt tegen, hè?
1: Ik dacht dat ik hier iets ging leren.
3: Rug tegen rug.
0: Ja. Je hebt de okselgreep, je hebt de niesgreep, je hebt de borstgreep, je hebt de keelgreep, de ruggreep.
1: Precies karate.
3: Ah ja, oké. Dus je hebt...
0: Je hebt ze al bezig gezien. Zeker weten.
1: Oh ja?
2: Bonobo's. Ja. Kleiner.
3: Klein. Hebben ze vier poten?
2: Vliegen. Muggen.
1: Muizen.
3: Chameleons. Dus ik krijg een zoogdier... Dat het op die manier...
1: God.
0: Het is geen zoogdier, hè?
3: Ah,
0: maar het heeft wel vier poten.
2: Oksels. Vier poten.
1: Is een reptiel? Geen zo.
3: Is het een reptiel?
0: Nee, dat is geen reptiel. Hè.
3: Is een amfibie. Een amfibie. Dus
2: kikker.
3: Dus ook in het water.
0: Goed geraden door Margriet Hermans. Was dan? Maar waarom riep jij dan de kikker?
2: Nee, ik riep de kikker.
0: Oh, maar je hebt dezelfde stem als Margriet? Als je opgewonden bent. Het antwoord was inderdaad...
2: Oh my god, het is maar beelden.
0: Sommigen doen het via de oksel, anderen gebruiken de lies, de rug, de borst, maar ook de buik. Wat is het? Dat zijn de verschillende standjes die kikkers en padden aannemen wanneer ze willen voortplanten.
3: Maar volgens de Kama Sutra kunnen wij dat ook zo, hè?
2: Ik ging het net zeggen, ze zijn niet de enige.
1: Behalve dat onderste. Dat onderste is een beetje moeilijk zo.
0: En wat bedoel je met de onderste foto?
1: Ja, dat zijn die twee kikkers met hun poepen aan elkaar. Als je zo moet... Dat moet dan een serieus stuk hebben. Maar al de rest, dat doen mensen ook, hè. Hoewel, die headstraddle... Dat vind ik ook niet...
2: Dat is waar,
0: welke bedoel je?
1: Ten deze, Luc. Wacht, ik kan eens even zeggen. Ten deze. Allee, dat is ook niet echt... Dat is ook niet echt fatsoenlijk, hè? Je ziet er letterlijk in bekanders nek. Maakt het maar mee. Maar ja, we zijn geen 18 meer, hè, Luc. Anders konden wij dat nog allemaal, hè?
3: We zouden het willen, Margriet.

0: We hebben weer een heel mooi trio te gast. Tan van Samang, Margriet Hermans en Kat Luiten in de Zoete Inval. Een vraag van Debbie Salomon uit Dendermonde. In juni 2012 kwamen twee Amerikaanse mannen terug van vakantie in buurland Canada. Bij de grens werden ze tegengehouden en kregen ze een zware boete. Waarom? Wat hadden ze mispeuterd?
1: Hadden ze iets bij dat ze niet mochten bij hebben?
0: Ja, heel goed, Stan.
2: Het lag in de kofferbak en het was aanzienlijk groot.
0: Nee, het was niet zo groot, het was klein.
3: Maar het was blijkbaar iets dat in Canada mocht en in Amerika niet.
0: Ik zou het niet beter kunnen zeggen.
3: Cannabis?
0: Mag dat in Canada?
3: Ja, een heel klein...
1: Cannabis?
3: Toch iets Canada in Canada. Goed, Sam. Ja, toch in kleinere dosissen zijn ze daar wat toleranter.
0: Iets groter. En de Amerikanen hebben een goede reden om dat daar te verbieden. Want je weet, Amerikanen zijn heel streng op...
1: Is het iets godsdienstig? Is het iets,
0: ethisch, gezondheid? Nee, het heeft niks met religie te maken.
3: Canada was vroeger bekend voor de tabak, hè? Ja, mensen gingen in tabak, maar daar heeft het ook niks mee. Nee.
1: Eten?
0: Ja en nee. Ja, dat was net de reden, ja.
3: Ah ja, je mag geen voedsel vissen, over de grens. Je mag geen voedsel binnen.
0: Dat denk ik wel, maar...
1: Is het iets wat niet zozeer om te eten is, maar wel gegeten?

0: Te veel suiker in.
1: Nee. Als ik één naam zeg, dan gaan de ouders het allemaal snappen. Kindersurprise.
2: Oh, ja.
3: Echt?
1: En waarom is dat?
0: Gevaren van
1: omdat volgens de Food, Drug and Cosmetic Act uit 1938... voeding niet mag gecombineerd worden met niet-voedzame dingen.
4: Zijn er zo geen duizenden dingen die in Amerika... Allee, ik zeg maar iets, McDonald's...
3: In een doos Kellogg's zit soms
4: zit
3: ook
4: altijd
3: zo'n speeltje.
4: McDonald's zit er in een kinderbox.
0: Ja, maar dat zit altijd apart verpakt. Je moet maar eens zien.
4: Ah,
0: dat zit
4: ja,
0: altijd
4: dat zit
0: in een plastic
4: in de
0: zakje.
4: Maar ook in een eiken?
0: Ja.
4: Ja, ik vind dat zo overdreven.
0: Ja, maar dat eitje is niet om te eten, dat andere. Dat...
1: Maar hoeveel van die kindjes zouden dat niet in hun mond stoppen?
0: Dat is, en er zijn er die dat denken. In de tijd was er ook zoiets waarvan die kleine ronde schijfjes...
4: Maar dat waren flippels.
0: Flippels, dat was het. Ja, maar er zijn kinderen die dat ingeslikt hebben.
1: Die eieren zijn wel heel populair in Amerika. Die wilden dat wel graag hebben. Dus die gasten die brachten dat uit Canada mee. Niet vermoedend dat ze zo een surprise-eitje konden meenemen.
4: Oh, nee.
1: Ze hebben $2,500 per ei moeten betalen.
0: Oh, nee. Dat zou ik dat ter plaatse
4: maar
0: weer
4: opeten. Maar het zijn Duitse eieren, zie ik. Want er staat kinderüberraschung. Maar dan snap ik het.

0: hoe dat die beestjes het allemaal doen. En ik ga voor altijd aan Margriet en Stan denken. Als ik een kikker zie. In de toekomst.
1: Stan?
2: Het is heel raar. Maar ik ben helemaal onder de indruk van het kindersurprise-eitje. Dat ga ik onthouden van vandaag.
3: Ja, dat Amerika niet binnen mag.
2: Ja.
3: Verstikkingsgevaar, omdat er een plastic speeltje in een chocolade-eitje zit.
2: Maar je mocht wel een mitraillet. Ja, zwart.
3: Ja.
2: Dat vond ik straf.
3: Begrijp je. Margriet, tot slot.
4: Ja, ik was helemaal baffeld. Ik was helemaal verrast, want ik wist het natuurlijk niet. Maar die Deense jongen, die de inspiratiebron is geworden voor Hergé, voor Kuifje. Ik vond dat zo treffend. Ja, dat vind ik wel. Dat vond ik een sterk verhaal, Luc.
3: Jullie waren ook heel sterk vandaag. Mag ik jullie bedanken? Kat Luiten, Stan van Samang en Margriet Hermans. En u bedankt alweer voor het luisteren. Tot de volgende keer.
5: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW en financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: Ik ken niemand die zo voor anderen klaar stond als papa. Zelfs nu hij er niet meer is, helpt hij nog steeds. En dat maakt mij gelukkig.
9: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
10: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
11: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
10: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
12: Oh, zie die giraf daar.
10: Of Zoo Plankendaal.
11: Oh, zo schattig.
10: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
13: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook op zondag.
14: Carrefour, Lab 9 presents.
15: Fout? Wat fout? Oh, ik ben die PC-kopsbeu.
16: Nee, joh.
15: Jawel, ik wil ene die goed werkt, simpel en snel.
16: Nee, joh.
15: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
16: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen €700. 3 jaar garantie en gratis lessen.
15: Nee, joh.
16: Ja, joh.
14: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
17: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
18: Merci Luc, straks de 30 populairste hits van het moment in de Radio 2 Top 30. De top 3 ziet er deze week toch wel ietsje anders uit. Straks meer na het nieuws.
19: Elke dag telt voor twee, WRT Radio 2.
20: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doogt. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen van Bredene en in een bestelwagen in De Pannen. Gouverneur Karel de Kaluwe.
21: We hebben een 30-tal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een kamionet in De Pannen, opgemerkt door ons camerascheld. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat er toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
20: De politie was extra alert omdat er bij mooi weer altijd meer mensen in bootjes proberen over te steken. Het treinstation Antwerpen-Linkeroever is vanmorgen weer geopend. Dat station is een alternatief voor mensen die vanaf maandag voor een hele tijd niet meer met de tram onder de Schelde kunnen, omdat de pre-metrotunnel in Antwerpen grondig gerenoveerd wordt. Dimitri Temmerman van de NMBS.
22: Vanaf vandaag rijden de treinen, maar het is inderdaad vooral vanaf maandag dat dit echt een alternatief moet zijn tijdens die werken aan de pre-metrotunnel. En dat gaat dan op weekdagen om 2 treinen per uur in beide richtingen. Dat van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. En ja, vanuit hier sta je dan een kwartier eigenlijk al in Antwerpen Centraal. Dus het is echt wel een comfortabel alternatief voor die tram, samen met alle andere alternatieven die ook worden aangeboden natuurlijk.
20: Abonnees van de lijn kunnen voor de rit een gratis treinabonnement van de NMBS krijgen. 11.000 reizigers vroegen dat abonnement al aan. De renovatie zal ongeveer een jaar duren. Daarna gaat het treinstation wellicht weer dicht. De Israëlische dirigent Lahav Shani, die vorig jaar niet mocht optreden op het Festival van Vlaanderen in Gent, komt volgend jaar naar kunstencentrum Bozar in Brussel. Dat schrijft de Standaard. Shani had volgens de organisatie van het Festival van Vlaanderen niet genoeg afstand genomen van de Israëlische regering en de oorlog in Gaza. Bozar zegt nu dat ze verklaringen van Shani hebben gevonden waarin hij zegt dat de situatie in Gaza onaanvaardbaar is. Inge Hermans van de Socialistische Vakbond ACOD Cultuur is toch bezorgd.
0: Ondertussen is niet alleen Gaza, maar ook Libanon betrokken. Iran is betrokken. De hele wereld staat eigenlijk op zijn kop dat men dan niet een bredere reflectie doet. Of toch eens goed kijkt van hoe staan we, wat is ons standpunt? Hoe gaan we daarmee om? Wij hebben daar ernstige bezorgdheid over. We zijn absoluut niet gelukkig dat men nu terug dezelfde richting in gaat.
20: Nu mooie opklaringen, maar op het einde van de namiddag krijgen we onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en rukwinden. Aan zee tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Zo is dat, dankjewel. Op de E40 naar Frankrijk een half uur vertragen aan de afrit in Adinkerke en aansluitend ook op de N34 naar De Pannen.
1: Lab 9. Alles van Apple. Inclusief de experts.

0: einde van ons programma. Heel erg benieuwd of jullie goed opgelet hebben. Kat, wat wil jij onthouden uit deze aflevering?
1: En wel, dan ga ik... Ja, toch voor de kikkers en de pannen. Ik vond dat wel een mooi beeld om te zien.

0: Dirk Gijs.
1: Ja, welkom bij de oudste hitlijst van het land, aflevering 2907. Met natuurlijk ook de 30 meest verkochte, gespeelde of gestreamde hits van het moment. En zo ben je weer helemaal mee natuurlijk. Ja, we gaan eerst even terugblikken naar vorige week. Hoe zat dat toen weer met die top 3?
0: Radio 2, top 30, 3.
1: Al 20 weken Radio 2, top 30. En nog altijd top 3 voor Flemming en Meteor met Niet Nodig.
0: 2. Come on, get on up. We're wild and we can't be
1: tamed. And we're turning the floor into a zoo. Een wereldhit, maar net geen nummer 1 hier bij ons, Shakira met Zoo. Ja, ook een wereldhit, maar wel een nummer 1 hier bij ons in Vlaanderen. Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Kan je nu al verklappen dat de top 3 er straks toch enigszins anders zal uitzien? We zijn vertrokken.

0: Judith en Self-Made Woman, ex-M&M Rising Star. En Pommelien heeft haar ook al eens meegenomen als voorprogramma op 30 met deze Self-Made Woman.
1: Radio 2 Top 30.
0: Toch al 9 weken Radio 2 Top 30. Hopelijk kan ze er nog een weekje bij doen, want 30 is een lastige plek, hè. Het wordt ook Link voor Niall Horan, ex One Direction. Min 8 voor deze dinnerparty. En hij belandt ermee.
2: Radio 2 Top 30.
3: 29.
1: Ik

Tommelien Thijs, ik moet gaan. Op 28 in de Radio 2 Top 30. Ja, 5 keer afwasdoom gevuld. Straf. En ze heeft er ook een bijzondere aankondiging gemaakt. Want haar collega hoofdrolspelers van Knokken Of, die zaten in de zaal. En op een gegeven moment steken ze een bordje in de lucht met daarop: Tommelien, vergeet je niet iets? Ah ja, en toen kwam het, hè. Er komt een Knokken Of film. Ja, geen serie, dus een film in de cinema. Die zal ook wereldwijd op Netflix te zien zijn. Het derde seizoen van Knokken Of is op dit moment te zien op VRT Max. En op Netflix en ook internationaal scoort de reeks. Want die is alles samen al 25 miljoen keer bekeken. Zotte cijfers. Kijk, hier nog een zanger en acteur. Hij filmt een advocatenreeks op dit moment. Aaron Blommaert, DNA.

0: nooit vergaat.
1: Vorige week op 28, maar kijk, hij gaat toch nog één plaatje de goede kant op deze week. Aaron Blommaert en DNA. Straks een eerste nieuwe. Dat is eigenlijk een re-entry.
2: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
3: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
4: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
3: Goedemorgen, Maxime.
5: Doe jij dagcrèmpjes?
3: Ja, dagcrèmpjes.
5: Ah,
3: ja,
5: een avondcrèmpje ook.
4: Zie je wel, mooi glow heb je.
5: Heel lekker.
4: Dat is waar, hè.
3: Siska Scooters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
6: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
7: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
8: Goedemorgen,
9: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
10: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
9: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
11: Brico, Brico City.
12: En Brico Planet zijn jarig.
11: Al onze winkels zijn nu zondag open.
12: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
11: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
14: VRT Radio 2.
15: Nieuw in de Radio 2 top 30.
1: Escilla, Dancing on the Ice.
14: Radio 2.
1: The re-entry. Oh ja, logisch hè, dat ze weer binnenkomt, want over 2 weken mag ze met deze naar het Eurovisie Songfestival.

0: Precies 40 jaar geleden won een RTBF-inzending het Eurovisie Songfestival. En zeker is Sandra Kim, ja, is precies 40 jaar geleden, gaat deze Escilla hetzelfde pad op? Dat is maar de vraag natuurlijk, hè. 12 mei, eerste halve finale. 14 mei is er dan de tweede halve finale. Escilla zit in de eerste, dus op 12 mei, de dinsdag. En dan de finale is op zaterdag 16 mei. Hopelijk haalt ze het met deze Dancing on the Ice. Gewoon in de finale zitten zou al mooi zijn natuurlijk.
1: Verdwenen uit de Radio 2 Top 30.
0: Ja, we zijn ze kwijt deze. Want Escilla was een nieuwkomer, maar als er nieuwkomers zijn, verdwijnen er ook platen. Zoals deze Bound to Be van Laura Tesoro en Reggie. Oh my god. Deze is ook weg. Camille met Oh My God. En wij gaan door met 25. Suzanne en Freek.
1: Dirk Gijs.
2: Radio 2. Radio 2.

Ja, dat ligt vlotjes in het gehoor. Dat is ook een grote hit geworden. Kamraad en Be Mine op 24. Tim, dat is zijn naam, Tim Kamraad. Duitse singer-songwriter. En is ook jurylid in The Voice Germany.

0: geen Radio 2 Top 30 het laatste jaar zonder Taylor Swift. Bijzonder aanwezig, nu nog altijd met deze Open Lights. Even naar de weg op de N19 van Turnhout naar Geel. Sta je voorbij Kasterlee, 25 minuten in de file. Dat komt door een ongeval.
1: Radio 2.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Ai, een zak er nu. Twee grote namen nogthans. J-Lo en David Guetta met Save Me Tonight.
2: Twee

0: Roda's prachtig, stuurt Bibian Wijfels uit Kortrijk in de Radio 2-app. Ja, dat is zeer zeker prachtig. Maar ik weet niet of dit materiaal is om op nummer 1 te komen. Het is Bruno Mars, je hoort Risk It All. En hij doet er maar eentje bij. Dat is niet zo spectaculair. Ja, zijn vorige was wel een nummer 1 hit natuurlijk. Hè? Goed, we hebben 10 hits gespeeld. Het is tijd voor een overzicht.
1: 30.
0: Selfmade Woman van Judith zakt 5 plaatsen, belandt op 30. Dat is een heel gevaarlijke positie, maar dat geldt ook voor 29. En daar staat Niall Horan. Met zijn dinner party. Min 8, dat is geen goede zaak. En min 2 voor Pommelien Thijs.
2: Ik moet gaan, eenzelfde taal, dus wij snappen allemaal.
0: Wel 30 weken Radio 2 top 30 en 5 afhasdooms achter de rug. Dat is sowieso spectaculair. Dit is 27. En Aaron Blommaert kan er zelfs nog eentje stijgen deze week met DNA. Eerste nieuwe op 26. Onze Escilla. Allee, voor het Eurovisie Songfestival, hè. En Dancing on the Ice. Het is wel een re-entry. Ze stond er al eens 1 weekje in, verdween weer. Maar ja, het is binnen 2 weken het Songfestival. Dus goed dat ze terug is. 25, Suzanne en Freek. En halverwege 24 is voor Kamerad. Onze Duitse kameraad met Be Mine. 3 plaatsen gestegen. Nog 23, Taylor Swift. Win 3 voor Open Light. 22 is voor J-Lo en David Guetta. En Save Me Tonight. En dan inderdaad die rustige Bruno Mars met Risk It All op 21.
1: Radio 2 tot 30. Dirk Gijs.
2: VRT. Radio 2.
0: Het is Jelly Roll die de top 20 mag openen. Dat kon het verhaal van zijn leven zijn. I'm good.
1: 20.

0: Wat een fijn feel-good nummer uit de film Goat, hè? Will is een kleine geit met grote ambities. En die gaat het dan maken in een of andere balsport die weggelegd is voor stoere andere geiten. Enfin, ik had het verhaal niet vertellen. Maar het is een zeer leuke single van Jelly Roll. Zometeen onze tweede en hoogste nieuwe.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Boerenkost op grootmoeders wijze, dat kan tellen.
10: Viva, bomba, pataten met saucissen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
11: Ah, alles is gesorteerd.
2: Kast. Voor de interieurlover, de...
11: Amai zeg, wat een eyecatcher.
2: Kast. Voor de ouder, de...
11: Van wie is deze eigenlijk?
2: Kast. En voor de tiener, de...
11: Rat mijn spullen niet aan!
2: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
12: Maatkasten Online.
2: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
13: Radio 2.
2: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Olivia Rodrigo met Drop Dead.
13: Radio 2 Top 30.
0: En dat is onze hoogste nieuwe op nummer 19. Ja, twee in een wip uitverkochte AFAS Domes en een afsluiter op Werchter. Het is een goeie kin, hè? Zeer zeker.
2: 19.

0: Het is de hoogste nieuwe in de Radio 2 Top 30 op 19. Olivia Rodrigo en Drop Dead. Het is popmuziek, maar het is met een gitaarrandje, dat is mooi.
1: Radio 2 Top 30.
0: En het komt ook uit haar nieuw album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Maar dat verschijnt pas op 2 juni. En nu Bazaar.
2: 18.
3: Iets

0: lekker dansbaar. Deze Bazaar oude single, 33 weken al. Er is ook de nieuwe, die nacht in Amsterdam. En die hebben ze ook live gebracht in onze loft bij Goedemorgen Morgen. Afgelopen week Bazaar dus op 18. 17 is voor Ray.
1: Radio 2 Top 30.

0: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: tijd.
1: Momenten, Max.
0: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakte moet u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
1: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
0: de max.
2: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen. Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
4: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
5: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
4: Maar dank u.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Olivia Dien staat met So Easy niet langer op nummer 1 in de Radio 2 top 30. Maar wie dan wel? Ontknoping straks voor 1 uur. Maar eerst het nieuws.

0: Even wegdromen met Sienna Spyro en Die On This Hill op 15. Dat betekent dat we halfweg zijn in de Radio 2 Top 30 straks. Deel 2.
1: Maak elk.
2: Die was, die ligt hier nog altijd.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Doet. Aan de kust zijn de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept. In Antwerpen is een treinstation heropend om op te vangen dat de pre-metrotunnel onder de Schelde maandag dichtgaat. En walvis Timmy is weer vrijgelaten in de Noordzee. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht bijna 60 transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen in Bredenen en in een bestelwagen in de Pannen. Gouverneur Karel de Kaluwe.
1: We hebben een 30-tal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een camionet in de Pannen, opgemerkt door ons cameraschild. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat er toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
0: De politie was voorbereid op een drukke nacht, omdat er bij mooi weer altijd meer mensen op bootjes proberen over te steken. Het treinstation Antwerpen-Linkeroever is sinds vanmorgen weer open. Vanaf maandag rijden er bijna een jaar lang geen trams meer onder de Schelde in Antwerpen. En een van de alternatieven is het station op Linkeroever dat jarenlang niet meer gebruikt werd. Trui de Maré was bij de heropening.
2: De trein houdt weer halt op Linkeroever. Het station werd speciaal helemaal gerenoveerd. Want maandag, als de pre-metrotunnel dichtgaat, rijden er geen trams meer voor duizenden pendelaars. Die werken uitstellen was geen optie, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
3: Bepaalde stukken zijn ouder dan 50 jaar. Ja, en die moeten gewoon grondig gerenoveerd worden. Ik begrijp voor de Antwerpenaar en de Waaslander dat het eventjes door de zure appel bijten is. Maar we moeten erdoor en later zal het beter zijn.
2: Er is nu voldoende treinaanbod in het weekend, 1 trein per uur. Tijdens weekdagen zijn dat er meer. Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Dat gaat dan op weekdagen om 2 treinen per uur. En ja, vanuit hier sta je dan een kwartier eigenlijk al in Antwerpen Centraal. Dus het is echt wel een comfortabel alternatief voor die tram.
2: 11.000 lijnabonnees schakelden al gratis over naar een treinabonnement. Voor hen wordt het even wennen.
5: Ja, er zijn ook momenten dat ik liever met de tram ga. Maar als er werken moeten gebeuren, moeten ze gebeuren.
0: Na de brand op een militair domein in Beverlo bij Leopoldsburg geldt er een verbod om te wandelen en paard te rijden in het gebied. Het brandgevaar is nog te groot, zegt de burgemeester. Het is nog onduidelijk hoe de brand gisteren ontstaan is, maar er waren volgens de burgemeester geen militaire oefeningen aan de gang. 20 hectare heide en bos is afgebrand. In Nederland is de brand op een militair oefenterrein in natuurgebied De Veluwe na 3 dagen onder controle. De brand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening met kanonnen en explosieven. Of dat de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Brandweerploegen uit heel Nederland werden ingezet om de brand te bestrijden. En er kwam ook hulp uit Duitsland en Frankrijk. Vandaag is het 15 jaar geleden dat Osama Bin Laden gedood werd door de Amerikanen. Bin Laden was de leider van terreurbeweging Al-Qaeda en verantwoordelijk voor de aanslagen van 9/11 in de VS. Veerle de Vos.
6: This is CNN breaking news.
7: The president of the United States will announce in just moments that Osama bin Laden has been killed.
8: 10 jaar na 9/11 gebeurt het dan toch. Het brein achter de dodelijkste aanslag ooit op Amerikaanse bodem wordt opgepakt en gedood in Pakistan, kondigt president Obama aan op televisie.
9: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
8: Overal in de VS breken vreugdetaferelen uit, vooral in New York, in de buurt van Ground Zero.
10: I just feel so liberated, so good, you know, this is such a great accomplishment for the country.
8: Maar de dood van Bin Laden betekent niet het einde van zijn terreurbeweging.
11: Wat we gezien hebben is een toenemende autonomie van de verschillende filialen van Al-Qaeda. Die zullen alleen maar sterker worden.
8: Al-Qaeda verpopt zich in Syrië en Irak als IS. En 15 jaar later veroorzaakt de organisatie nog altijd terreur. Met als recentste voorbeeld Mali in West-Afrika.
0: Want in Mali rukken de rebellen verder op en zij worden gesteund door een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Ze hebben nu ook een strategisch kamp ingenomen vlakbij de grens met Algerije. Dat was eerder in handen van het regeringsleger van Mali en hun Russische bondgenoten. De terreurgroep wil strenge islamitische wetten invoeren. De rebellen willen dat het noorden van Mali onafhankelijk wordt. En in hun strijd spannen ze nu samen.
8: Bultrug Timmy is opnieuw vrijgelaten in de Noordzee. Hij werd in een transportschip met een groot waterbassin naar de open zee getrokken ten noorden van Denemarken. 2 miljonairs hebben die reddingsoperatie betaald. Eind maart raakte Timmy vast op een zandbank voor de Duitse kust. De redding werd breed uitgesmeerd in de media, maar wetenschappers stellen zich vragen of de hele operatie wel verantwoord is, omdat zijn overlevingskansen op lange termijn klein blijven. Dat denkt ook marinebioloog Kelle Moreau.
12: Het is zo dat dat dier een lange periode heeft doorgemaakt in zeer ongunstige omstandigheden. Het zoutgehalte is laag, het dier is blootgesteld geweest aan de lucht en de zon, heeft mogelijk last ondervonden van zijn eigen gewicht, dat drukt op de organen. En dat zijn allemaal problemen die eigenlijk niet weggenomen zijn, die doorleven. En die maken dat eigenlijk de overlevingskans van het dier door wetenschappers nog altijd als laag worden ingeschat.
8: Er zijn later vanmiddag buien op komst en tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn. Temperaturen tot 18 graden aan zee en 25 in het binnenland. Morgen regen van west naar oost, daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Vorige nacht heeft de politie aan de kust bijna 60 mensen onderschept die in bootjes naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Dat zat vooraan. Van de Pannen tot Bredene waren er pogingen om mensen te smokkelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Ja, zo is dat. Even naar de weg. Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontich en Mechelen. De NMBS legt zo snel mogelijk vervangbussen in. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen beter via Sint-Niklaas sporen en de hinder die kan nog enkele uren duren.
14: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: En nu, de 14 grootste hits.
15: Radio 2 Top 30.
16: Dirk Gijs.
13: Ja, dit is de lijst met de best verkochte, meest gestreamde en meest gedraaide hits in Vlaanderen.
16: Radio 2 Top 30. 14.
13: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Het zijn geen broers, nee, gewoon.

We hebben een zomersweekje achter de rug en dat past daar perfect bij. Mooie soundtrack voor zonnige dagen. Max en Andy Grammer met The Thing I Love. En ze doen er nog een stapje richting nummer 1 bij op 14 van 15. 10 weken staan ze er ondertussen. Ik weet niet of die nummer 1 nog haalbaar is. Misschien niet. Hey. Enfin, in ieder geval, we hebben hier een fenomeen op 13, want vanaf september 26 staat Céline Dion er weer. Want ze komt naar Parijs voor een reeks concerten in La Défense Arena. En die comeback, ja, die doet nu al records wankelen. Bij ons in de Radio 2 op 30 wankelt ze niet hoor. Nee. +3 op 13 nu.

ik ga toch eens omkijken. Vorige week nog op 8, dus top 10. En nu uit die top 10 gedonderd. Kleijmans en Van Geel. Ja, en nu de ex van Taylor Swift, Harry Styles. Taylor gaat dus trouwen. Maar het gaat ook goed met Harry, want hij zou verloofd zijn met Zoe Kravitz. De dochter van Lenny. Dat is een American girl, hè?

0: klinkt een beetje dromerig. Maar ja, ze dromen ook van American Girls, althans de vrienden van Harry Styles. Eentje gezakt en op 11 beland. Weer 10 hits gespeeld, dus tijd voor een overzicht.
1: 20.
0: Jelly Roll op 20. I'm Good, zo heet hij. 2 plaatsen gezakt en onze hoogste nieuwe staat op 19. Drop That, zo heet hij. Olivia Rodrigo. 18, Bazaar, begin opnieuw. Opnieuw. 17 is voor Ray met Hans Zimmer. Die klik, klik, klak. Symfony, magistraal nummer natuurlijk. Hè. 16 is voor Teddy Swims. Die Mr. Know-it-all. 7 plaatsen de goede kant op. Flinke stijger en een flinke zakker op 15. Sienna Spyro. Min 6. 14 is voor Max en Andy Grammer. 13, Céline Dion. Danson. Een zakker op 12. Kleimans en Van Geel. Onderweg naar de zon naar Bordeaux. En Harry Styles staat op

0: maar ja, als een opa komt babysitten, hoop ik voor Bart Peters dat ze een nachtje doorslaat. De bevalligste. Toch wel schoon als een opa geëmotioneerd door, door dat kleine ukje. Hè, en dan eigenlijk inspiratie krijgt, daar een liedje over maakt. En dat de wereld dat dan kan meezingen. En dat die gevoelens gedeeld worden, is heel schoon. De bevalligste van Bart Peters. Goed voor een nummer 10 in de Radio 2 Top 30. Ik heb hier ook een gelukkige Philippe Heijlen. Die stuurt in de Radio 2-app zonnige groeten vanuit Chablis, Bourgogne. Lol, de ontvangst is hier super. Genieten, dat zal dan waarschijnlijk van de Chablis wijn zijn. Maar ook hopelijk een beetje van de Radio 2 Top 30. Met straks op 9... Olivia Dean.
1: In de auto. Oh, oh, oh. Tijdens het koken.
2: Mamma mia, mamma mia.
1: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
3: Dit is de allereerste keer.
4: Volgende week mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio Bene Meezingers 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max en warm je stem alvast op.
4: Luister en zing mee.
1: Radio Bene Meezingers 500.
4: Vanaf maandag de hele week.
5: Radio Bene.
4: Op Radio Bene.
6: Zeg de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
7: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je stuk het liefst?
6: Doorbakken.
7: Zeker?
6: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
4: de Vos Lemmes.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
4: Radio 2.

0: Olivia Dean met Man I Need. Op de weg een ongeval. Er rijden geen treinen tussen Kontich en Mechelen. De NMBS legt zo snel mogelijk vervangbussen in. En reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen beter via Sint-Niklaas sporen. De hinder kan nog enkele uren duren, zeggen ze.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: En dit is de Radio 2 Top 30. En nu Shane Boos, somber. Hij is aan zijn tweede hit toe hier in de Top 30.
1: 8.
0: Homewrecker.

Bazaarnacht in Amsterdam. Ze stonden ermee op nummer 7 en gingen nog eens 5 plaatsen de goede kant op. Wel, en overmorgen gaan ze de try-outjes spelen. Dat gaan ze in Leuven doen. Dus het wordt een nachtje in Leuven, maar helaas, alle tickets zijn uitverkocht. Ze gaan zich helemaal klaarstomen voor het festivalseizoen dat er aankomt. Ze hebben wel wat op de agenda staan.

0: Shakira en Zoo op 6. Ja, op 6. Dat betekent dat er wel wat gebeurd is. Want vorige week stond hij nog op 2. Echt waar. We zijn toe aan de top 5, dus het begint wel spannend te worden. Dus ik ga nog even terugblikken toch naar die top vorige week.
1: Radio 2, top 30. 3.
0: Meteor en Fleming, die hebben nog niet gehoord. Dus die halen sowieso top 5 met deze niet nodig. Deze hebben we wel al gehoord, hè. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. Dat was dus nummer 6 deze week. Vorige week 2. Zoo van Shakira. Dus nummer 1 gaat er vooraan niet meer in zitten, denk ik, hè. En dit was vorige week de nummer 1. Olivia Dean met It's So Easy To Fall In Love. Maar ik kan je nu al verknappen dat het niet meer op nummer 1 staat. Dat we een nieuwe hebben straks.

0: Fleming en Meteor met Niet Nodig. Twee plaatsen gezakt en op 5 beland. Vorige week was dat nog 3. Dat is ook een van die hits die we tegenkomen in Radio BNE Vlaamse 30. Die hoor je straks bij Radio BNE. Tussen 4 en 6. Peter Hermans presenteert. En Radio BNE kan je natuurlijk ontvangen via DAB+. Of op het Radio BNE kanaal op VRT Max.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Een leuk spelletje.
3: De Zoete Inval.
4: Je gaat altijd slimmer buiten bij de Zoete Inval dan dat je binnengekomen bent. Ja?
1: Toch? In mei komen ze alvast naar Aartselaar en Zonhoven.
4: Ook niet-Limburgers zijn welkom.
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Mijn komkommers, mijn komkommers, dan hoef ik dat niet speciaal te zien of zo.
6: Er staat veel verschil in komkommers.
1: Nee. Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
7: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
8: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
9: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.
9: Tot 30.
1: 4.

ja. Ex nummer 1, 8 weken stond hij op nummer 1. We hebben het over Bruno Mars. En dus deze week op 3. En nu op 2, Maxime. Hij stond afgelopen week nog kort op het podium in de AFAS Dome. Op het Pommelien-concert was er een kleine Like Me-reunie. Camille Don stond er, Maxime Stojanac en Francesco Schuster. Voor de gelegenheid mochten ze mee een liedje zingen met Pommelien. En hier zingt Maxime niet met Pommelien, maar met Babette. En ze staan ermee op 2. Heel straf. Hoe dan ook. Hoe dan ook.

0: van Maxime en Babette. Straks nummer 1, maar eerst een overzichtje.
1: De bevalligste, de liefdadigste. Ik zeg niet zomaar het toevalligste.
0: Trotse opa Bart Peters komt de top 10 binnen met de bevalligste. En ook Olivia Dien springt er weer 5 vooruit met haar oude

0: Homewrecker van Somber valt er eentje terug en belandt op 8. En Bazaar scoort met plus 5 en komt de top 10 binnen met Nacht in Amsterdam.
1: 7.
2: Nacht in Amsterdam.
1: 6.
0: Oeh, dat doet pijn. Van 2 naar 6 voor Shakira met Zoo. En ook Meteor en Flemming tegen een verlies met Niet Nodig.
1: 5.
0: Ook lastig van 1 naar 4. Olivia Dean met It's So Easy. Met Bruno Mars gaat het eentje de goede kant op met I Just Might.
1: 3.
2: I just might make a mistake.
1: 2.
2: Ik ga je hoeren op vanavond vergeten.
0: En Maxime en Babette pronken weer op 2 met Hoe Dan Ook.
3: Radio 2, top 30.
1: 1.
3: Nummer 1.
2: Radio 2.
1: Dirk Gijs.
2: Top 30.
0: Alex Warren is de nieuwe nummer 1 met Fever Dream. Veel plezier met Björn en tot vanavond en voor Radio 82, 90 en Nilly.

0: voor 2. Radio 2. Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Zelfbouwmarkt straffe badkamerradiatoren om uw gat aan te warmen. Of gewoon om uw handdoek op te drogen. Nu tot 50% korting op radiatoren. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Zelfbouwmarkt. Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Zin in een lentewandeling dwars door de mooiste natuurgebieden, zoals het Zwin Natuurpark? Dat kan met VRT Potwalks, de wandel-app van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op, dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
2: Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en anekdotes over dit natuurpark.
1: Download VRT Potwalks en wandel mee in het Zwin Natuurpark.
3: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
4: Bij getest.
5: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
7: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
6: Huh?
7: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
8: Onwaar.
7: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
6: Ah, serieus?
7: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws.
9: VRT Nieuws, helemaal helder.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: En dan weet je alvast dat het weekend voor 2 telt hier bij Radio 2. Hou je klaar voor onder meer Ray Parker Jr., Leopold 3 en Emily Sandy. We gaan meezingen zometeen.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Aan de kust zijn afgelopen nacht tientallen transmigranten onderschept. In Antwerpen is een treinstation na 42 jaar opnieuw in gebruik genomen om hinder door werken aan de tramtunnel op te vangen. En walvis Timmy is weer vrijgelaten in de Noordzee. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er werden 30 transmigranten opgepakt in de duinen van Bredene. En via het camera-schild van de politie werd in de pannen een bestelwagen ontdekt waar 14 transmigranten zaten. De politiediensten waren afgelopen nacht extra alert, omdat er bij mooi weer meer mensen proberen over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Gouverneur Karel de Kaluwe.
1: We zien dat natuurlijk aan de indicatoren in functie van het weer, stroming, wind. Dit is inderdaad een goed weekend, dat hadden we voorspeld. Vandaar dat ook de ploegen werkelijk optimaal op scherp staan. En dat heeft toch wel geresulteerd in een goede samenwerking tussen de lokale en de federale politie met resultaten.
0: In Antwerpen is het treinstation op Linkeroever sinds vanmorgen weer in gebruik. Dat is opmerkelijk, want het station ging in 1984 dicht. Maar vanaf maandag zullen er bijna een jaar lang weer treinen stoppen om een alternatief te bieden voor de tram. Door onderhoudswerken in de tunnel onder te schelden kunnen daar tot eind maart volgend jaar geen trams doorrijden. Trui Dumaré was bij de heropening.
2: De trein houdt weer halt op Linkeroever. Het station werd speciaal helemaal gerenoveerd. Want maandag, als de pre-metrotunnel dichtgaat, rijden er geen trams meer voor duizenden pendelaars. Die werken uitstellen was geen optie, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
3: Bepaalde stukken zijn ouder dan 50 jaar. Ja, en die moeten gewoon grondig gerenoveerd worden. Ik begrijp voor de Antwerpenaar en de Waaslander dat het eventjes door de zure appel bijten is. Maar we moeten erdoor en later zal het beter zijn.
2: Er is nu voldoende treinaanbod in het weekend, 1 trein per uur. Tijdens weekdagen zijn dat er meer. Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Dat gaat dan op weekdagen om 2 treinen per uur. En ja, vanuit hier sta je dan een kwartier eigenlijk al in Antwerpen Centraal. Dus het is echt wel een comfortabel alternatief voor die tram.
2: 11.000 lijnabonnees schakelden al gratis over naar een treinabonnement. Voor hen wordt het even wennen.
5: Oh, er zijn ook momenten dat ik liever met de tram ga. Maar als er werken moeten gebeuren, moeten ze gebeuren.
0: Na de brand op een militair domein in Beverlo bij Leopoldsburg geldt er een verbod om te wandelen en paard te rijden in het gebied. Het brandgevaar is daar te groot, zegt de burgemeester. Het is nog onduidelijk hoe de brand gisteren ontstaan is, maar er waren volgens de burgemeester geen militaire oefeningen aan de gang. 20 hectare heide en bos is afgebrand. In Nederland is de brand op een militair oefenterrein in natuurgebied de Veluwe na 3 dagen onder controle. De brandweer is wel nog actief in het gebied om eventuele opflakkeringen te bestrijden. De brand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening met kanonnen en explosieven. Brandweerploegen uit heel Nederland werden ingezet om de brand te bestrijden. Er kwam ook hulp uit Duitsland en Frankrijk. Of de brand veroorzaakt is door de militaire oefeningen wordt nog onderzocht. Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat Osama Bin Laden werd gedood door de Amerikanen. Bin Laden was de leider van terreurbeweging Al-Qaeda en verantwoordelijk voor de aanslagen van 9/11 in de VS. Vere de Vos.
6: This is CNN breaking news.
7: The president of the United States will announce in just moments that Osama Bin Laden has been killed.
8: 10 jaar na 9/11 gebeurt het dan toch. Het brein achter de dodelijkste aanslag ooit op Amerikaanse bodem wordt opgepakt en gedood in Pakistan, kondigt president Obama aan op televisie.
9: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
8: Overal in de VS breken vreugdetaferelen uit, vooral in New York, in de buurt van Ground Zero.
10: I just feel so liberated, so good, you know, this is such a great accomplishment for the country.
8: Maar de dood van Bin Laden betekent niet het einde van zijn terreurbeweging.
11: Wat we gezien hebben is een toenemende autonomie van de verschillende filialen van Al-Qaeda. Die zullen alleen maar sterker worden.
8: Al-Qaeda verpopt zich in Syrië en Irak als IS. En 15 jaar later veroorzaakt de organisatie nog altijd terreur. Met als recentste voorbeeld Mali in West-Afrika.
0: In Mali rukken de rebellen verder op en zij worden gesteund door een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Ze hebben nu ook een strategisch kamp ingenomen vlakbij de grens met Algerije. Dat was eerder in handen van het regeringsleger van Mali en hun Russische bondgenoten. De terreurgroep wil strenge islamitische wetten invoeren. De rebellen willen dat het noorden van Mali onafhankelijk wordt en in hun strijd spannen ze nu samen. Bulterug Timi is opnieuw vrijgelaten in de Noordzee. Hij werd in een transportschip met een groot waterbassin naar de open zee getrokken, ten noorden van Denemarken. 2 miljonairs hebben die reddingsoperatie betaald. Eind maart raakte Timi vast op een zandbank voor de Duitse kust. De redding werd breed uitgesmeerd in de media, maar wetenschappers stellen zich vragen of heel die operatie wel verantwoord is, omdat zijn overlevingskansen op lange termijn klein blijven. En dat denkt ook marinebioloog.
12: Het is zo dat dat dier een lange periode heeft doorgemaakt in zeer ongunstige omstandigheden. Het zoutgehalte is laag, het dier is blootgesteld geweest aan de lucht en de zon, heeft mogelijk last ondervonden van zijn eigen gewicht, dat drukt op de organen. En dat zijn allemaal problemen die eigenlijk niet weggenomen zijn, die doorleven en die maken dat eigenlijk de overlevingskans van het dier door wetenschappers nog altijd als laag worden ingeschat.
0: Er zijn buien op komst met tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn met veel regen in korte tijd. Maxima van 18 tot 25 graden. Vannacht opnieuw droger. Morgen regen van oost of van west naar oost. Daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Er zijn afgelopen nacht aan de kust bijna 60 mensen onderschept die in bootjes de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilden wagen. Daarmee begonnen we dit bulletin. Van de Pannen tot Bredene waren er pogingen om mensen te smokkelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op
14: Marktkasten Online.
15: Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontig en Mechelen. Je kan met je treinticket een vervangbus van NMBS nemen. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen beter via Sint-Niklaas sporen. De hinder zal nog enkele uren duren, zo melden ze. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom is bij Antwerpenhaven de aansluiting naar de R2 richting de Tijsmanstunnel afgesloten door werkzaamheden. Je kan omrijden via de af- en oprit in Stabroek even verderop.

Verlengd weekend of niet? Ik mag het graag met jou doorbrengen. Dit is het Radio 2 weekend. Waar zijn de regenbuien aan het vallen? Of waar zit je nog lekker aan de sangria in de zon? Je mag het altijd delen met ons, hè. VRT Max, doorklikken naar het Radio 2 kanaal. Ik beloof je geen spoor.

Ik weet nog dat ik als kind van Sinterklaas zo'n soort zaklamp had gekregen waarmee ik dan spoken op een muur kon projecteren. En dat kon neerschieten met die grote bellenblazers zeker. Of wat was het dat je kon krijgen in het thema van The Ghostbusters. Het is 11 over 1.

laat de champagne maar knallen. Hè, want het is nogal een zware boodschap die hier achter zit, achter deze plaat. Een van de mensen die ze graag zag, werd geconfronteerd met een ziekte die er niet goed uitzag. En ze dacht, BT moet een positieve plaat maken om mensen toch wat energie te geven en te laten genieten van het leven. Let's get some champagne. Davina Michel in één dagje geschreven. Zo kan het soms gaan in het leven. In Cambriels luistert Eddie de Pauw mee. Normaal woont hij in Halen. Hij zegt hier nog altijd stralende zon. En ook Michiel Hendricks uit Ichtegem in West-Vlaanderen is lekker aan het meeluisteren. Voorlopig ook nog geen buitjes daar zeker. Laat het ons zo houden. Wij geloven meer in de zomernacht van Leopold die klaarstaat.

0: Het hoeft altijd niet over de liefde te gaan of over je partner. Maar Emily Sandés geeft dit als, als eerbetoon aan iedereen die ooit aan haar zijde stond. Van vrienden tot familie en zelfs de lachende dame aan de kassa aan de supermarkt. Ja, als je over taal luistert, dan hoor je dit wel. Hè? Next to me. Ik ben graag next to you nog de komende 2,5 uur ongeveer. Want dit is Radio 2 Weekend met zometeen een grote classic die nogal logisch klonk.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: Ketnet viert feest met Like Me.
5: Tijd om te leven.
6: Wij komen
7: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
6: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
5: Want ik ben Like Me.
4: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
5: Tot dan!
4: Van 14 tot en met 17 mei.
5: Want ik ben Like Me.
4: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
8: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
10: Radio 2.

Anne-Marie Gislain, die luistert mee vanuit Playa Diaro in Spanje. Zat dat nog niet opgezocht, de radiostation zo in de jaren 70. Heerlijk om die Vlaamse muziek te horen zoals Leopold 3 hier. Groetjes aan iedereen die we kennen van Ronnie Annemie Aspers Ledent uit Hemiksem. Dankjewel. Deze man was vanmorgen te gast bij de Zoete Inval bij Luc Appermond. En zijn ogen vindt hij zijn mooiste onderdeel. Zijn stem kan alles ook wel zingen. Ja.

Ah, het is een superster, onze Stan van Samang. Sympathieke kerel ook, trekt weer door het land, ook dit voorjaar. Zo staat hij 16 mei in Vicarious Village in Dendermonde. 21 mei aan, met Vadertaal zijn tour in het centrum van Hasselt. En ook naar Pelt in Limburg gaat hij Vadertaal brengen op 28 mei. Check maar eens stanvansamang.be of herbeleef nog eens zoete inval. Het kan ook via VRT Max. Ja, er zouden wat regenbuitjes onze richting uitkomen. Hier en daar krijg ik door dat het eigenlijk nog allemaal niet het geval is. Hier en daar wel een wolkje. Tegen 3 uur zou het mogelijk wat gaan regenen in Limburg. Maar voor de rest ziet de buienradar er ook bijzonder goed uit op dit ogenblik. Dus wie weet, hè? Wie weet valt het wel mee. Even een klein vraagje. Wat wordt natter naarmate het meer droogt? Wat wordt natter naarmate het meer droogt? Radio 2. Jouw antwoord, als je graag meedoet met het raadseltje, kan via VRT Max doorklikken naar het Radio 2 kanaal. En als het dan toch moet gaan regenen, dan kunnen we er beter iets moois van maken. Samen met Gary Halliwell. It's Raining Man.

0: op dit ogenblik dus nog niet. En laten we ons zo houden dat ze genoeg blazen naar de lucht en naar de wolken kijken, zoals Stan van Samang ook deed. Hè. Om een ster te zoeken, dat zal het wel overwaaien. Zeg, door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontich en Mechelen. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen beter via Sint-Niklaas sporen. De hinder kan nog enkele uren duren, zo meldt NMBS. Op de A12 naar Bergen op Zoom is bij Antwerpen Haven de aansluiting naar de R2 richting de Thijsmanstunnel afgesloten door werkzaamheden. Je kan omrijden via de af- en oprit in Stabroek. En verderop staat er ook nog eens 10 minuten file tot aan de afrit in Berendrecht.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: mooiste eerbetoon ooit aan een moeder. Kan alleen Gunther Neefs doen natuurlijk, hè, voor Lilian hier bij Radio Zee. Dankjewel om het mee te luisteren. Elke Larijnse zet weinig hem zegt, de radiostaf van Zaardring, ben lekker aan het meezingen. En trouwens, fijn dat je er bent, Björn. Je bent al jaren een favoriete radiostem. Happy vibes. Dankjewel, mooi compliment.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
2: VDK Bank.
4: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
5: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
4: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
5: Wat zie je die giraf daar?
4: Of Zoo Plankendaal.
5: Oh, zo schattig.
4: Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Radio 2.
6: Radio 2.

Zo lekker zwoelen, hè? Beyoncé, Texas Hold'em. Ik was vergeten dat ik een vraag gesteld had. Dat gaat snel. De vraag was, wat wordt natter naarmate hij meer droogt? Juist antwoord was een handdoek, natuurlijk. Wouter de Bijls, Björn van Walinchem, Dirk Pannekoek, Patrick Pane is dat allemaal juist. Matt Jansen dacht dat het een gat in een haag was. Ah, als je je gat in een haag steekt, dan klink je zoals Wes.

0: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

voor deze song Make Wild, dan weet je inderdaad dat je leeft. Dankjewel, Jeremy Vrielink. Laat me voelen dat ik leef, zo wordt het 6 voor 2. Straks onder meer nog Moloko uit de good old jaren 2000. Bert de Till die Meet en zoveel meer. Het weekend zit helemaal goed hier bij Radio 2. Zeker met deze classic zorg er altijd voor dat de dansvloer volliep destijds in de good old 80's. Zitten de epauletten goed? Here we go!

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Mijn tante gaf haar hele leven om anderen een beter leven te geven. En nu ze er niet meer is, doet ze dat nog altijd. Dat is pas een nalatenschap.
2: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: En daar feesten we zo meteen verder. Ook nog met Stevie Wonder, met Part-Time Lover en Splinter. Ik laat je nooit meer gaan. Ik hoop dat je ons nooit meer laat gaan. Zet de radio maar hard en blijf bij ons.
7: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
8: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er werden 30 transmigranten opgepakt in de duinen van Bredene. En via het camera-schild van de politie werd in de pannen een bestelwagen ontdekt waarin 14 transmigranten zaten. De politiediensten waren afgelopen nacht extra alert omdat er bij mooi weer meer mensen proberen over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Gouverneur Karel de Kaluwe.
9: We zien dat natuurlijk aan de indicatoren in functie van het weer, stroming, wind. Dit is inderdaad een goed weekend, dat hadden we voorspeld. Vandaar dat ook de ploegen werkelijk optimaal op scherp staan. En dat heeft toch wel geresulteerd in een goede samenwerking tussen de lokale en de federale politie met resultaten.
8: Het treinstation Antwerpen-Linkeroever is sinds vanmorgen tijdelijk opnieuw open. Het is een alternatief voor mensen die vanaf maandag door renovatiewerken in de tunnel onder de Schelde de tram niet meer kunnen nemen tussen Linker- en Rechteroever. Er zullen 2 treinen per uur in beide richtingen rijden. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
10: We zijn er absoluut klaar voor met vandaag de opening ook van het station op Linkeroever voor de trein. Toch wel een heel belangrijke. We horen dat er meer dan 11.000 abonnees zijn overgeschakeld. Dus dat zijn mensen die een lijnabonnement hadden van Linkeroever of van Beveren, Zwijndrecht, Kruipbeke, die dus nu 11 maanden gratis met de trein zullen kunnen reizen. En we hebben natuurlijk ook heel veel andere alternatieven.
8: De renovatiewerken zullen ongeveer een jaar duren. Daarna gaat het treinstation wellicht weer dicht. In de gevangenis van Wortel is gisteravond een gedetineerde tijdens de wandeling over een metershoge binnendraad geklommen om een pakje op te pikken dat van buiten de gevangenis naar de gevangenen werd gegooid. Vakbondsafgevaardigde chef Tax van ACOD vraagt maatregelen. Want hoewel dit incident uitzonderlijk is, worden er bijna dagelijks pakjes overgegooid.
11: Die wandelingen die liggen tegen de bosrand eigenlijk. Dus dat zijn dan mensen van buitenaf. Meestal zijn dat dan minderjarigen die ze daarvoor gebruiken. Die komen door het bos, je ziet ze maar amper aankomen en ja, op een paar seconden tijd hebben ze die pakjes over die draad gegooid. Ja, dat zijn eigenlijk 3 verschillende draden. Dat is al een hele afstand dat die moeten overbruggen. Soms gebruiken ze daar katapulten voor. Het is ook al gebeurd dat er met dronespogingen gedaan wordt om goederen te laten vallen op de wandelingen.
8: Het gevangeniswezen zegt dat het alle veiligheidsprocedures opnieuw zal checken. En het zal ook de beelden bekijken om meer informatie over het incident te verzamelen. Er zijn buien op komst met tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn met veel regen in korte tijd. Maxima van 18 tot 25 graden. Vannacht opnieuw droger. Morgen regen van west naar oost. Daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel. Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontich en Mechelen. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen dus beter via Sint-Niklaas sporen. De hinder kan nog enkele uren duren, zo meldt NMBS. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom is bij Antwerpen haven. De aansluiting naar de R2 richting de Tijsmanstunnel afgesloten door werkzaamheden. Je kan omrijden via de af- en oprit in Stabroek. Verder op nog 10 minuten file tot aan de afrit in Berendrecht. En ook file op de E17 van Kortrijk naar Gent. Dan moet je opletten voor 10 minuten vertraging bij de Pinte. En dat komt ook door werken.
12: Alles van Apple, inclusief de experts.

Voor begin jaren 2000, de Disco Nouveau, zo noemden we dit. Wat eigenlijk disco was, maar toch in een fris jasje. Vooral Fransen waren er heel goed in te produceren. Moloko was dit en Sing It Back To Me. Aisha zegt, kan ik een liedje aanvragen? Want we zitten hier aan de barbecue samen met vrienden. Kan je zeker doen, maar aanvragen is voor morgen maandag. Ons programma op zondagavond. Stuur het gerust door. Ik geef het door aan Carolien voor morgen maandag.

talent van bij ons. Birte en Tilly Meets werd het de 10 over 2. En vanmorgen hoorde je ook al bij Ruben van Gucht en Weekwatchers dat het morgen exact 40 jaar geleden is dat Sandra Kim op het Eurovisie Songfestival won met J'aime la vie. Dat is alweer 40 jaar geleden. Het Songfestival won Splinter nooit. Maar in 1996 wonnen ze wel de Gouden Zeemeermin. Dat was de Belgische preselectie voor het Eurovisie Songfestival. En dus dacht ik, ik zal deze nog maar eens draaien. Ik laat ze je nooit meer gaan.

0: have you.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrempjes?
2: Ja, dagcrempjes.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrempje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heelke.
3: Dat is waar, hè.
2: En Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
9: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
10: En een avonturenparcours.
8: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
11: Bellewaerde!
8: Verkozen tot beste pretpark van België.
12: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
13: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
14: Radio 2.
15: Radio 2.

zal ideaal zijn zo, hè? Half eigen tijd, half samen met je partner. Stevie Wonder had het helemaal voor elkaar en is de part-time lover. Ik zie een heel mooi berichtje van Claudine. Dat is echt iets leuks wat ze daar organiseren. Doet me zelfs een beetje aan de ethisch denken. Claudine Kouwels uit Kapperijken stuurt: hey daar, ik ben in Gent met mijn zoon een Sandra Kim feestje aan het voorbereiden. Want we gaan 1986 herdenken. Hij was toen nog te jong om het mee te maken. Dus we gaan opnieuw het Songfestival van toen gewoon op de televisie uitzenden. En dan gaan we een feestje bouwen en doen alsof we weer winnen. Ik vind dat wel een leuk initiatief, Claudine. Hadden we moeten organiseren met heel het radiostation zo. Met z'n allen, hè? Terugkijken naar die originele.

Geert van Loffelt, de zanger van deze geest, haalde inspiratie toen hij Diana Nyad op 64-jarige leeftijd zag zwemmen van Cuba naar Florida in de film Nyad. En ze zei dus, hou vol. Hou vol en ga maar door met wat je doet, hè. Dat is de moed. Misschien ben je aan het kuisen, misschien ben je de barbecue aan het voorbereiden. Het kan allemaal met de radio op Radio 2.

0: Volgende week hebben onze collega's van Radio Bene de Radio Bene Amazing Top 500. En het zal me niet verbazen mocht deze daar hoog in eindigen. Gérard Lenormand en Voici les Clés. Hij zingt over de 18 maanden van Nicolas en dat hij zijn communie doet. Maar de echte zoon van Lenormand heet eigenlijk Mathieu. En wist je trouwens dat dit nummer uit 1976 niet geschreven is door Gérard Lenormand? Nee, door Toto Cutugno, de bekende Italiaan. Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontich en Mechelen. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen beter via Sint-Niklaas sporen. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom is bij Antwerpenhaven de aansluiting naar de R2 in de richting van de Thijsmanstunnel afgesloten door werkzaamheden. Je kan oprijden via de of-af en oprit beter in Stabroek. En op de E17 van Kortrijk naar Gent moet je opletten voor 10 minuten vertraging bij de Pinte en ook daar zijn werken.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Het is zaterdag en misschien moet je vanavond wel een stapje in de wereld zetten. Dan is dit de ideale opwarming om alvast mee te zingen. Kan dit ook in de Radio Benenwezing 500? Voor mij wel. Zoekdekking als snap begint te zingen. Rhythm is a dancer.

weet dat ik het ook gekocht heb op vinyl, zo 45 toerenplaatje. Dat was knalpaars en een fluo-groene dame. De clip werd trouwens opgenomen in het Kennedy Space Center in Florida. Ja, dat paste bij de vibe van die

0: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Brico, Brico City
3: en Brico Planet zijn jarig.
2: Al onze winkels zijn nu zondag open.
3: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
2: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Boerenkost op grootmoeders wijze, dat kan tellen.
5: Viva, bomba, pataten met saucissen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: Maak van je tweedehands aankoop geen tweede rangs aankoop. Check eerst de Carpas met kilometer- en onderhoudshistoriek en nu ook met de staat van de batterij voor elektrische wagens. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
7: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
8: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
7: Maar dank u.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
9: VRT presenteert de opening van Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Kom naar Bruskfest tijdens het feestelijke openingsweekend van 8 tot en met 10 mei. 3 dagen lang optredens, tentoonstellingen en live radio-uitzendingen van VRT. Meer info via brusbrugge.be. Bruskfest. Samen met de Standaard en VRT.
10: Bij Vedica Bank zit je 3 keer goed.
11: Voor de planeet?
12: Altijd goed.
11: Voor je streek?
12: Top.
11: En voor als je zo graag met vrienden kookt dat je samen een keuken wil kopen. En dus best ook samen een huis waar die keuken in staat.
12: Een lening voor co-housing en co-cooking dus.
11: Wel ja, huisje, tuintje.
12: Balletjes en tomatensaus. Oh, met frietjes.
11: Lekker.
10: Bij Vedica Bank zit je 3 keer goed.
11: Voor jezelf, je streek en de planeet.
10: Vedica Bank.
11: Klaar voor nog eens 100 jaar. Meer info op vdkbank.be.

Af en toe moet je eens de vakantie nemen om inspiratie op te doen. Dat deed de tekstschrijver van de Bengals ook. Hij nam een cruise. En toen het begon te stormen en iedereen op het dek zo van links naar rechts probeerde zijn evenwicht te houden, was het idee geboren voor deze Walk Like an Egyptian, de Bengals. Miles Smith die kreeg ook inspiratie toen hij om 3 uur 's nachts thuis kwam. In West Hollywood bij zich thuis. Hij keek naar boven en hij dacht, daar ga ik een nummer over maken. Hè? En in 15 minuten was deze wereldhit geschreven. Stargazing, Miles Smith. Het is 3:15. Een hele goede middag.

Op een zwoele zomernacht geschreven om 3:30 s'nachts deze Miles Smith. Ik kreeg helemaal een boost trouwens toen Barack Obama dit als een van zijn favoriete zomernummers in de zomer van 2024 aan de Barack Obama zomerplaylist heeft toegevoegd. Ja, het kan wel eens gebeuren. Jullie zoeken het veel van boven, zegt Geert Cordet. Daar straks ook al een ster van Stan Samang. Ja, inderdaad. We zoeken het regelmatig van boven. Dat is ook magic als je naar die sterren kijkt. En over magie gesproken, ook Niels de Stadsbader doet het nog steeds goed in de Vlaamse top 30, die je trouwens kan beluisteren elke zaterdag van 4 tot 6 bij onze collega's van VRT Radio BNE. BNE vind je via VRT Max, je digitale televisie en natuurlijk ook via DAB+, overal in het land. Waar staat die deze week? Dan luister je straks maar om 4 uur.

Sommige Vlaamse klassiekers klinken altijd goed. Of het nu Niels de Stadsbader is die het zingt, of Philippe Robrecht die het origineel had destijds al in de good old 90s. Uit het seizoen Ik Vraag Het Aan. Elke woensdagavond hier bij VRT1.

0: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
1: Fintro. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Want uw zaak, dat is ook

0: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
2: VDK Bank.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Ja, ook dat waren de 90's. Hè. Ofwel had je dancemuziek, al dan niet hier van bij ons in Vlaanderen, zeg maar, juist Limburg. Of je had uit Amerika van die speciale bandjes zoals deze Chumbawamba en Tap Thumping. Ze scoorden in 1997 dit. Ja, dat trouwens ook de wereld in de ban was van de Titanic. En dat het eerste boek van J.K. Rowling, Harry Potter en de Steen der Wijze, werd gepubliceerd. Het was nogal een jaar. Ja. Wist u trouwens dat die Chumbawamba in Amerika niet echt een eendagsvlieg is? Nee, ze hebben 30 jaar opgetreden. In 2012 gingen ze na exact 30 jaar uit elkaar. Het was wel dikwijls dat ze in het nieuws kwamen in Amerika. Zo kregen ze ooit $100.000 van General Motors als sponsoring. En die $100.000 gaven ze aan een actiegroep die tegen datzelfde bedrijf protesteerde. Speciale jongens. Straks onder meer nog Blondie, Michael Esnet en zoveel meer. Blijf lekker bij ons.
1: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: VRT Radio 2.

0: telt voor twee.
1: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
2: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
3: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
4: Bij getest.
5: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
7: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
6: Huh?
7: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
8: Onwaar.
7: Want van

0: Vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
0: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. 14 Nieuws, helemaal helder.
2: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Zelfbouwmarkt straffe badkamerradiatoren om uw gat aan te warmen. Of gewoon om uw handdoek op te drogen. Nu tot 50% korting op radiatoren. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Zelfbouwmarkt. Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Zin in een lentewandeling dwars door de mooiste natuurgebieden, zoals het Swing Natuurpark? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op. Dan zorgt Arnoud Hoube voor de mooiste wandelroutes.
4: Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en anekdotes over dit natuurpark.
3: Download VRT Potwalks en wandel mee in het Swin Natuurpark.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: En straks na het nieuws ga je ook onder meer meezingen met de Bee Gees. Want die was ik nog vergeten, hè? Good Old 70s. Wat vind je van Tragedy? Die krijg je ook zometeen.

0: is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. De man van 35 werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een crimineel netwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al aan ons land uitgeleverd. En nog in de Verenigde Arabische Emiraten verloopt het vliegverkeer opnieuw normaal. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari was het vliegverkeer in de regio verstoord, omdat Iran ook doelwitten aanviel in de Emiraten. Op de luchthaven van Dubai, een van de drukste ter wereld en een belangrijke tussenstop voor reizigers tussen Europa en Azië, werden alle operaties toen een tijd lang opgeschort. In de gevangenis van Wortel is gisteravond een gedetineerde tijdens de wandeling over een metershoge binnendraad geklommen om een pakje te halen dat van buiten de gevangenis naar de gevangenen was gegooid. Vakbondsafgevaardigde Jeff Tax van ACOD vraagt maatregelen. Want hoewel dit incident uitzonderlijk is, worden er bijna dagelijks pakjes overgegooid.
1: Die wandelingen die liggen tegen de bosrand eigenlijk. Dus dat zijn dan mensen van buitenaf. Meestal zijn dat dan minderjarigen die ze daarvoor gebruiken. Die komen door het bos. Je ziet ze maar amper aankomen. En ja, op een paar seconden tijd hebben ze die pakjes over die draad gegooid. Ja, dat zijn eigenlijk 3 verschillende draden. Dat is al een hele afstand dat die moeten overbruggen. Soms gebruiken ze daar katapulten voor. Het is ook al gebeurd dat er met dronespogingen gedaan wordt om goederen te laten vallen op de wandelingen.
0: Het gevangeniswezen zal alle veiligheidsprocedures nu opnieuw checken en ook de camerabeelden bekijken om meer informatie over het incident te verzamelen. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn minstens 7 doden gevallen. Israël heeft ook opnieuw een evacuatiebevel uitgevaardigd voor 9 dorpen in het zuiden van Libanon. De aanvallen gaan dus door, ondanks het staakt het vuren dat is afgesproken tussen Israël en Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft raketten afgevuurd op Israëlische militairen in Libanon. Maar daarbij zouden er geen gewonden gevallen zijn. Er zijn buien op komst. Tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn met veel regen in korte tijd. Maxima van 18 tot 25 graden. Vannacht opnieuw droger, morgen regen van west naar oost. Daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel. Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontich en Mechelen. Je kan met je treinticket een vervangbus nemen van de NMBS. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen dus beter sporen via Sint-Niklaas. Op de binnenring rond Gent, richting Zelzaten, sta je 20 minuten in de file door een ongeval in Drongen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent moet je wel opletten voor 10 minuten vertraging bij de Pinte, en dat komt door werken. En in Brussel op de Kleine Ring, richting Zuid, 20 minuten aanschuiven van Koekelberg tot Rogier, en dat komt door een ongeval.
3: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op

Al decennia weten we het gewoon, hè. Als je gewoon een reactor bouwt rond Blondie, dan geeft ze vonken genoeg om de hele wereld te bevoorraden met liefde voor muziek en lekker meefluitbaar gehalte. Atomic, 7:07 op deze zaterdag. Weet je dat Vlaamse artiesten elkaar wel eens heel goed inspiratie geven? Toen Michael Asnath luisterde naar een liedje van Meteor over zijn moeder, hè, dacht hij, ik moet ook iets voor ons ma maken. Een lied waarin ik eigenlijk zeg van, zie dat je elkaar graag ziet. En als je aan iemand denkt, bel gewoon eens op. Zorg dat je contact houdt. Zoals Call Your Mom, Michael Asnath, nu dus hier op je Radio 2 Weekend.

0: En waarom hoor je toch in elk detail dat ze uit Australië zijn eigenlijk, hè? Shepard, Learning to Fly. Het zou zo de ideale soundtrack song kunnen zijn bij een nieuwe film die ze bijvoorbeeld over die bultrug Timmy kunnen gaan maken, hè? Je zag het bij onze collega's van VRT Nieuws gehoord in het nieuws. Die bultrug die ze proberen te redden is weer naar zijn vrijheid in open zee gezwommen daar in Oost-Duitsland. Dus free Timmy go, free Timmy go. En het zou me niet verbazen mochten we tot drie tellen er ineens een film van zien verschijnen.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nee, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Mercier.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife.
10: SleepLife.
9: Voelbaar beter slapen.
11: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
12: Let the sea shine.
13: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
14: Waarom?
13: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
15: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Ik heb zin in...
16: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
18: Oki, taco doki.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

Voorlopig gelukkig de enige wolkbreuk die je hoorde in deze plaat, hoor je toch zo alsof er onweer losbreekt. De Bee Gees en Tragedy. Zit die ook in de Radio BNE Top 500 meezingers? Ja, je hoort het vanaf maandag 9 uur bij onze collega's van BNE. Alleen maar platen die je van voor tot achter meezingt en meekweelt. In 2024 vierde Lilian Saint-Pierre 60 jaar carrière en Barbara bracht een nummer voor haar.

haar eerbetoon aan collega's die ze respecteerde. Waaronder dus Lilian St-Pierre, die in 2024 60 jaar op de planken vierde. En dus deed ze het nummer van haar nog eens over. Het was meteen ook een bonus op Dex in het Groot. Met onder meer nog bonusnummers van Jasmin, Porselein en Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes. Ja, ze heeft het bijzonder druk, onze Barbara Dex. Valt ook soms in bij onze collega's van Radio BNE. Daar presenteert ze de mooiste evergreens en artiesten van bij ons. En in het dagelijks leven heeft ze ook nog gewoon een kledingwinkel, hè, in Mol. Dus je kan daar altijd een bezoekje gaan brengen. Babs heet die, als ik me niet vergis. Dus voilà. Het is ondertussen bijna 3:30 geworden. Om wat extra gas te geven in je zaterdagmiddag. Catherine and the Race, are you ready?

0: En voorlopig klopt die informatie nog helemaal van Green and Oasis. Walking on the sunshine, nog altijd lekker straaltje zon en goede temperaturen. In heel het land, ik zie hier en daar de eerste buien tegen 8 uur vanavond verschijnen. Maar je volgt maar onze collega's van 14 Nieuws. Zij houden je wel verder op de hoogte. Door een ongeval rijden er nog steeds geen treinen tussen Kontig en Mechelen. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen beter via Sint-Niklaas sporen. Op de binnenring rond Gent, richting Zelzaten, sta je 20 minuten in de file door een ongeval in Drongen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent moet je opletten voor 10 minuten vertraging bij de Pinte. En dat komt door werken. En in Brussel op de kleine ring richting Zuid is het 20 minuten aanschuiven van Konkelberg tot Rogier. En ook daar een ongeval dus.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2.
0: En als je fan bent van de 90s, dan ben je zeker ook fan van dit hier. De eerste vocoder die je stem zo'n beetje vervormde. En sindsdien is hij bijna in elke plaat gebruikt, denk ik. Ja, ze heeft altijd wel wat dingen verlegd. Deze Cher, Do You Believe?

0: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
1: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
0: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
2: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
0: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
3: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
4: Alles goed.
0: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
4: Alles goed.
0: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki hele boxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
4: Elke dag telt voor het

Weet je wat helemaal waar is? Zometeen is Romy er met meer tips voor het weekend. Ook nog in Weekendwijzer. Een tip die je in Noord-Limburg niet mocht geven in de jaren 90 was: ga maar eens ontbijten in de Tiffany's. Want dat was een zaak van lichte zeden. Dan wilde je niet gezien worden.

mijmeren over de Zanzibar met Bart Kuil. Ja, die Zanzibar die is niet meer, dus dat is geen ideale weekendtip. Maar ik weet zeker dat Romy veel leuke suggesties heeft om je zaterdagavond en de rest van het weekend nog lekker door te brengen. Alle reden dus om bij ons te blijven. Veel plezier met Weekendwijzer en Romy. Ik laat je nog met Cock Robin en Snow Patrol.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Ik ben de Ronnie, Vintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
4: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
5: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Ik ken niemand die zo voor anderen klaarstond als papa. Zelfs nu hij er niet meer is, helpt hij nog steeds. En dat

0: mij gelukkig.
1: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
3: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
4: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
3: Maar dank u.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Free Timmy. Ja, Bultrug Timmy is naar zijn vrijheid aan het zwemmen in open zee. Toch wel het mooiste nieuws van vandaag, als u het mij vraagt.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. De man van 35 werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een crimineel netwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn minstens 7 doden gevallen. Israël heeft ook opnieuw een evacuatiebevel uitgevaardigd voor 9 dorpen in het zuiden van Libanon. De aanvallen gaan dus door, ondanks het staakt het vuren dat is afgesproken tussen Israël en Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft raketten afgevuurd op Israëlische militairen in Libanon. Maar daarbij zouden geen gewonden gevallen zijn. In de Zoo van Antwerpen is een dwergneelpaardje gestorven. Nimba was nog maar sinds vorige zomer in Antwerpen. De bedoeling was dat ze samen met een mannetje nakomelingen zou produceren. Dwergneelpaarden zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Nimba maakte samen met het mannetje deel uit van een Europees kweekprogramma dat de soort moet redden. Haar dood kwam heel onverwacht, zegt Ilse Segers van de Zoo.
1: Er was eigenlijk niks aan de hand de voorbije dagen. Alles verliep normaal. En elk dier krijgt een autopsie. Dus we zullen de autopsie moeten afwachten om te kijken of we daar meer informatie kunnen krijgen over de doodsoorzaken. Maar dat kan natuurlijk nog een tijd duren, omdat soms weefselstukjes en zo onderzocht worden door een gespecialiseerd labo. Dus dat kan misschien nog eventjes duren.
0: De Zoo van Antwerpen gaat nu op zoek naar een ander vrouwelijk dwergnijlpaardje om het kweekprogramma te kunnen voortzetten. In de Lotto Super League, de hoogste voetbalklasse bij de vrouwen, is de topper tussen Anderlecht en Oud-Heverlee, Leuven, op 1-1 geëindigd. Leuven kwam op voorsprong, maar na een rode kaart voor de Leuvenaars kwam Anderlecht in het slot toch nog langs zij. In de stand blijft Leuven aan de leiding met 4 punten voorsprong op Anderlecht. In de wielerronde van Romandie in Frankrijk heeft wereldkampioen Tadej Pogacar de 4e etappe gewonnen. De Sloveen reed op de slotklim weg van de Duitser Florian Lipovic, die 2e werd. In het klassement heeft Pogacar nu 17 seconden voorsprong op Lipovic. Junior Lecer is de beste Belg op de 11e plaats. En in Italië is voormalig Formule 1-rijder Alessandro Zanardi overleden. In de jaren 90 was hij onder meer aan de slag bij de teams Lotus en Williams, maar hij heeft nooit een belangrijke overwinning behaald. In 2001 verloor Zanardi beide benen bij een ongeval. Daarna won hij als handbiker 2 keer goud op de Paralympische Spelen. Alessandro Zanardi is 59 geworden. Deze namiddag komen er meer wolken en ook buien. Vanavond kan het ook onweren met hagel en felle rukwinden. Voor morgenochtend opnieuw regen, in de namiddag onweer. Tot 19 graden. Volgende week wordt het regenachtig en frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: 3 over 4, goedemiddag. De NMBS meldt dat er weer treinen rijden tussen Kontich en Mechelen. Kan ik bevestigen, anders zou ik hier niet staan. Dus de treinen rijden weer heel fijn. Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het trager. Je verliest 3 kwartier. Van Antwerpen-West tot Borgerhout komt door een defect voertuig daar.
3: Radio 2, Weekendwijzer.
4: Romy de Ridder.
2: Ja, vanavond kans op hagel, op windstoten en op veel neerslag. Wat zie jij als jij naar boven kijkt op dit moment?

Ik zwier er een dansende aap bij. Toons and I and Dance Monkey. Kan allemaal op een zaterdag, hè. Midden in een verlengd weekend. Zalig. Het is 4:06 en je luistert naar Radio 2 Weekendwijzer. Hier hoor je wat er te doen is in Vlaanderen, wat je echt niet kan missen. En we kijken ook altijd met een vergrootglas naar jouw regio. Of je nu in Antwerpen woont of eerder bij Limburg. Komt er zo meteen aan het resultaat na deze. Oh. Matthias Reim. En verdammt, ik liep dich. Zing maar mee.

0: goed toch? Matthias Reim en Ich liebe dich. Straks dus kans op hagel, op windstoten en veel neerslag. Maar nu is er nog geen vuiltje aan de lucht, hoor. Als ik Pascal uit Pajottegem moet geloven, die stuurt in de app van Radio 2 in Kokzijde, volle zon, lekker warm zelfs. Marcel Kok, die woont in het Limburgse, zegt ook super fijn weer hier, hoor. Zonnig, klein beetje wolken hier en daar, maar het is genieten. Ja, hoor ik graag, zeker tijdens Radio 2 Weekendwijzer. Blijven genieten, zou ik zeggen. Nu, de vraag die ik elke week stel, dat is deze.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Hey, goedemiddag Jana. Vertel eens, wat heb je gevonden?
3: Hey Romy, dit weekend zetten meer dan 2500 kunstenaars in Vlaanderen en Brussel de deuren open. Dus je kan gewoon binnenwandelen in een kunstenaarsatelier en zien hoe ze werken. In Leuven bijvoorbeeld zijn er meer dan 60 kunstenaars die hun ateliers openzetten, verspreid over de hele stad. Op atelierinbeeld.be vind je een handige kaart en zie je waar je overal in Vlaanderen en Brussel welkom bent. Als je liever naar buiten trekt, dan kan je naar de Bloemmarkt in Ter Vuren. Daar vind je echt alles om je tuin of terras klaar te maken voor de lente. Bloemen, planten, kruiden en zelfs bomen. En wie planten koopt, kan er trouwens ook sparen voor een gratis zak potgrond. Altijd handig. En het zwemseizoen gaat van start, want zowel het zwembad in het provinciaal domein Halve Maan in Diest als de zwemzone in Park Schoonhoven in Aarschot openen dit weekend de deuren. In Aarschot kan je tijdens het openingsweekend helemaal gratis zwemmen, terwijl je in Diest toch best op voorhand je ticket reserveert. En dan genieten maar.
4: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Kijk, weet je ook weer al? Aha, ik zie hier Udo. Daar ga ik je straks nog iets over vertellen. Maar dit is zijn nieuwste, Als de wereld morgen eindigt. En hij heeft iets geleerd, hoor. Hoor maar mee.
4: WRT Radio 2.
5: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt.
0: Ah ja?
5: Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Pink en Get the Party Started. Geert, die zit in Westende. Die zegt, ja, een klein wolkje hier boven de zee. Maar prachtig weer nog, hoor, vandaag. Wel, ik hoop maar dat het wat mee zit in Blankenbergen met het weer. Want daar kunnen ze natte voeten wel missen als kiespijn. Je hoort zo meteen waarom.
1: In de auto. Tijdens het koken.
2: Mamma mia, mamma mia.
1: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
3: Dit is de allereerste keer.
4: Volgende week mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio BNE Meezingers 500.
1: Stem nu via het Radio BNE kanaal op VRT Max en warm je stem alvast op.
5: Ik wil je.
4: Luister en zing mee.
1: Radio BNE Meezingers 500.
4: Vanaf maandag de hele week
6: Radio BNE.
4: Op Radio BNE.
7: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
10: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
9: VDK Bank.
10: Maak een afspraak op vdkbank.be.
11: Comfort waarop je kunt vertrouwen, met prijzen waarop je kunt rekenen. Bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Ik heb zin in...
13: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
15: Oki, taco doki.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
17: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
16: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
17: Waar zie je de giraf daar?
16: Of Zoo Plankendaal.
17: Oh, zo schattig.
16: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
18: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
17: Ah, alles is gesorteerd.
18: Kast. Voor de interieurlover, de...
17: Amai zeg, wat een eyecatcher.
18: Kast. Voor de ouder, de...
17: Van wie is deze eigenlijk?
18: Kast. En voor de tiener, de...
17: Raak mijn spullen niet aan!
18: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
19: Maatkasten Online.
18: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
4: Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee.

0: Don Henley in The Boys of Summer. Maar kijk, en door over de zomer te zingen, jagen we die hagel en die regenwolken vanzelf weg. Eerst en vooral die boven Blankenbergen. Dat is een goede zaak, hè? Goedemorgen of goedemiddag. Goedemorgen, Romy. Pieter Cornelli.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Je bent een medewerker van de tweedaagse voettocht daar in Blankenbergen. Ja, heb je, als je naar boven kijkt, zie je wolken?
1: Eigenlijk zit ik binnen op dit ogenblik. Ik hou me wat bezig met de infostand. Maar buiten schijnt de zon volop. We hebben bijna geen wolken gezien. Met moeite een spatje deze morgen, maar voor de rest helemaal zon.
0: De ideale omstandigheden om 50 kilometer te wandelen van Knokken naar Blankenbergen. Dat is één van de routes, hè, van die tweedaagse voettocht.
1: Ja, dat is de, laten we zeggen, de koninginnenroute, als we die zo mogen benoemen. Altijd een lange afstand, de 50 kilometer. Daarnaast hadden we vandaag ook een 24, een 15 en een 7 kilometer. En morgen hebben we nog dan een 32, 24, 15 en 7 kilometer. Ja.
0: Wauw, zeg, hoeveel sportievelingen zijn er vanmorgen vertrokken?
1: Als we nu kijken, dan zitten we toch boven de 3600 mensen die vertrokken zijn vandaag. En dat is een goede 600, 700 man die vanuit Knokken vertrokken is, die 50 kilometer graag doen.
0: Amai, 50 kilometer. Ben je dan nu nog aan het wandelen of hoe ziet dat?
1: Die kunnen aankomen tot 7 uur vanavond. Dat is een mooi tempo. En haalbaar, denk ik, voor veel mensen nog te doen. Maar er zitten ook enkele mensen tussen, dat je gelooft het niet, die al om 1 uur hier aan de finish stonden, die 50 kilometer gedaan hebben. Oh. Waar ik me afvraag of dat nog een wandeltocht of toch een klein beetje een snel wandeltocht was.
0: Of misschien wel echt een fietstocht. Hebben mensen misschien een liedje vals gespeeld, Pieter?
1: Dat wordt moeilijk, want het is toch wel een trage wegentocht. Dus met de fiets erdoor, dat wordt wel moeilijk. Ik denk niet dat ze vals spelen, denk ik niet.
0: Oké, nee, fair play, daar gaan we voor. Nu, morgen deel 2 inderdaad. Hoe ziet het er dan uit, 32 kilometer, zei je bijvoorbeeld?
1: Ja, 32 is de langste afstand. Het is zondag. We hebben heel veel buitenlandse wandelaars en de mensen die uit Limburg komen en Antwerpen. Die willen nog tijdig wat thuis zijn en morgen fris terug op het werk staan, sommigen. Dus dan hebben we een iets kortere afstand. We hebben ook de 24, een iets gezaperige. Die zitten al vol, daar kun je niet meer voor inschrijven. We hebben ook nog een 15 en een 7, die vanuit Blankenbergen vertrekt en daar ook aankomt. En daarvoor kunnen de mensen zich wel nog inschrijven.
0: Dus eigenlijk als je je benen nu beginnen kriebelen, als je dat een beetje begint te voelen en je wil morgen ook graag gaan wandelen, dan kan dat nog wel.
1: Dat kan, ja. Ja. Je kan inschrijven vanaf 9 uur en laten we zeggen de laatste om 3 uur vertrekken, dat wordt wat krap, maar dat lukt wel nog.
0: Oké, kijk, al die info die kan je nalezen op de website van tweedaagse.be. Pieter, ga je morgen zelf mee wandelen?
1: Ik vrees dat ik terug heel de dag binnen zal zitten, wandelaars inschrijven, kaartjes controleren en alle probleempjes oplossen. Maar ik heb het er graag voor over. De stralende zon van de gezichten van de wandelaars, die komt dan zo naar binnen. Dat is ook altijd leuk.
0: Maar dat is mooi. En iemand moet het doen, hè, Pieter. Dank je wel.
1: Iemand moet het doen. Met plezier.
0: Dank je. Ja, en dit is niet de meest up-tempo song van Mentissa. Maar als je goed luistert, kan je erop wandelen, hoor. 1, 2, 1. De nieuwste van Mentissa is dit. La chanson d'amour. Beetje liefde hier op Radio 2.

0: Ook nog deze. Orchestral Maneuvers in the Dark. Allemaal nog voor 5 uur dus. Maar eerst, 4:30 geworden. De NMBS die meldt dat er weer treinen rijden tussen Kontich en Mechelen. Dat is fijn nieuws. En op de Antwerpstelling richting Nederland verlies je nog steeds een kwartier. Van Antwerpen-West tot Deurne. De weg is daar intussen wel vrijgemaakt.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2, Weekendwijzer.
1: Radio 2.
3: Romy de Ridder.

0: Chris stuurt in de app van Radio 2. Zalig, mijn eerste dag vakantie. Ik krijg er een prachtige foto bij. Vol in de zon. En hallo, dan dit nog eens op je radio. Rafaella Carrà. En Afar l'amore comincia tu. Zometeen Eurovisie Songfestival nieuws op je radio.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Een leuk spelletje.
3: De Zoete Inval.
4: Je gaat altijd slimmer buiten bij de Zoete Inval, ja, dan dat je binnengekomen bent. Ja, toch?
1: In mei komen ze alvast naar Aartselaar en Zonhoven.
4: Ook niet-Limburgers zijn welkom.
1: Dan is goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Nog komkommers, nog komkommers, dan hoef ik dat niet speciaal te zien of zo.
6: Er staat veel verschil in komkommers.
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. 16:45 zijn we. En morgen... Morgen is het dag op dag. 40 jaar geleden dat Sandra Kim het Eurovisie Songfestival won. Op 3 mei 1986 hoorde je dus dit... J'aime la vie. En dat viert ze vanavond met een groot jubileumconcert in Milkerken. Udo gaat er ook bij zijn, Gary Hager ook. En jij kan er ook nog bij zijn. Want de laatste tickets die staan nog online. Het start vanavond om dus 8:00 s'avonds in Milkerken. Dus grootste fan, koop tickets aan, ja. En over dat Eurovisie Songfestival gesproken, vandaag vertrekt onze nieuwe kandidaat Esila naar Wenen. En als je nu denkt... God, die Esila, ik ken ze eigenlijk nog niet zo goed. Welke song was dat nu ook weer dat wij met België richting Wenen sturen? Wel deze. Klein beetje Billie Eilish vibes. Dancing on the Ice, zo heet het. Van Esila.

Nielsson en ijskoud. Het is bijna 5 uur. En na 5 uur gaan we het hierover hebben. Maar eerst gaan we terug naar de 80's. Toen was er ook al nood aan een anti-oorlogslied. En tussen zijn we 40 jaar, meer dan 40 jaar later. En er is nog niet veel veranderd, jammer genoeg. Dit is Orchestral Maneuvers in the Dark. En het prachtige Enola Gay. Zet die radio een beetje luider, kom aan. Het is zaterdag. En verlengd weekend.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
4: wegwijzer.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Okie, taco dokie.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
9: Oei, oei, oei.
10: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
8: Oh, Pascal, je bent een held.
10: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
11: PNV. Zekeraars, maar bovenal mensen.
10: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
12: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Klopt, dit zometeen op je radio. En je kan ook meedoen aan een recordpoging. Je hoort het allemaal, maar eerst het nieuws van 5 uur.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In het zuiden van Libanon vallen 40 doden bij aanvallen door Israël, ondanks het staakt het vuren. En de Heldenweek is gestart. Een hele week lang worden mensen die tijdens Wereldoorlog 2 in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsland herdacht. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarbij zijn de laatste 24 uur al minstens 40 doden gevallen, zegt Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft vandaag verschillende raketten afgevuurd. Mieke Strings, het staakt het vuren wordt dus geschonden.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Het Israëlische leger heeft vandaag opnieuw een evacuatiebevel uitgevaardigd voor 9 dorpen in Zuid-Libanon. Er zijn dus bombardementen, maar soms worden ook hele dorpen met dynamiet opgeblazen. Israël probeert zo te voorkomen dat mensen terugkeren en dus op die manier een bufferzone te creëren. Gisteren is daarbij ook een klooster vernietigd, wat opnieuw verontwaardiging wekt. Eerder was er ook al, dat weet je, dat incident met een Jezusbeeld dat door Israëlische soldaten kapot geslagen werd, maar ook Hezbollah blijft dus raketten afvuren en daarbij zouden geen gewonden gevallen zijn.
0: Ja, en daarnaast is er ook verontwaardiging over 2 activisten van de hulpvloot voor Gaza die voor verhoor naar Israël zijn gebracht.
1: Ja, inderdaad, ze zullen daar dus inderdaad verhoord worden. De ene is een Spaanse Palestijn, die werkt voor een organisatie die volgens Israël banden heeft met Hamas. De andere is een Braziliaan die beschuldigd wordt van illegale activiteiten. We weten niet wat precies. Spanje en Brazilië noemen de arrestatie illegaal. De organisatie achter de hulpvloot vraagt aan het Europees Parlement om tussen beiden te komen.
0: Dankjewel, Mieke. De Iraanse Nobelprijswinnares voor de vrede, Narges Mohammadi, moet dringend vrijgelaten worden om de juiste medische zorg te krijgen. Dat zegt het Nobelprijscomité. Mohammadi is van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Ze zou een hartaanval hebben gekregen. Volgens haar familie en haar advocaat is haar gezondheidstoestand enorm verslechterd. Mohammadi is 54. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen en voor mensenrechten in Iran. In de Verenigde Arabische Emiraten verloopt het vliegverkeer opnieuw normaal. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari was het vliegverkeer in de regio verstoord, omdat Iran ook doelwitten aanviel in de Emiraten. Op de luchthaven van Dubai, een van de drukste ter wereld en een belangrijke tussenstop voor reizigers tussen Europa, Azië en Australië, werden alle operaties toen een tijd lang opgeschort. En die Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. De man van 35 werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een crimineel netwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd een jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. In Locristi is een bromfietser om het leven gekomen bij een ongeval. Een vrachtwagen reed er rond 3:00 vanmiddag de bromfietser aan. Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval, maar de exacte omstandigheden worden nog onderzocht. In Brussel heeft het metroverkeer op 2 lijnen een uur lang stilgelegen, omdat de politie op zoek was naar een verdachte van een diefstal. Die was in metrostation Clemenceau in de metrotunnel gevlucht. De politie heeft de tunnel en een aantal metrostations uitgekamd, maar de verdachte was verdwenen. Intussen rijdt de metro in Brussel weer normaal. Vandaag start de eerste editie van de Heldenweek. Een week vol herdenkingen voor de mensen die tijdens Wereldoorlog 2 in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsland. Het gaat van concerten tot een zoektocht voor jongeren of meer traditionele vieringen. Sanne Baak ging naar Zottegem voor een herdenking van de politieke gevangenen en gesneuvelde militairen.
2: De menigte fluisterde. Het is een Jood.
3: Denis van den Bergen is 94. Hij was scholier toen de Gestapo in zijn klas zocht naar bezwarend materiaal van zijn leraar uit het verzet. Hij herdenkt vandaag alle gesneuvelden.
2: De 15 augustus 1944, dat was een dramatische dag voor Zottegem in die periode.
3: Mark de Valkeneer van de lokale oudstrijdersvereniging weet nog hoe iemand uit het verzet wapens ging terugstelen bij een collaborateur met een hond in huis.
4: Hij zei, ik heb maar van één ding spijt. Ik heb de hond moeten neerschieten. Dat zegt veel over de tijdsgeest.
3: Met de Heldenweek wil organisator Danny Neut de 150.000 Belgen uit het verzet meer aandacht geven.
5: Lange tijd heeft Vlaanderen een heel aparte manier gehad om met het verzet om te gaan. Vrij negatief. En dus met al die organisaties proberen wij ook een ander beeld naar voren te brengen.
3: Zeker in tijden van toenemende internationale spanningen en oorlogsdreiging.
5: En dus is het belangrijk dat we blijven stilstaan af en toe bij die mensen die uiteindelijk voor onze vrijheid gestreden hebben.
0: In de Europe Playoffs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Westerlo en Oud-Heverlee Leuven aan de gang. Bij het begin van de tweede helft staat het er 0-3 voor Leuven. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna eerst droger, maar aan het einde van de nacht opnieuw regen vanaf het westen met minima van 10 tot 15 graden. Morgen regen van west naar oost, gevolgd door opklaringen, maar ook onweerachtige buien in de namiddag. Maxima van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en soms intense buien en geleidelijk ook koeler. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarmee begonnen we dit nieuws. Daarbij zijn de laatste 24 uur voor volgens Libanon al minstens 40 doden gevallen. Meer op 14nieuws.be.
6: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
3: 6:06 op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten. Van Antwerpen-West tot Deurne, de weg is daar vrijgemaakt. Op de E17 van Kortrijk naar Gent vertraag je door werken bij de Pinte. Let daarop voor plots stilstaand verkeer, dus pas je snelheid aan.
7: Radio 2, Weekendwijzer.
6: Romy de Ridder.
3: Goedemiddag.

0: Coldplay en Viva La Vida. Dit half uur trakteer ik jou nog op meer zon op de radio. Ja, in de vorm van Luis Fonsi en Daddy Yankee Despacito. En ik trakteer je ook op een klein beetje magie. Dua Lipa en Houdini. Maar eerst hebben we het over dit hier. Dat is voor na Lies.
1: Radio 2. Radio 2 Weekendwijzer.

0: Even binnenkijken in het hart van Lies. Good in goodbye, zo heet het. Ja, en wie kippenvel krijgt van oude treinen, of als je haren gaan rechtstaan van dit geluid, dan heb ik goed nieuws voor jou, want vandaag en morgen is er in Maldegem, Oost-Vlaanderen, het Stoomtreinfestival. Ja, wat staat er daar op het programma? Wel, meerdere stoomlocomotieven die werken. Blijkbaar eentje van meer dan 100 jaar oud. Je kan ook zelf met een stoom- en dieseltrein rijden. En ook onder de jongste of aan de jongste onder ons is gedacht, want je vindt ook Lego-treinen daar en miniatuurtreinen. Dus ook zij gaan weten naar wat kijken. Helemaal geweldig, toch? Info en tickets vind je via stoomtreinmaldegem.be, dat is de website. En als ik stoomtrein zeg, dan zeg jij... Kedenk, kedenk. Een simpel maar leuk spelletje. Dus ik zeg stoomtrein en dan zeg jij luidkeels...
1: Kedenk, kedenk.
0: Heel goed. Kwart over vijf zijn we.

0: krijg een berichtje van Anne-Katrien Poelmans uit Oudenaarde in de app van Radio 2. Die zegt daar het Stoomtreinfestival. Fijn dat jullie dat even vermelden. Want mijn zoon Ruben die doet daar al 2 jaar vrijwilligerswerk. Hij is bezeten door treinen. En het was gisteren zijn verjaardag. Hij werd 17 jaar. Wel Ruben, speciaal voor jou. Hip hip. Zeker wel. En het cadeautje was waarschijnlijk goed weer. Want ja, vandaag en morgen minder, hè, op VRT Nieuws waarschuwt Sabine Hagedoren nog eens.
1: Wel, het is even wat droger en de zon komt er ook af en toe door. Maar in de loop van de namiddag mogen we alweer buien verwachten. En daar kunnen een paar intense buien bij zitten, dus met veel neerslag op korte tijd. De kans op hagel is niet zo groot, maar is er wel. En er kunnen ook felle windstoten bij horen, tot zo'n 70 km per uur. En dan in de loop van de avond en begin van de nacht stilaan gaat dat wat uitdijnen. Dus dan wordt het opnieuw droger. Maar tegen morgen hebben we dan opnieuw wat buigeregen van west naar oost. Dan even een drogere periode en dan volgen er opnieuw toch wel buien waar alweer kans op onweer is met veel neerslag op korte tijd. Het gaat vaak om buien, dus dat wil zeggen hier en daar valt er dan veel. 10 op lokaal misschien wel 20 liter water per vierkante meter. Dus dat kan al tellen, maar op andere regio's, op andere plaatsen valt er dan misschien wel een pak minder. Maar in elk geval, elke druppel is welkom, denk ik, want de regentonnen zijn redelijk leeg.
0: Ja, ook belangrijk, hè. Dankjewel, Sabine Hagedoren.
2: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
3: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
2: Huh?
3: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
4: Onwaar.
3: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
2: Ah, serieus?
3: Doe de AI-check in de app van VRT Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Brico, Brico City
8: en Brico Planet zijn jarig.
7: Al onze winkels zijn nu zondag open.
8: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
7: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
10: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
9: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: Linda Schelfhout uit Denderleeuw. Stuurt in de app van Radio 2. Dankjewel voor de mooie muziek hier op Radio 2. De Rolling Stones, hè. Altijd goed. Start me up. Even kijken naar de weg op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. De weg is daar intussen wel weer vrijgemaakt. Op de E17 van Kortrijk naar Gent vertraag je ook. Komt door werken bij de Pinte. Let daar vooral op voor plots stilstaat verkeer. Dus pas je snelheid aan.
1: Radio 2 Weekendwijzer.

0: Dua Lipa en Houdini. Ja, na 6 uur doe ik ook een Houdini-verdwijntruc. Dan is het aan Niels van de Loo met Radio 2, album 200. Dan hoor je songs uit de beste albums van het moment. En wie daar zeker in zit natuurlijk. 3 keer raden, dat is natuurlijk...
1: Hey, het is Pommelien Thijs hier.
0: Ah ja, Pommelien Thijs, zeker wel. Maar, mijn laatste weekendwijzertip. Is er eentje waar jij, ja jij, mee een record kan verbreken? En het enige wat je moet kunnen, is lezen. Ja, niet eens heel goed, niet eens heel snel. Gewoon kunnen lezen.
2: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
3: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
4: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
3: Goedemorgen, Maxime.
5: Doe jij dagcrèmpjes?
3: Ja, dagcrèmpje.
5: Ah,
3: ja,
5: een avondcrèmpje ook.
4: Zie je wel, mooie glow heb je.
5: Ja, dat is waar, hè.
3: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
6: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
7: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
8: Goedemorgen, morgen.
9: Laat je slaap-DNA meten bij Sleeplife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Sleeplife.
8: Sleeplife.
9: Voelbaar beter slapen.
10: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
11: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
10: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
11: Oh, zie je die giraf daar?
10: Of Zoo Plankendaal.
11: Oh, zo schattig.
10: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
12: Mijn tante gaf haar hele leven om anderen een beter leven te geven. En nu ze er niet meer is, doet ze dat nog altijd. Dat is pas een nalatenschap.
13: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
14: Lab 9 presents. Oh, wat nu weer. Fout. Toepassing niet gevonden. Gast, ik ben die pc zo beu.
12: Nee, joh.
14: Jawel, ik wil een die altijd werkt met al mijn programma's.
12: Nee, joh.
14: Simpel en een batterij die niet direct plat is.
12: Nee, joh.
14: Goh, kun jij ook iets anders zeggen? Iets dat wel helpt?
12: Ik zeg het toch. De MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
14: Nee, joh.
12: Hé, hij is mee.
14: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
15: Radio 2.

0: Eurythmics en Love is a Stranger. 20 voor 6 zijn we. Zeg, in tegenwoordig, hè? Lopen mensen marathons, maken ze de zotste reizen. Maar een record verbreken staat toch ook wel op je bucketlist, nee? Ja, het kan zomaar, het kan. Je kan mee een record helpen sneuvelen in Oost-Vlaanderen, in Sint-Niklaas, morgen. Een hele goede middag, Gaia Schoeters.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je bent cultureel ambassadeur en winnaar van de Bon Publieksprijs. Nog eens proficiat, Gaia.
1: Dank je wel.
0: Ja, zeg, de recordpoging in kwestie, daar in Sint-Niklaas, is ook daaraan gelinkt, hè? Aan lezen. Vertel eens.
1: Wel, op het moment dat ik cultureel ambassadeur ben geworden van Sint-Niklaas, heb ik licht overmoedig gezegd dat ik van Sint-Niklaas de meest lezende stad van het land wilde maken. En de reden dat ik dat gezegd heb, is eigenlijk, ik heb zelf heel veel geluk gehad. Ik ben opgegroeid in een huis vol met boeken. Dus voor mij was lezen en literatuur eigenlijk iets evident. Maar heel veel kinderen, heel veel jongeren, heel veel mensen algemeen hebben minder geluk. En ja, komen in hun leven minder vaak boeken tegen. En ik wou die liefde voor het lezen op een of andere manier delen met de hele stad.
0: En dat is dan samen lezen. Wat vind jij zo mooi en sterk aan samen lezen, om dat samen te doen?
1: Oh ja, je denkt heel vaak, lezen is toch iets dat ik alleen doe in mijn zetel. Maar opnieuw, dan moet je dat boek al in handen hebben. En het mooie aan samen lezen, en zeker samen lezen in de openbare ruimte, vind ik dat je boeken terug zichtbaar maakt. Vroeger zagen we al vaker mensen lezen op een trein of mensen lezen op een bus. Maar tegenwoordig, ja, je ziet overal en altijd mensen op een telefoon scrollen. Maar het aantal analoge papieren boeken dat ik al buiten de bibliotheek of buiten een woonkamer heb zien ronddwarrelen, dat wordt steeds kleiner. Dus daarom dacht ik, laat ons zoveel mogelijk mensen samen laten lezen. En dat dan nog het liefst op een plaats waar het zichtbaar is. Zodanig dat mensen die denken lezen is moeilijk of lezen is iets voor anderen, dat die eigenlijk heel makkelijk over die drempel heen komen. En dat we gewoon met z'n allen het plezier van die literatuur eens fysiek kunnen delen.
0: Ja, en we gaan met z'n allen het boek Het Geschenk lezen. Jouw boek, jouw roman. En iedereen die ook meedoet aan die recordpoging, die krijgt een exemplaar.
1: Ja, dat is iets wat er is bijgekomen. Ik heb helemaal tot mijn eigen verrassing voor het geschenk de publieksprijs van de Bon Literatuurprijs gekregen. En ik vind het echt onwaarschijnlijk fantastisch dat zoveel mensen voor dat boek hebben gekozen, voor dat boek hebben gestemd. En dus wou ik iets terug doen. En dacht ik, het zou toch wel heel fijn zijn als we een heleboel van die mensen die daarvoor gestemd hebben, maar sowieso gewoon een heleboel mensen binnen Sint-Niklaas, dit boek cadeau doen. En samen met de stad Sint-Niklaas en de BIP en mijn uitgever hebben we dan bedacht van, we gaan gewoon het geschenk als cadeau geven aan iedereen die komt meelezen op die recordpoging.
0: Wauw, belangrijk. Nog twee vragen natuurlijk. Waar en wanneer moeten we juist zijn in Sint-Niklaas morgen?
1: Wel, wanneer? Dat is een heel makkelijke. We beginnen om 2 uur. Ik lees het eerste hoofdstuk voor. Dat is zo'n kwartiertje ongeveer. En dat is ook de eigenlijke recordpoging. En daarna mogen mensen gewoon net zo lang zelf blijven verder lezen als ze daar zin in hebben. Waar? Dat hangt zoals altijd in België een beetje van de weergoden af. In principe doen we het buiten aan de Sint-Nicolaaskerk. Maar als het heel erg hard zou regenen, laat dat dan vooral geen reden zijn om niet te komen. Dan doen we het gewoon in de Sint-Nicolaaskerk. En daar kunnen makkelijk al die lezende mensen binnen. En dan vullen we gewoon de hele kerk met lezers.
0: Wauw, maar gezellig. Dat gaat echt gezellig worden morgen daar in Sint-Niklaas. Nu, belangrijk nog, de recordpoging zelf maakt ook deel uit van het festival Buitengewoon. Dus als we morgen naar Sint-Niklaas afzakken, wat kunnen we nog meepikken naast die recordpoging?
1: Wel, Sint-Niklaas heeft de grootste markt van het land. Die is recent heropend. En op die markt vindt nu voor de 3e keer het festival Buitengewoon plaats. En daar kan je gewoon, het is gewoon een soort markt waarop je allerlei lekkere lokale dingen kan opvissen. Er is ook een enorme bloemenmarkt. Dat past ook helemaal bij deze tijd van het jaar. Dus het is eigenlijk ook gewoon meteen een heel aangename familieuitstap. En zo merk je dat lezen gewoon deel kan zijn van je weekend.
0: Maar geweldig. Bloemen, lezen, goed weer en een marktje erbij. Geweldig. Een prachtige zondag als je het mij vraagt. Hoe dan ook, dankjewel Gaia Schoeters. En succes morgen, hè, met de geschiedenis schrijven toch wel, hè?
1: We doen ons best. Ik hoop dat er heel veel mensen komen meelezen en dan moet ons dat wel lukken, denk ik. We hebben ongeveer 2000 boeken. Als ze op zijn, dan ben ik een heel gelukkig mens.
0: Nou, wel, kijk, dat maakt van ons getweeën een gelukkig mens. Dankjewel, Gaia.

0: Hathaway en What is Love. Alles op een rijtje. Morgen wordt het een prachtige zondag. Waar je kan wandelen in Blankenbergen tijdens de tweedaagse voettocht daar. Waar je in Malchem naar het Stoomtreinfestival kan gaan. En in Sint-Niklaas niet te vergeten, samen lezen. Hè. En een recordpoging bijwonen. Hoe cool is dat? Nu, bijna 6 uur hier op deze zaterdagavond. Tijd voor Radio 2 Album 200 met Niels van der Loo. Veel plezier.
1: Radio 2 Weekendwijzer.
2: Romy de Ridder.
1: Radio 2.
0: Dit is mijn laatste. Om toch nog wat zonneschijn door je strot te duwen. Hè. Gustavo Lima.

Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen en Sven gaat naar amazon.com.be om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven

0: telt voor twee.
1: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
2: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
3: Zin in een lentewandeling dwars door de mooiste natuurgebieden, zoals het Zwin Natuurpark? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op, dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
4: Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en anekdotes over dit natuurpark.
3: Download VRT Potwalks en wandel mee in het Zwin Natuurpark.
5: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
6: Bij gedacht.
7: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
8: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
9: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
8: Huh?
9: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
10: Onwaar.
9: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
8: Ah, serieus?
9: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden.
11: 14 Nieuws, helemaal helder.
12: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Zelfbouwmarkt straffe badkamerradiatoren om uw gat aan te warmen. Of gewoon om uw handdoek op te drogen. Nu tot 50% korting op radiatoren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
13: Zelfbouwmarkt.
12: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
15: Hij komt eraan, de fijnste hitlijst in Vlaanderen. De album 200, met een mix tussen ja, van vroeger en van nu. En er is wel wat veranderd in de top 3. Dat is voor straks iets voor 8.
16: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
17: Het is 6:00, goedenavond. 14 Nieuws met Dominique Viers. In het zuiden van Libanon vallen 40 doden bij aanvallen door Israël, ondanks het staakt het vuren. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. En de Heldenweek is gestart. Een hele week lang worden verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht.

0: Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarbij zijn de laatste 24 uur al minstens 40 doden gevallen, zegt Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft vandaag verschillende raketten afgevuurd. Mieke Strings, het staakt het vuren wordt dus geschonden.
1: Ja, inderdaad. En vandaag heeft het Israëlische leger opnieuw de inwoners van 9 dorpen in het zuiden het bevel gegeven om te vertrekken. Israël voert bombardementen uit, maar in het zuiden worden soms ook hele dorpen met dynamiet opgeblazen, zodat mensen er niet kunnen naar terugkeren en zo probeert Israël een bufferzone te creëren. Gisteren is daarbij ook een klooster opgeblazen en dat zorgt opnieuw voor verontwaardiging. Eerder hadden Israëlische soldaten ook al een Jezusbeeld kapotgeslagen. Maar ook Hezbollah heeft enkele raketten afgevuurd vandaag, dus maar daarbij raakte niemand gewond.
0: Ja, en daarnaast is er ook verontwaardiging over 2 activisten van de hulpvloot voor Gaza die voor verhoor naar Israël zijn gebracht.
1: Ja, inderdaad. De ene is een Spaanse Palestijn die werkt voor een organisatie die volgens Israël banden heeft met Hamas. De andere is een Braziliaan en die wordt beschuldigd van illegale activiteiten, maar we weten niet wat dat dan zijn. Spanje en Brazilië noemen de arrestatie illegaal en de organisatie achter de hulpvloot vraagt aan het Europees Parlement om tussen beiden te komen.
0: Dankjewel, Mieke. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat melden Oostenrijkse media. De man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant Hip. Om dat bedrijf af te persen kocht hij potjes van het merk in de supermarkt. Daarna voegde hij rattenvergif aan toe en zette de potjes terug in de rekken. Dat deed hij in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk. De Iraanse Nobelprijswinnares voor de vrede, Narges Mohammadi, moet dringend vrijgelaten worden om de juiste medische zorg te krijgen. Dat zegt het Nobelprijscomité. Mohammadi is van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Ze zou een hartaanval hebben gekregen. Volgens haar familie en haar advocaat is haar gezondheidstoestand enorm verslechterd. Mohammadi is 54. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen en voor mensenrechten in Iran. In Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen bij een ongeval. De bromfietser werd er rond 3 uur vanmiddag op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Brenda Klemmink van de lokale politiezone Puienbroek.
2: Toen de ploegen ter plaatse kwamen, werd dus vastgesteld dat het een ongeval was tussen een vrachtwagen en een bromfietser, waarbij dat de bromfietser helaas ter plaatse is overleden. De eerste vaststellingen wijzen erop dat het om een dode hoekongeval zal gaan, maar het parket Oost-Vlaanderen die heeft een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal komen om de precieze omstandigheden te onderzoeken.
0: De bestuurder van de vrachtwagen legde een negatieve speeksel- en ademtest af. De weg waar het ongeluk gebeurde is nog altijd versperd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. De man werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een crimineel netwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. Vandaag start de eerste editie van de Heldenweek. Een week vol herdenkingen voor de mensen die tijdens Wereldoorlog 2 in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsland. Het gaat van concerten tot een zoektocht voor jongeren of meer traditionele vieringen. Sanne Baak ging naar Zottegem voor een herdenking van de politieke gevangenen en gesneuvelde militairen.
3: De menigte fluistert. Het is een Jood.
4: Denis van den Bergen is 94. Hij was scholier toen de Gestapo in zijn klas zocht naar bezwarend materiaal van zijn leraar uit het verzet. Hij herdenkt vandaag alle gesneuvelden.
3: De 15 augustus 1944, dat was een dramatische dag voor Zottegem in die periode.
4: Mark de Valkeneer van de lokale oudstrijdersvereniging weet nog hoe iemand uit het verzet wapens ging terugstelen bij een collaborateur met een hond in huis.
5: Hij zei, ik heb maar van één ding spijt. Ik heb de hond moeten neerschieten. Dat zegt veel over de tijdsgeest.
4: Met de Heldenweek wil organisator Danny Neut de 150.000 Belgen uit het verzet meer aandacht geven.
6: Lange tijd heeft Vlaanderen een heel aparte manier gehad om met het verzet om te gaan. Vrij negatief. En dus met al die organisaties proberen wij ook een ander beeld naar voren te brengen.
4: Zeker in tijden van toenemende internationale spanningen en oorlogsdreiging.
6: En dus is het belangrijk dat we blijven stilstaan af en toe bij die mensen die uiteindelijk voor onze vrijheid gestreden hebben.
0: In de Europe Playoffs van het voetbal, dat zijn de playoffs om een Europees ticket te halen, hebben Westerlo en Oud-Heverlee Leuven 3-3 gelijk gespeeld. Leuven stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo vocht terug in de tweede helft en kon zo toch nog een punt uit de brand slepen. Westerlo komt na dit gelijkspel voorlopig mee aan de leiding in de Europe Playoffs, samen met Racing Genk. Genk komt zo meteen om 17:15 nog wel in actie op het veld van Charleroi. Leuven blijft laatste. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna eerst droger, maar aan het einde van de nacht opnieuw regen vanaf het westen met minima van 10 tot 15 graden. Morgen regen van west naar oost, gevolgd door opklaringen, maar ook onweerachtige buien in de namiddag. Maxima van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en soms intense buien en geleidelijk koeler. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarmee begonnen we dit nieuws. Volgens Libanon zijn bij die aanvallen de voorbije 24 uur al zeker 40 doden gevallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Dominique. Ondertussen zijn er geen grote vertragingen meer op de weg. Dat hebben we graag.
8: Album 200, samen met Ultratop.
9: Niels van der Loo.
7: Laat me nu toch niet alleen. Laat van je horen in de Radio 2-app. Samen gaan we weer voor het beste van het beste. De populairste albums van dit moment. En daar dan de beste tracks van. Let's go. Ja, naar welke muziek kijk jij uit? Welke muziek moet er voor jou zeker bij op deze zaterdagavond? Laat weten hoe jij aan het genieten bent van deze album 200. Beginnen doen we met Prince.

Ja, dat is eigenlijk geen gewone liefdesverklaring. I would die for you. Beetje extreem eigenlijk. Nummer verscheen op dat legendarische album Purple Rain. Dat album maakte Prince dan ja, natuurlijk wereldberoemd. Wereldberoemd, zo zitten er nog wel een paar tussen straks in de album 200. Sterren van nu en ook sterren van toen natuurlijk. Sterren van nu, sterren van bij ons ook. Kleimans en Van Geel bijvoorbeeld. Ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht. Die heeft het zeer goed gedaan. Hoogste was op plaats 3. Ondertussen zijn ze wel gezakt naar 190. Maar ze blijven er wel in hoor. In de 200 best beluisterde platen van Vlaanderen. Groeten uit Bordeaux, ze heet dat nieuwe album. En ik kies voor Juf Helena. Hey.

0: 9 plaatsen naar boven voor Illuminate, het album van Shawn Mendes. Op 181. Hij heeft ook al geen gemakkelijke periodes gehad, deze Shawn Mendes. Ondertussen gaat het wel beter met de man. En na een moeilijke periode, waarin hij zelfs zijn tour had moeten stopzetten, is hij nu wat aan het genieten. En het genieten van zijn vriendin. Dat doet hij in Brazilië, want daar woont die vriendin. En hij loopt dan daar ook in Brazilië rond. Shirtless. Zonder shirt. En er worden daar 1000 foto's van gemaakt en foto's van gedeeld op het internet. Maar de man ziet er veel beter uit en zo hebben we het graag. Ondertussen reacties in onze Radio 2-app. Wat ben jij aan het doen terwijl je geniet van de muziek in de lijst? Philippe van Rijsselbergen die zegt... Hallo Niels, ik probeer gewoon de heerlijke muziek te verwerken in het lamstofpotje dat ik aan het bereiden ben. Laat het smaken.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
9: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
10: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
11: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
12: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
11: Maar dank u.
10: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
13: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
14: Kidnet Viertfeest met Like Me.
15: Tijd om te leven.
14: Wij komen
16: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te Pannen.
14: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
15: Want ik ben Like Me.
14: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
15: Tot dan!
14: Van 14 tot en met 17 mei.
15: Want ik ben Like Me.
14: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
17: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
19: Voor jezelf?
20: Ah, prima.
19: Voor je streek?
20: Oh, leuk.
19: En voor als je net een prachtig ruraal hoeveken hebt gekocht op een idyllische locatie. Maar het energiepeil is, geen zicht.
20: Zeg, die EPC-scores, is dat van A tot Z?
19: A tot F.
20: Ah.
19: Maar geen paniek. Wie duurzaam renoveert, kan bij ons een groene korting krijgen. Info en voorwaarden op verikabank.be.
18: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
19: Voor jezelf, je streek en de planeet.
18: Verica Bank.
19: Klaar voor nog eens 100 jaar.
18: Radio 2.
3: Radio 2 album 200.
19: 162.

0: Ja, ik blijf toch wel fan, hoor. Van Suzanne en Freek, album Dromen in Kleur komt opnieuw binnen op nummer 162. In de album 200 kunnen we alleen maar blij van worden.
1: 157.
0: Aha. ABBA. Aha. Met de Greatest Hits album.

Michael Jackson staat er 5 keer in. Justin Bieber staat er 5 keer in deze week. Taylor Swift staat er 6 keer in. En gelukkig staat ook deze ABBA erin. Met zo'n Golden Hits album. Die blijven het ook goed doen in de lijst. Kunnen we alleen maar blij van worden. Heel fijn dat mensen sturen wat ze aan het doen zijn op deze zaterdagavond, terwijl ze aan het genieten zijn van de muziek. In de album 200 bijvoorbeeld Hilde Lombaard uit Brecht, die zegt: ik geniet van de regen op het dak en ik ga straks een regendouche nemen in de tuin in Brecht. Leven een goede regenbui, zegt Hilde. Patrick Bakeland uit Kortrijk die zegt: ik heb toch maar mijn auto binnengezet, want de hemel komt dreigend over en onweer is voorzien vanaf 7 uur in Heulen. Ja, misschien zijn er al plekken waar het serieus aan het onweer is op dit moment. Stuur daar ook maar even een foto door. Kunnen we samen dat onweer doorkomen. Brigitte, die trekt zich er allemaal niet te veel van aan. Die is lekker aan het ontspannen. Die zegt: ik ben aan het luisteren met mijn nieuwe hobby. Ik ben bezig met miniatuurhuisjes bouwen met alles erop en eraan. En wel, Brigitte, misschien moet je ook eens een radiostudio bouwen. Waarom niet? Ondertussen momenteel geen grote vertragingen op de weg. Dus ook nog geen regenfiles.

Ariana Grande in de lijst, One Last Time. En deze week hadden we Lies te gast. Beetje de Ariana Grande van Vlaanderen. So what about all the times your promises mean nothing? Ze kwam haar nieuwe single voorstellen. Good in Goodbye heet die nieuwe single. Ze heeft dat nummer ook live gezongen. Je moet maar eens kijken op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar zie je een filmpje waar je dat, die live versie ziet van dit nummer. Wat een talent. Ja, dat zit daar in de familie hoor. Want ook Meteor die blijft het goed doen in onze albumlijst. We gaan het groots aanpakken hier.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Ja, ziet er niet alleen goed uit, maar klinkt ook goed, hè. Benson Boone met dat album Fireworks and Rollerblades. Debuutalbum van de man is ondertussen al van 2024. Die gaat ook al meer dan 2-3 jaar mee. Het album, ja, brak hij definitief door, hè, bij het grote publiek. Ook wij kennen hem, we draaien hem veel hier bij Radio 2, hebben we graag. Hij heeft een wereldtour aangekondigd onlangs met de naam Wanted Man. Het is ook een single uit zijn album dat hij uitbracht, American Heart, in de zomer. Ja, zo'n nieuwe tour, daar hoort heel vaak toch ook wel nieuwe muziek bij. En voor een nieuw album dat er misschien aankomt dan, een derde album, dat is er nog niet. Dat is ook nog niet aangekondigd. Maar het zou wel eens kunnen dat hij toch ook wel bezig is met het componeren en het werken aan nieuwe muziek. Zou helemaal niet verkeerd zijn. Benson Boone.
2: Caroline. In de auto. Oh, oh, oh. Tijdens het koken.
3: Mamma mia, mamma mia.
2: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
4: Dit is de allereerste keer.
5: Volgende week mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio Bene Meezingers 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max en warm je stem alvast op.
5: Luister en zing mee.
2: Radio Bene Meezingers 500.
5: Vanaf maandag de hele week.
6: Radio Bene.
5: Op Radio Bene.
7: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
8: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
9: Ik ken niemand die zo voor anderen klaar stond als papa. En zelfs nu hij er niet meer is, helpt hij nog steeds. En dat maakt mij gelukkig.
10: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
11: Radio 2.

legendarische album Brothers in Arms van Dire Straits. Deze week op 91. 10 plaatsen vooruit, vorige week nog op 101. Radio 2. Hebben we ook graag muziek van toen in de lijst. Ja, muziek die tijdloos blijft, die gewoon iedere week erin staat, of toch bijna iedere week, zo hebben we het ook graag. Heel wat reacties ondertussen op wat ben je aan het doen op deze zaterdag. Onder andere Sabrina, die zegt, of Sabina van de Weijer, die zegt dat ze al 3 weken op de tractor zit om de akkers mee klaar te leggen voor het planten van de maïs. Ze wil heel graag de groeten doen aan de dochters, die al het werk doen, zodat ze kunnen verder rijden. En die dan eigenlijk de melk, koeien en dergelijke verzorgen. Moet allemaal gebeuren. Heel veel respect voor mensen die daar inderdaad op de tractor zitten. Even kijken. Peter de Bond, die is ook actief bezig. Die is een tweede laag vernis aan het aanbrengen met de fantastische muziek van Radio 2 op de achtergrond. Kan de zaterdagavond beter van start gaan? Ik denk het niet. Heel veel groetjes van Peter. Dankjewel Peter voor je hele fijne bericht op deze zaterdagavond. Roxy Dekker, die komt eraan. Roxy Dekker heeft trouwens een nieuw nummer uitgebracht afgelopen vrijdag. Oh, jij en mij. Een samenwerking met een rapper, Kevin. Ze wil zich op die manier een beetje van een andere

die we horen. Dat is nog niet binnengekomen in de albumlijst, want dan moeten we naar dat album van gaan natuurlijk, van Roxy Dekker. En dan is dat album Mama, I Made It natuurlijk. Dat album staat deze week op 73, gaat 15 plaatsen naar beneden. En daaruit kies ik voor... Ja dan.

0: Radio 2.
1: Ed Sheeran staat op 64 met Divide, 7 plaatsen vooruit. En Dressed Like Boys van Jelle den Turk, frontman, stijgt ook door. 19 plaatsen. En op zijn Instagram zie ik dat Jelle op dit moment optreedt in Japan. Hij treedt op bij een bierstand. En Japanners die lijken het wel plezant te vinden. Zowel het bier als de muziek.

0: Bij Super IXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super IXL. Love to see you
1: shine. Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1

0: Gone Bad, zo heet het album, waar ze dus op een mooie 57e plek staat deze week. Er komt nog een berichtje binnen van Katrien Doossen uit Oudenaarde, die zegt: zalig liedje om de afwas op te doen. Ik zet het een beetje harder. Het kan maar helpen. Genieten, maar ook af en toe werken.
1: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
2: Backstage Producties stelt voor Dubbele Pot, kostelijk amusement met deze gloednieuwe komedie. Wanneer een winnend lottoformulier in foute handen valt, barst de strijd los om miljonair te worden. Wie grijpt het geld? Wie bedriegt wie? En wie overleeft een reisje Benidorm zonder kleerscheuren? Greet Roefaar, David Kantens, Jante Tavernier, Maarten Bosmans en Patrick Onzia schitteren in Dubbele Pot tot en met 10 mei in Theater Elkerlijk Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
5: En een avonturenparcours!
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Bazaar heeft een nieuw album uitgebracht. Ja, dat heeft toch wel het een en ander gedaan in onze top 3. Een beetje door elkaar geschud. Dat hoor je straks.
8: Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.
9: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarbij zijn de voorbije 24 uur al zeker 40 doden gevallen, zegt Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft vandaag verschillende raketten afgevuurd. Mieke Strings, het staakt het vuren wordt dus geschonden.
10: Ja, inderdaad. En vandaag heeft het Israëlische leger opnieuw de inwoners van 9 dorpen in het zuiden het bevel gegeven om te vertrekken. Israël voert bombardementen uit, maar in het zuiden worden soms ook hele dorpen met dynamiet opgeblazen, zodat mensen er niet kunnen naar terugkeren, en zo probeert Israël een bufferzone te creëren. Gisteren is daarbij ook een klooster opgeblazen en dat zorgt opnieuw voor verontwaardiging. Eerder hadden Israëlische soldaten ook al een

0: Jezusbeeld kapotgeslagen. Maar ook Hezbollah heeft enkele raketten afgevuurd vandaag. Dus, maar daarbij raakte niemand gewond.
1: Dankjewel, Mieke. In Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 32 overleden na een val van op de 5e verdieping op het Antwerpse Zuid. Het gerechtelijk lab en een wetsdokter kwamen ter plaatse, maar de politie gaat uit van een tragisch ongeval. En in Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen bij een ongeval. De bromfietser werd rond 3 uur vanmiddag op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Brenda Klemmink van de lokale politiezone Puijenbroek.
2: Toen de ploegen ter plaatse kwamen, werd dus vastgesteld dat het een ongeval was tussen een vrachtwagen en een bromfietser, waarbij dat de bromfietser helaas ter plaatse is overleden. De eerste vaststellingen wijzen erop dat het om een dode hoekongeval zal gaan, maar het parket Oost-Vlaanderen die heeft een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal komen om de precieze omstandigheden te onderzoeken.
1: De bestuurder van de vrachtwagen legde een negatieve speeksel- en ademtest af. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat meldde Oostenrijkse media. De 39-jarige man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant Hip. Om het bedrijf af te persen kocht hij potjes van het merk in de supermarkt, voegde er rattenvergif aan toe en zette ze daarna terug. Dat deed hij in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk. In de Europe Playoffs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Charleroi en Racing Genk aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er nog 0-0. En eerder vandaag speelden Westerlo en Oud-Heverlee Leuven gelijk. En de Formule 1 heeft... Of in de Formule 1 beter heeft wereldkampioen Lando Norris de sprintrace van Miami gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan zijn ploeggenoot Oscar Piastri. WK-leider Kimi Antonelli eindigde na een tijdstraf als 6e. Morgenavond wordt de grote prijs van Miami gereden. De kwalificaties daarvoor worden vanavond gereden. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger. Minima vannacht van 10 tot 15 graden. Morgen regen van west naar oost, gevolgd door opklaringen. In de namiddag opnieuw onweerachtige buien. Maxima van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen, soms intense buien en geleidelijk koeler. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Dominique. Ondertussen op de buitenring rond Brussel. Daar sta je 25 minuten in de file van Halle tot Woutersbrakel. Daar is een ongeval gebeurd.
4: Radio 2. Radio 2 Album 200. Samen met Ultratop.
5: Niels van der Loo.
3: Snel zal het hier ook zeker zijn. Voor je het weet zitten we aan die nummer 1. Dat is iets voor 8. Dan krijg je de top 3. Met ja, Taylor Swift straks nog. Justin Bieber komt er nog voorbij. En ook dus Michael Jackson.

Je moet het maar doen, hè. Al zoveel jaar overleden ondertussen. En ze blijft hier gewoon bijna iedere week in onze top 50 staan. De 50 beste van de Radio 2 Top 200. Amy Winehouse met haar Back to Black. En levende legende Madonna, die is ook goed bezig. Want Madonna en Sabrina Carpenter die hebben de handen in elkaar geslagen voor een gezamenlijk nummer. En wat voor een nummer. Bring Your Love. Ga eens een klein stukje opzetten.

Ze weet zich toch altijd weer eruit te vinden, Madonna. Dit is de eerste single, Bring Your Love. Eerste single van het album dat er gaat aankomen van Madonna. Confessions 2. Want dat album is het wel nog even wachten. Maar Madonna zingt hier dus ja, het eerste couplet. En dan geeft ze het dus door aan Sabrina Carpenter. En ja, als je luistert, heeft zoiets van house, disco, een beetje een mengeling. Het gaat ook nog ergens over. Breng je liefde, want je kunt me niet van mijn stuk brengen. Breng je liefde, want je zult me nooit breken. Breng je liefde, want je krijgt me niet klein. Zingen ze dus in dat refrein. Dat album van Madonna, dat moet nog binnenkomen in de lijst. Maar we hebben wel dat album van Sabrina Carpenter, Short and Sweet, dat hier in de lijst staat. Deze week op nummer 40.

0: 2 album 200.
1: Elke dag telt voor 2.
2: VRT
1: Radio 2.
0: 38.

De hoogste notering voor Justin Bieber is plek 15 met het album Swag. Maar het doet het goed, hè, Justin Bieber. Hij is weer helemaal hip. Ja, omdat hij weer optreedt, hè, nieuwe muziek uitbrengt, doet ook zijn oudere albums het goed. Propose, met die grote sorry die je net hoorde. Radio 2, 27.

0: Ga met M&M naar...
1: Het mysterie van de wei.
0: Herder George leest elke avond detectieve verhalen voor aan zijn geliefde schapen.
2: Ik weet wie de moordenaar was.
1: En wanneer er iets mysterieus gebeurt op de boerderij...
0: ontpoppen de schapen zich tot briljante speurders.
1: Kom naar de première van Het mysterie van de wei.
0: Op zondag 3 mei in Genepolis, Brussel.
1: Win je tickets via het M&M-kanaal op VRT Max.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
5: Radio 2, album 200.
6: Radio 2.
5: 26.

We blijven ze met plezier streamen. De muziek van Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft bijvoorbeeld, dat album, staat op 26 deze week. Vorige week wel nog op 17, dus een klein beetje naar beneden. Nu, ze treedt ook veel op natuurlijk. En ze weet wat een grote ecologische impact zo'n concerttour kan hebben. Van de laatste wereldtournee, Hit Me Hard and Soft, maakte ze een voorbeeld van duurzaamheid. Ja, dan vraag je je misschien af, hoe doe je dat? Aha, met herbruikbare waterflessen blijkbaar op dat concert. Of gerecycleerde merchandise. Plantaardig eten ook. En de promotie van openbaar vervoer. En de tour had ook een concrete impact. Meer dan 100.000 plastic flessen die werden vermeden. Ja, goede zaak denk ik dan. 24.

Like Me Cast, zonder woorden, seizoen 6. Dat doet het ook nog altijd goed, hè. Dat album staat deze week op 19. Heel mooi trouwens om te zien hoe de nieuwe cast van Like Me ook in het publiek stond bij de optredens van Pommelien Thijs.

0: I Just Might. Bruno Mars uit het album The Romantic, nieuwste album van Bruno Mars. Ja, hij doet dat niet zo vaak, hè, van die solo-albums uitbrengen. Maar als hij het doet, ja, dan doet hij het goed. Opvallend weinig, als je de cijfertjes erbij haalt. 4 in meer dan 15 jaar. Omdat hij eigenlijk ook altijd lange pauzes neemt tussen verschillende projecten. Maar dus als hij het eruit brengt, dan is het wel meteen raak. Een update op de weg, op de buitenring rond Brussel, sta je nog altijd 5 minuten in de file. Van Halle tot Woutersbrakel, daar is dat ongeval gebeurd. Houd daar rekening mee.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: 16.

0: Bepaalde nummer, hè. 45 plaatsen naar boven. Bad, dat legendarische album van Michael Jackson. En dit is een van die rocksongs die je juist hoorde, hè. Dirty Diana. Stevige gitaarsound door de film over het leven van Michael Jackson. Ook weer veel meer streaming van zijn oudere werk natuurlijk.
1: WRT Radio 2 13.

0: Je moet echt, als je tijd hebt, dit album volledig beluisteren. Er staan echt pareltjes tussen.
1: Your husband is coming.
0: Your husband is coming. Ja, nog even over Michael Jackson. Hij staat er nog in met Thriller op nummer 11 deze week. 26 plaatsen naar boven. En ook nieuw binnengekomen is natuurlijk de soundtrack van die film Michael op nummer 9.
2: Radio 2. Radio 2, album 200.
0: En Alex Warren, die is er ook bij.
3: Tik

Alex Warren uit het album You'll Be Alright Kid op nummer 12. En nummer 10 is deze week voor Harry Styles natuurlijk.

Olivia Dean op nummer 8. Ja, die heeft haar plekje verdiend natuurlijk hier in de Radio 2 album 200. Het is wel rap zijn op dit moment. Connie Verleijen uit Oudenaarde die stuurt nog net buiten gegeten, barbecue en nu regen en onweer in Oudenaarde. Alles net op tijd binnen. Ja, soms is het kwestie van gewoon te zorgen dat je op tijd bent. BTS, Zuid-Koreaanse K-pop band. Vorige week op nummer 1, deze week doorgezakt naar nummer 6.

0: Ja hoor, terwijl Pommelien Thijssen de afwasdoom haar ding doet, streamen en kopen we haar muziek natuurlijk ook massaal.
1: Ik moet gaan.
0: Gedoe staat op 2. En de nummer 1 deze week is voor Bazaar. Het heeft maanden in de kast gelegen, maar eindelijk is het er. Exit. Wat jij vertelde over de groepsnaam van Bazaar deze week bij Peter in Goeiemorgen Morgen.
2: Wel, er is een periode geweest dat mijn papa zich heel erg aan het mengen was in de zoektocht naar de bandnaam. En dan kwam hij eerst met het geniale idee. Ik heb, jullie komen van Gent en van Antwerpen. Misschien, ik heb het, zegt hem. Zoon, ik heb het. Genant.
3: Wel goed.
2: Ja, dus ik zeg, papa, heb je er ook over nagedacht? Van, wij komen op podium en dan zeg ik...

0: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: maak elk.
1: Klaar. Ik ga naar mijn kamer.
0: Momenten, Max.
2: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm.
1: Later.
2: Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
0: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: De jaren 80, ze waren prachtig. Maar dat kan je ook zeggen van de jaren 90 en van de Nillies. Straks tophits bij Radio 2, 80, 90 en Nillies.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat meldde Oostenrijkse media. De man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant Hip. Om dat bedrijf af te persen kocht hij potjes van het merk in de supermarkt en daarna zette de afperser ze terug nadat hij rattenvergif aan had toegevoegd. Dat deed hij in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk zelf. Correspondent Michael de Wert vanuit Wenen vertelt wie de verdachte is.
7: Het zou ook vergaan om een 39-jarige man uit de deelstad Boerenland in het oosten van Oostenrijk. Het werd eigenlijk al vermoed dat het ongeveer uit die hoek zou zijn. Hij zou in elk geval op 27 maart een e-mail verstuurd hebben waarin hij 2 miljoen euro geëist had. Maar die e-mail werd pas op 16 april ontdekt, waarmee meteen alle potjes uit de handel gemaakt werden. Maar ik denk in elk geval wel dat het voor alle ouders van baby's en zeker ook voor de firma Hip een enorme oplichting zou zijn dat nu er tenminste een mogelijke dader is.
6: In Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 32 overleden na een val van op de vijfde verdieping op het Antwerpse Zuid. Het gerechtelijk lab en een wetsdokter kwamen ter plaatse, maar

0: politie gaat uit van een tragisch ongeval. Parket van Brussel wil drie Brugse hooligans vervolgen voor de correctionele rechtbank voor hun aandeel in de rellen in de marge van de bekerfinale vorig jaar in het Koning Boudewijnstadion. Dat schrijft de krant Le Soir. De drie vielen in Molenbeek met andere hooligans een doe-het-zelfzaak aan en sloegen er de eigenaar en zijn zoon. Het parket wil hen vervolgen wegens mishandeling met arbeidsongeschiktheid tot gevolg en met de verzwarende omstandigheid haat of een discriminerend motief. Twee van hen worden ook vervolgd voor vernieling van eigendommen. Sport in de Europlay-offs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Charleroi en Racing Genk aan de gang. Diep in de tweede helft staat het daar 2-0 voor Charleroi. Eerder vandaag speelden in die Europlay-offs Westerlo en Oud-Heverlee Leuven 3-3 gelijk. Westerlo maakte een 0-3 achterstand goed. En in de Formule 1 heeft de wereldkampioen Lando Norris de sprintrace van Miami gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan zijn ploeggenoot Oscar Piastri. WK-leider Kimi Antonelli eindigde na een tijdstraf als zesde. Morgenavond wordt de effectieve grote prijs van Miami gereden. De kwalificaties daarvoor worden vanavond nog gereden. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger, rond 12 graden vannacht. Morgen regen of buien. En die buien kunnen ook weer onweerachtig zijn. Bij maximum 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 280, 90 en Nillies.
2: Dirk Gijs.
3: Welkom in de album Top 200. Hoor je nog wat recente muziek? Ja, bij ons enkel die drie topdecennia, de jaren 80, 90 en de Nillies. Welkom erbij.
2: WRT Radio
4: 2. No fighting. We got the refugees.
5: No fighting.

Radio 8290 en Elise met Shakira. Shakira die eigenlijk ook nu weer superactueel is, want ze staat zelfs genoteerd in de Radio 2 Top 30. Vorige week op 2, maar nu is gezakt naar 6 met Zoo. En nu, ja, iemand die niet meer zal terechtkomen in de Radio 2 Top 30, want ze is er niet meer, ze overleed 4 jaar geleden. Irene Cara met Flashdance.

koud in mijn hart. Klonk al anders hè, dan die Kronenburgpark hits en zo. Frank Boeien, een koud in mijn hart. Krijg een berichtje van Wim Buizen uit Gent en die stuurt: dag Dirk, net thuis van een prachtige uitstap in Ivoire. Mooie wandeling langs de Maas en even uitblazen op het eiland. Ik zit in mijn hoofd met Frans, dus ik kies voor Franse muziek. Graag Jean Mas met Toute Première Fois. Gaan we doen, Wim. Hier is hij.

Phil Collins, fan van de Supremes, hè, want het is oorspronkelijk eigenlijk een liedje uit 1966. En in 82 heeft hij er zijn eigen versie van opgenomen. Ik was verrast, want ik dacht, hey, Phil Collins, die komt toch uit de alternatieve rock van Genesis. Maar nee, die houdt ook van hitjes, dat is heel erg duidelijk. En nu, Roxette, Sleeping in My Car. Per Gessel, de gitarist, die zou het op een uurtje hebben geschreven. Hij wou zo de energie van de live optredens weergeven. En die opwinding zit er helemaal in. Goed gelukt.

0: afscheid nemen bestaat.
1: Dat is een liedje met heel veel betekenis voor veel mensen. En ook voor Marco Borsato, want we dachten dat hij afscheid had genomen van zijn carrière. Maar dat is niet het geval. Ik denk dat hij stilletjes aan toch gaat terugkomen na die rechtszaak. Hij probeert dat achter zich te laten. En die gaat een comeback maken. Echt waar, gaat hij doen. We blijven in Nederland voor, ja, ik weet niet, Spice Girls avant la lettre. Dat was een meisjesgroep die ook internationaal heel veel hits scoorde. Dolly Dots.

Ja, super opwindend en de nagel op de kop. Past ook helemaal in het kader van wie Robbie Williams is, want dat is een top entertainer. En je hoort hem met Let Me Entertain You. En nu de groep die heel veel Vlaamse tenten heeft geëntertained. Ik heb het over de Kreuners.

have we got news for you.

Jerry Halliwell heeft dat gecoverd, maar hier bij Radio 8290 Nillies kozen we voor het origineel van The Weather Girls en It's Raining Man. Even naar de app, ik krijg een berichtje van Dirk Oliviers uit Kortenberg. En Dirk stuurt graag Duran Duran. Altijd goed en voor mij herinneringen aan mijn legerdienst in Spich. Ja, ja, dat zal voor nog mensen het geval zijn. Dit is uit hun eerste periode, vroege periode, een van hun eerste hits. Hungry Like

Ja, Seal is ook amazing. Jordan Seal is eigenlijk een 90s artiest, maar hij bewees met deze in 2007 dat hij nog altijd relevant was. En hij werkte samen met Stuart Price, dat is die gast die voor Madonna veel gedaan heeft. En ook het nieuwe album van Madonna is door Stuart Price gemixt. Hier zijn Communards.

0: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja,

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Straks, na het nieuws van 9 uur, nog een uur toppers uit de jaren 80, 90 en de Nillies. En die mogen ook up tempo zijn. Ah ja, want het is weekend.

0: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korten. Containerrederij MSC gaat vanuit de Antwerpse haven een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf, die niet langs de straat van Hormuz gaat. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël is de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd, waardoor schepen niet in de Persische Golf geraken. De alternatieve route leidt naar de Rode Zee, waar de containers in havens worden overgeladen op treinen en vrachtwagens die over land naar de Persische Golf dan rijden. Daar worden de containers dan via kleinere vrachtschepen naar hun bestemming gebracht. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk, zegt de CEO van MSC Belgium, Mark Beerland.
1: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
0: Ondertussen is Iran klaar om de oorlog tegen de VS en Israël te hernemen of om langs diplomatieke weg een einde te maken aan het conflict. De keuze is nu aan de Verenigde Staten, dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Gisteren heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS via Pakistan, dat tussen de twee landen bemiddelt. Maar de Amerikaanse president Trump zei gisteravond al niet echt enthousiast te zijn over dat voorstel. Maar Iran kaatst de bal dus vanavond terug naar de Amerikanen, die nu de keuze hebben tussen diplomatie of oorlog. In de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper tussen Sint-Truiden en Union aan de gang. De leider op bezoek bij het nummer 3 in de stand, Peter van den Bemt. Hoe staat het daar?
2: Wel nog altijd 0-0 hier tussen Sint-Truiden en Union. Maar de leider moet wel al een paar minuten met een man minder voort. Want McAllister heeft meteen rood gekregen voor een overtreding op de doorgebroken Sebaoui. Foute paas van Zorgan in de breedte. Sebaoui ontsnapte en McAllister trapte hem op weg naar doelman Scherpen tegen de grond. Boterberg aarzelde niet. Veel protest bij McAllister en bij Union. Maar de rode kaart gegeven. Ze moeten dus nog een hele poos met een man minder voort. En Sint-Truiden is overigens ook het best aan deze wedstrijd begonnen met aanvalsspel op de helft van Union en één kobbel die onschadelijk moest gemaakt worden door Scherpen. Voorlopig dus nog altijd geen doelpunten op Staaien, maar Union wel met een man minder na de uitsluiting van McAllister.
0: Dankjewel Peter. Eerder op de avond verloor Racing Genk in de Europlayoffs al met 2-0 op het veld van Charleroi. Genk-trainer Nicky Haaien was achteraf streng voor zijn team.
3: Maar ik denk dat we gewoon niet tevreden kunnen zijn over heel de wedstrijd. Onze teamperformance was gewoon niet goed genoeg. En dan zit je gewoon in een hele vervelende situatie vandaag.
0: Door deze nederlaag moet Genk de leiding nu delen met Westerlo, dat deze namiddag 3-3 gelijk speelde tegen Oud-Heverlee Leuven. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger, rond 12 graden vannacht. Morgen regen of buien die onweerachtig kunnen zijn. En dan is het maximum 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Het is 3 over 9, welkom.
5: Radio 2 80, 90 en Millies.
6: Hey, hey, hey. Dirk Gijs.

vreselijk deze mededeling in een liedje gegoten. Annie, I'm not your daddy. Je hoorde Kid Creole en de Coconuts. En nu een zanger van 66 die nog klinkt als in 96. Want van daaruit komt dit liedje. Bryan Adams, the only thing that looks good on me is you.

David Bowie, hij is legendarisch als zanger, performer, maar hij is eigenlijk ook een goed acteur. Dit komt trouwens uit de film The Falcon and the Snowman, David Bowie. This is not America. Krijg je een berichtje in de Radio 2-app van Patrick Petit uit Meissen. Wil heel graag deze Luc van Kessel met Hotel Paradiso. Ah, wel, dat is een leuk rockliedje, we gaan spelen.

Schitterend, hij is Sam Bettes. En leef, ik leef, ja, hij leeft in Californië bij zijn gezin. Maar gelukkig komt hij nog af en toe naar ons land. Hè. Ken je Owen Paul nog? My favorite waste of time.

Zaterdagavond en het mag al eens swingen hier bij Radio 8290 en Nillies. Je hoorde Lisa Stansfield en Change. En als ik Lisa Stansfield hoor, dan moet ik altijd een beetje denken aan Jasmine, want dat was een van haar favoriete artiesten. Zo zie je maar. Dit is muziek van eigen bodem, Wiltura en het onvergetelijke Vergeet Barbara. Al houden Barbara's vaak niet echt van dat liedje, hè.

Je hoorde Mika, Michael eigenlijk vandaar Mika. Hè. Geboren in Beirut, in Libanon en opgevoed in Parijs en in Londen. En op zijn eerste EP'tje stond Relax, Take It Easy. En dat werd een supergrote hit, dus zijn carrière was gelanceerd. Naar Frankrijk nu met Mylène Farc.

Applaus voor Opus en Life is Life. Ik ga nog even naar de Radio 2-app. We krijgen een berichtje van Wim de Leenheer uit Denderleeuw. En Wim stuurt, goedenavond Dirk, graag rij van de scene. Omdat het ideaal is om in de auto te zitten. Het is ook gewoon lang geleden. Hier is rij.

Peter Gabriel en Sledgehammer. We zaten in het MTV-tijdperk, dus een goede videoclip was superbelangrijk. En Peter Gabriel had een hele goede, met van die plasticine figuurtjes. En nu Vanilla Ice. Yo, VIP. Met dank aan de bas van Queen. Let's go.

Om die dingen weer van onder het stof te halen. Hè. Maar we zijn toe aan het laatste liedje. Wat dacht je van Gorky met Anja? Dankjewel voor het luisteren. En heel veel plezier zometeen met Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT

0: 10 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Containerrederij MSC gaat vanuit Antwerpen een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf, die niet langs de straat van Hormuz gaat. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël is die straat zo goed als geblokkeerd, waardoor schepen niet in de Persische Golf geraken. De alternatieve route leidt naar de Rode Zee, waar de containers in havens worden overgeladen op treinen en vrachtwagens die over land naar de Persische Golf rijden. Daar worden de containers dan via kleinere vrachtschepen naar hun bestemming gebracht. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk, zegt CEO van MSC Belgium, Mark Peerland.
1: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die niet doorkomen, 1 week, 2 weken, of zoals het nu het geval is, bijna 7 weken, ja, dan is dat problematisch, hè?
0: In Nederland heeft een jong kind vanmiddag zware verwondingen opgelopen nadat het door een molenwiek was geraakt. Het ongeval gebeurde in Hei en Boeikop, een deelgemeente van 5 herenlanden in de provincie Utrecht. Het slachtoffer was met enkele leeftijdgenootjes aan het spelen in de buurt van de molen, waar dus de wieken van draaiden. De plaatselijke burgemeester spreekt van een afschuwelijk incident op een zomerse zaterdag. Er is een onderzoek gestart. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding van het Zwitserse merk Hip met rattenvergif te hebben vergiftigd. Wat meer uitleg door correspondent Michael de Wert in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.
2: Het zou ook vergaan om een 39-jarige man uit de deelstad Burgenland in het oosten van Oostenrijk. Het werd eigenlijk al vermoed dat het ongeveer uit de hoek zou zijn. Hij zou in elk geval op 27 maart een e-mail verstuurd hebben, waarin hij 2 miljoen euro geëist had. Maar die e-mail werd pas op 16 april ontdekt, waarmee meteen alle potjes uit de handel gemaakt werden. Maar ik denk in elk geval wel dat het voor alle ouders van baby's en zeker ook voor de firma Hip een enorme oplichting zou zijn, dat nu er tenminste een mogelijke dader is.
0: Naar het voetbal dan. In de Champions Playoffs is momenteel de wedstrijd tussen Sint-Truiden en Union aan de gang. Peter van den Bemt, hoe staat het in de topper?
3: 10 minuten ver in de tweede helft, nog altijd.

0: 0-0, maar al een lange poos speelt Union met een man minder. De uitsluiting van McAllister die de doorgebroken Sebaoui neerhaalde na 10 minuten. En daarna één richtingsverkeer. Sint-Truiden de hele tijd in de aanval, maar heel moeilijk om openingen te creëren tegen Union. Dat er voetballers zelf niets van bakte, maar zich terugtrok. En er waren kopballen van Merlin tot 3 keer toe. Zeer gevaarlijk, 2 keer gepareerd door Scherpen. En ook een vrije kietkans van Taniguchi die werd afgeblokt. 1 keer maakte Rodriguez de oversteek. Hij zette zijn bal erover. Sint-Truiden zoekt en vroet voor een opening, maar vindt hij voorlopig niet tegen de 10 van Union. 10 minuten ver in de tweede helft. En nog altijd dus 0-0.
1: Dankjewel voor de update, Peter. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen van Racing Genk. Het verslag is van Stef Wijnands.
2: Racing Genk walst dus niet door deze Europlayoffs heen en moet zich vooral beraden over de erg zwakke tweede helft die het in Charleroi speelde. Voor de pauze had Genk nogthans op voorsprong moeten staan. Maar Daan Heijmans is nu toch al enige tijd zijn toorinstinct kwijt. Met een bal op de paal en een niet te missen kopbal zorgde hij ervoor dat het 0-0 stond na 45 minuten. Daarna bakte Racing Genk er niks meer van. Van de Kerkhof duwde van dichtbij de 1-0 binnen. En Guillaume maakte er voor Charleroi na een VAR-ingreep op strafschop 2-0 van. Coach Haaien wisselde nog de helft van zijn ploeg, maar ook dat leverde niks meer op. 2-0, Charleroi sluipt dichterbij. En Genk moet nu Westerlo naast zich aan de kop van de stand dulden.
1: En vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger, rond 12 graden vannacht. Morgen regen of buien die onweerachtig kunnen zijn bij 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor 2.
3: Goedenavond, 14 nieuws met Annette Korte. De natuurbrand in het militair domein kamp Beverlo in Leopoldsburg is volledig geblust. Dat laat de burgemeester weten vanavond. Alle brandweerkorpsen hebben het domein verlaten en het is opnieuw Defensie die volledig voor de brandcontrole instaat. Ook in Nederland zijn de grote natuurbranden van de voorbije dagen geblust. De Nederlandse regering liet weten dat de hulp van Duitse, Franse en Belgische brandweerlui niet meer nodig is en bedankte hen voor de inzet de voorbije dagen. Iran is klaar om de oorlog tegen de Verenigde Staten en Israël te hernemen of om langs diplomatieke weg een einde te maken aan het conflict. De keuze is nu aan de Verenigde Staten, dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Gisteren heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS via Pakistan, dat tussen de twee landen bemiddelt. Maar de Amerikaanse president Trump zei gisteravond al niet echt enthousiast te zijn over dat voorstel. Iran kaatst nu dus de bal terug naar de Amerikanen die volgens Iran de keuze hebben tussen diplomatie of oorlog. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden met 2-1 gewonnen van Leider Union. Het verslag is van Peter van den Bent.
4: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte STVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht is het de nieuwe leider.
3: En Lommel heeft de heenwedstrijd van de promotiefinale tegen Beerschot gewonnen met 3-2. Dat is in de tweede klasse volgende week zaterdag, is de terugwedstrijd. De winnaar van die dubbele ontmoeting speelt nog tegen Dender met als inzet een plek in de hoogste voetbalklasse volgend seizoen. De buien van vanavond, die soms pittig waren, die trekken weg richting Nederland. De tijdelijk droger vannacht bij zo'n 12 graden. Morgen opnieuw kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Minder warm dan de voorbije dagen tot nog maximum 19 graden. En ook begin volgende week is het eerder wisselvallig. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: Middernacht en een goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De onweerszone die vanavond over ons land trok, lijkt vooral in de provincie Antwerpen voor wat overlast te hebben gezorgd. De brandweer van Antwerpen kreeg tientallen oproepen voor ondergelopen straten en ook enkele kelders onder meer. In Brecht zorgde een sterke windvlaag voor enkele beschadigde daken en een oude schuur die deels instortte. Containerrederij MSC, zo is dat, gaat vanuit Antwerpen een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf. Schepen zouden dan naar de Rode Zee varen, waar de containers in havens op treinen en vrachtwagens worden geladen om dan zo naar havens aan de Persische Golf te rijden over land. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk. Dat zegt de CEO van MSC Belgium, Mark Beerland.
1: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
0: Iran zegt ondertussen klaar te zijn om de oorlog te hernemen of om langs een diplomatieke weg tot een oplossing voor het conflict te komen. Iran zegt dat de Verenigde Staten een keuze moeten maken. Vrijdag deed Iran via bemiddelaar Pakistan een voorstel, maar dat voorstel was voor de Amerikaanse president Trump voorlopig niet voldoende. Ondertussen roept het Internationale Rode Kruis beide landen op om tot een diplomatieke onderhandelde oplossing dus te komen. Op dit moment is de humanitaire situatie voor de bevolking in de regio onder controle, maar als het conflict opnieuw opflakkert, dreigen we op een dramatisch kantelpunt te komen. Dat zegt de woordvoerder van het Rode Kruis.
2: Now, the humanitarian situation at the moment is under control in Iran, but the escalation will be of a scale that we as humanitarians will not be able to absorb. It is a very dangerous situation that risks going beyond the point of no return.
0: In de buurt van de stad Bourges in het midden van Frankrijk zijn tienduizenden jongeren samen op een illegale rave- en technoparty. Dat soort feesten wordt wel meer georganiseerd, ook bij ons, maar niet van deze grootte. Het feest startte vrijdagochtend al. Tegen zaterdagmorgen waren er al zo'n 20.000 mensen aanwezig. En nu zouden dat er al zo'n 40.000 zijn. Het feest is op een voormalig militair domein. En Bourges is niet toevallig uitgekomen als locatie. Het is de geboorteplaats van de minister van Binnenlandse Zaken in Frankrijk. De organisatoren protesteren met deze gigantische raveparty tegen het repressief beleid dat de Franse overheid voert tegen dit soort illegale feesten. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden vanavond met 2-1 gewonnen van Leider Union. Het verslag is van Peter van den Bemt.
3: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder

0: Maakte STVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht is het de nieuwe Leiden.
1: En die match is zondag en de trainer van Union, David Hubert, was achteraf teleurgesteld en keek naar de beslissingen van de scheidsrechter.
2: Je geeft enorm veel vandaag. In heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
1: De buien trekken weg richting Nederland. Tijdelijk droger vannacht bij zo'n 12 graden. Zondag opnieuw kans op buien die onweerachtig kunnen zijn en tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Job Mateijn. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd geraakt door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges en dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. Het Internationale Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire crisis in het Midden-Oosten als de Verenigde Staten en Iran geen diplomatieke oplossing vinden voor het conflict daar. Het Rode Kruis vreest voor een mogelijke escalatie van de situatie, zegt deze woordvoerder.
2: Now, the humanitarian situation at the moment is under control in Iran, but the escalation will be of a scale that we as humanitarians will not be able to absorb. It is a very dangerous situation that risks going beyond the point of no return.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft na deze nederlaag voorlopig nog wel aan de leiding staan in het klassement en Sint-Truiden blijft op de 3e plaats staan. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning.
3: We wisten dat het niet makkelijk ging zijn tegen 10 man met Union. Ze hebben een heel sterk verdedigend blok, dus we moesten snel de bal laten rondgaan. Maar we bleven doorgaan naar die 1-1 en dan kregen we onze verdiende winst van vandaag. Ik denk dat we zeker verdiend gewonnen hebben.
0: En in de Formule 1 heeft WK-leider Kimi Antonelli de polepositie veroverd voor de grote prijs van Miami in de Verenigde Staten. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan Max Verstappen die de tweede tijd reed. George Russell, de teamgenoot van Antonelli en zijn directe concurrent in de WK-stand, start pas van op de 6e plaats. En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien. Lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2 Top 30.
1: Radio 2. 9.

0: top 30.
1: 1. Radio 2, top 30. Radio 2.
2: I could